0: Q Music.
1: What?

Goeienacht. Noorwegen is op het WK uitgeschakeld door Engeland, maar dat had volgens de Nooren niet gemogen. Vlak voordat Engeland de 1-1 scoorde, zou de bal een kabel van de camera boven het veld hebben geraakt en dus had de goal niet mogen tellen. De FIFA spreekt dat tegen. Er zit een chip in de bal en die heeft geen contact gevoeld. Amerika heeft Iran opnieuw aangevallen. Het is een reactie omdat Iran een containerschip in de straat van Hormuz aanviel. Dat werd geraakt en kon niet meer verder varen. Iran claimt dat het schip via een niet goedgekeurde route door de zeestraat voer. Amerika zegt dat Iran met de aanval opnieuw de afspraken uit het bestand heeft geschonden. Een veerboot is in het oosten van Syrië tegen een brug gebotst en daarbij zijn alle opvarenden in het water gevallen. 2 kinderen hebben het niet overleefd. 15 mensen zijn uit het water gered. De andere mensen die op de boot zaten worden vermist. Er wordt nog wel naar ze gezocht. Er waren zeker 35 mensen aan boord. En de Belgische doelman Thibaut Courtois denkt eraan om door te gaan als international. Maar hij wil de komende maanden wel vrij van de rode duivels. Courtois viel vrijdag geblesseerd uit op het WK tegen Spanje. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die dan meer speeltijd kan krijgen. Courtois is 34 en speelde 115 keer voor België. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.

Hit is Q Music. Alex Warren. And this is Q Music. Jonas Blue.

0: Goedemorgen.
1: In de Canadese stad Toronto heeft een man om zich heen geschoten. Hij is daarna op de vlucht geslagen. Twee mensen overleefden de aanval niet, vijf anderen raakten gewond. In het gebied zijn veel winkels en restaurants, maar er was ook een salsa-festival. De politie heeft mensen opgeroepen het gebied onmiddellijk te verlaten. In Engeland is een 28-jarige man opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt blijkt onschuldig. Iran en Amerika hebben het weer met elkaar aan de stok. Iran viel een containerschip aan in de straat van Hormuz en daarom heeft Amerika weer raketten op Iran afgevuurd. Het is een schending van de afspraken uit het bestand. Iran is klaar met de Amerikaanse bemoeienis en zegt dat de straat van Hormuz dicht blijft als Amerika zo blijft doorgaan. En voor het gewone publiek zit het er nu echt op. De musical Soldaat van Oranje had gisteravond de laatste voorstelling. Die werd afgesloten met een speciale droneshow van 10 minuten. Daarin kwamen meerdere karakters uit het verhaal voorbij. Soldaat van Oranje heeft bijna 16 jaar geduurd. Vandaag is er alleen nog een show voor genodigden. Het weer van Weer Online? Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Als mensen naar België rijden voor goedkope benzine, nemen ze vaak volle jerrycans mee terug naar Nederland. En daar maakt de Zeeuwse brandweer zich zorgen over bij Omroep Zeeland. De volle jerrycans zorgen ervoor dat een brand veel sneller uitbreidt, maar er kunnen ook dampen vrijkomen en bij een aanrijding kan de boel gaan vliegen. Op een salsa-festival in de Canadese stad Toronto zijn 2 mensen doodgeschoten. 5 anderen raakten gewond. De schutter is daarna op de vlucht geslagen en nog niet gepakt. In het gebied zijn ook veel winkels en restaurants. De mensen die daar waren zijn weggestuurd. Waarom de man begon te schieten is niet bekend. Venezuela gaat tijdelijke woningen neerzetten voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen vorige maand. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Daardoor raakten bijna 18.000 mensen dakloos. Nu worden ze nog opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet vanaf september weer gewoon les worden gegeven. En in de hoofdstad van Albanië, Tirana, is voor de 42e avond op rij gedemonstreerd gisteren. Mensen eisen het vertrek van premier Edi Rama, maar dat was niet het enige. Ze zijn ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune verwoesten die belangrijk is voor trekvogels. Het weer van Weer Online? Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bijkwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis helpt niet meer in Ter Apel omdat het er niet meer veilig is. In Engeland is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een oud-politicus van Reform UK, de partij van Nigel Farage. De vrouw werd donderdag gevonden in haar tuin met zware verwondingen. Ze was toen al een dag dood. De man werd ruim 400 kilometer verderop aangehouden. Een man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Het is nu echt klaar voor Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling van de musical voor het publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen de scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. En Argentinië is met pijn en moeite door naar de halve finale van het WK voetbal. Er was een verlenging nodig om 10 Zwitsers te verslaan. Het werd 3-1. En Bolo van Zwitserland kreeg zijn tweede gele kaart voor een fopduik na een ingreep van de VAR. Argentinië moet in de halve finale tegen Engeland, dat gisteravond na verlenging won van Noorwegen. En dat is weer van Weer Online. Overdag veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Na het weekend blijft het ook nog zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Daddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu bij Dirk, Haribo of Mauwam uitdeelzakken, €2,99.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi, wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Aldi, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
15: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
13: Hey. Oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Goedemorgen. Het nieuws van 7 uur. Dit is Jeroen Hazewinkel.
22: Goedemorgen. De eerste avond zonder het Rode Kruis en vluchtelingenwerk in Ter Apel was onrustig. Een kleine groep mannen zorgde bij het aanmeldcentrum voor opstootjes met andere vluchtelingen. Toen vechtpartijen uit de hand liepen, grepen de politie en de beveiliging in. De hulporganisaties zijn gestopt omdat het in Ter Apel niet meer veilig is. Er vaart voorlopig geen enkel schip meer door de straat van Hormuz, zegt Iran. Het belangrijke stukje zee is helemaal geblokkeerd na luchtaanvallen van Amerika op Iraanse doelen. De aanvallen waren een reactie op een incident in de straat van Hormuz. Daar werd een containerschip door de Iraniërs beschoten. Na bijna 16 jaar en 4 miljoen bezoekers is het over en uit voor de musical Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste reguliere voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. Die werd afgesloten met een speciale droneshow. Vandaag is er nog een allerlaatste besloten voorstelling voor genodigden. En Lionel Messi maakt met Argentinië nog altijd kans om voor de tweede keer op rij de wereldtitel te pakken. De Argentijnen zijn op het WK door naar de halve finale. Daar hadden ze tegen Zwitserland wel een verlenging voor nodig. Uiteindelijk werd het 3-1. In de halve finale speelt Argentinië tegen Engeland. Dat won met 2-1 van Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld op dit moment. Wel een paar flitsers gezien. Eentje op de A1 bijvoorbeeld van Duitsland naar Hengelo bij 177.2. Er wordt gecontroleerd op de A7 Den Oever richting Bolsward bij 108.1. En op de A67 België richting Eindhoven 6.1.

meteen even gaan kijken. Want ik heb er wel zin in. Even kijken hoor, bij de departures. Ja, daar gaat er zo meteen eentje. 10:40. Vlucht KL 627 naar Miami. Miami Sound Machine hoorde je op cue met Conga. Ja, de kans dat je op dit moment onderweg bent naar het buitenland is best wel aanwezig. Want dit weekend is de vakantie voor het zuiden begonnen. Vorige week was het noorden al vrij. En volgende week begint ook Midden-Nederland aan de vakantie. Dus ja, misschien ga je wel naar Miami of gewoon naar de camping in Frankrijk. Of misschien ga je hiken in Zwitserland. Nou, neem de radio lekker met je mee. Dat is gelukkig heel makkelijk, want je kunt echt over de hele wereld naar Q-Music luisteren via de app. En dat moet je ook zeker doen, want we zitten zo meteen helemaal in vakantiesferen vanaf 12 uur. De Q Top 500 van de zomer gaat beginnen. Want ja, laten we eerlijk zijn, zomervakantie zonder zomerhits, dat is eigenlijk geen zomervakantie. Je had tot gisteravond nog de tijd om jouw stemlijstje door te geven met je favoriete zomerhits via qmusic.nl. Nou, de hele nacht is onze muziekredactie bezig geweest om die lijst samen te stellen. Ik heb gehoord dat ze nog niet helemaal klaar zijn, maar ze hebben nog tot 12 uur vanmiddag. Want dan gaat hij dus echt beginnen. De 500 beste zomerhits, uitgekozen door jou. Nou, dikke kans dat we ook deze volgende gaan terugvinden in de lijst. Ik vind deze heel lekker. Ik vind dit misschien... Ja, ik zeg het over meer liedjes deze zomer. Dus ik moet daar een beetje mee oppassen. Maar ik vind dit toch ook wel weer een van de zomerhits van dit...

Q-Music. Zondagochtend, Somieu. Dark Before the Dawn, hoorde je. Marloes, die appte de Q-Music app. Goedemorgen Jorien, ik ben al lekker vroeg op pad met mijn kanjers. En haar kanjers, dat zijn dan haar honden. Want ze stuurt er een filmpje bij. Ja, het is radio, dus kan je het filmpje niet laten zien. Maar kan je wel even de audio laten horen? Dat klinkt ongeveer zo. Nou, hijgende honden dus. En het ziet er echt heerlijk uit. Dat is een zalige zondagochtend. Dus geniet ervan, Marloes. Gemma die is ook onderweg. Die is halverwege haar ochtendwandeling, laat ze weten. Ik vind het altijd fijn als jouw programma begint. Een beetje gezelligheid onderweg. Nou, wat een fijn gezelschap. Gemma, wandel ze. Kasper die luistert mee vanuit de camping. De camper richting Zweden. Joost die gaat een rondje shoppen voor zijn nieuwe huis, laat hij weten. Onder andere op zoek naar inrichting voor de keuken. Nou, veel plezier. Ik heb ook net een keuken uitgezocht, Joost. Ik hoop dat jij sneller beslissingen kan maken dan ik. Want ik heb er ongeveer een half jaar over gedaan. Maar succes. En Cynthia, die heeft ook nog. We zijn er vroeg bij. Eerst even een rondje hardlopen. En straks met de familie richting Vlieland. Nou, dat klinkt als een heerlijke zondagochtend overal in Nederland. Laat van je horen. Ik vind het altijd gezellig om appjes van je te krijgen via de Q-Music app.

0: benieuwd of het zometeen weer gaat lukken.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Na 7:30 mag je mij weer muzikaal uitdagen door jouw weekendplannen te laten weten via de Q-Music app. En dan ga ik een liedje daarbij verzinnen, wat hopelijk heel toepasselijk is om op de radio te draaien. De soundtrack van je weekend dus. Vaste prik op de zaterdag en zondagochtend. Het is soms best wel een uitdaging, want ik heb gewoon echt een paar minuten de tijd om iets te bedenken. Dat is best wel een race tegen de klok soms, dat zal ik eerlijk in zijn. Gisteren was niet zo heel moeilijk. Gisteren had ik Jeffrey aan de telefoon. Die had een leuke avond voor de boeg, vertelde hij gisterochtend al. Want hij ging met een goede vriend van hem naar een Koreaanse barbecue. Ik wist niet precies wat het was, maar dan zit je dus met z'n allen om een, om een grote grill heen eigenlijk, waar je van alles op kan gooien. En toen zat ik dus een beetje te denken, oké, Koreaans, muziek. Ja, dan kom je heel snel uit bij K-pop. En zeg je K-pop, dan zeg je heel snel deze. Zo was Golden van de Huntrix, de soundtrack van het weekend van Jeffrey. Nou, wil jij nou zometeen ook een liedje speciaal voor jou op de radio dat ik voor je uitzoek? Kom dan door met je plannen via de Q-Music app.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Goedemorgen. In het noorden kan nog wat bewolking voorkomen, maar later vandaag gaat de zon overal volop schijnen. Temperaturen vandaag tussen de 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook komende week blijft het hartstikke zomers. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld deze zondagochtend. Wel een paar flitsers gezien. Eentje op de A7 van Den Oever naar Bolsward bij 108.1. Er wordt gecontroleerd op de A9, Alkmaar richting Haarlem bij 56.6. En op de A67, België richting Eindhoven, opletten bij 6.1.
7: Jorien Renkema.

0: Roy daarvoor nog met Die Die. Ik geef mezelf iedere weekendochtend de uitdaging om een nummer te draaien dat perfect past bij jouw weekend.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Deze ochtend Jeroen aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jeroen, jij staat een beetje symbool voor heel veel Q-Music luisteraars op dit moment. Want ook jij bent onderweg naar vakantie.
2: Ja, heerlijk.
0: Waar ga je naartoe?
2: We gaan richting het Gardermeer.
0: Ah, leuk. En ga je daar kamperen of wat is het geworden?
2: Nou, de lang verhaal kort was wel de bedoeling, maar uiteindelijk zitten we lekker aan een hotelletje. Oh,
0: hele goede keus.
2: Ja.
0: Hey, en wie is wij?
2: Ik ben onderweg samen met mijn beste vriendin Marieke.
0: Oh, wat leuk zeg. En ja. Hebben jullie, dat vind ik altijd leuk om even te horen, wat het proces is wat eraan vooraf gaat aan zo'n vakantie. Want ik vind het een van de allermoeilijkste dingen van het leven om een vakantie te boeken. Dat klinkt heel verwend, maar ik vind dat zo ingewikkeld. Was dat bij jullie ook nog een hele strijd?
2: Nee, dat was eigenlijk de allermakkelijkste beslissing ooit. Aangezien Marieke al jaren weer een keer naar het Gardermeer wilde. Maar het kwam er steeds niet van. Dus vorig jaar heb ik gezegd, joh, het maakt niet uit wat er gebeurt. Volgend jaar, jij en ik, met z'n tweeën, onderweg naar het Gardermeer.
0: Oh, wat leuk zeg. En nu is het eindelijk zover.
2: Nou, is het zover,
0: leuk.
2: Ja.
0: En jullie gaan met de auto?
2: Wij zijn, we rijden net richting Arnhem, dus
0: kijk.
2: Geeft aan nog 11 uurtjes mee.
0: Oké, nou, wat heerlijk zeg. Ik word helemaal enthousiast voor jullie. Jeroen, jij appte, wij zijn op zoek naar het nummer voor onze vakantie. Dus eigenlijk, ja, het programma onderdeel heet de soundtrack van je weekend. Maar jullie vragen dus eigenlijk om een soundtrack voor de hele vakantie.
2: Ah, nou, het weekend is ook prima hoor, maar...
0: Nou ja. Ja, kijk, ik vind het wel leuk. Ja, nee, ik vind het wel leuk om jullie iets mee te geven waarvan je denkt van nou, dit blijft gewoon voor de rest van mijn leven. Blijft dit liedje verbonden aan die ene vakantie met Marieke aan het Gardameer.
2: Ja, helemaal top, toch?
0: Ja, ik denk dat ik hem heb gevonden. Ik heb namelijk de zomerhit van Italië op dit moment gevonden.
2: Nice.
0: Deze gast die heet Fred Da Palma. Dat is een populaire Italiaanse rapper. En die heeft nu een nieuwe single met onder andere Anita. Die zou je misschien kunnen kennen. Die heeft ook een paar hits in Nederland gehad. En dit schijnt echt te zijn wat je hoort op de Italiaanse radio. Als jullie straks daar binnenkomen rijden.
2: Kijk er naar uit. Alvast een klein voorproefje.
0: Ja, hij heet La Testa Gira.
2: Kijk.
0: Van Fred Da Palma. Ik wens jullie een hele fijne vakantie. Dit wordt hopelijk de soundtrack daarvan.
2: Top, hey, hartstikke bedankt en fijn weekend nog.

Keep on surviving. De Nederlandse versie van het liedje zou Expeditie Robinson hebben geheten. Maar ja, dan ben ik toch even wat minder lekker dan Survivor. Maar de titel van deze van Destiny's Child is een verwijzing naar het tv-programma Survivor. En dat is dus de Amerikaanse versie van Expeditie Robinson. Dat was in 2001 toen deze track uitkwam. Echt de hit op de Amerikaanse tv. Dus we vonden dat een leuke metafoor.

Marshmallow, Another Drink, hoorde je op Q. Zometeen naar achter een van mijn favoriete zomerliedjes ooit. El mismo sol van

0: Met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
10: Ze zijn er weer. De vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
10: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben.
13: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn. Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Goedemorgen, het nieuws van 8 uur. Jeroen Hazewinkel.
7: Goedemorgen. Bij een schietpartij vanmorgen vroeg bij een huis in Wassenaar zijn 2 mensen gewond geraakt. 1 is er slecht aan toe, maar ook de ander is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte aangehouden. De politie zoekt uit wat zijn rol is en wil graag getuigen spreken. De eerste avond na het vertrek van hulporganisaties in Ter Apel is onrustig verlopen. Op het terrein was een klein groepje aan het provoceren en toen er een vechtpartij ontstond greep de politie in. Omdat het al een tijdje niet veilig is in Ter Apel hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werk daar gestaakt. Amerika en Iran hebben elkaar opnieuw over en weer aangevallen met raketten. In landen rond de Persische Golf klinkt het luchtalarm en zijn explosies te horen. De aanvallen begonnen na een incident in de straat van Hormuz, waardoor Iraniërs een containerschip werd beschoten. De zeestraat is nu helemaal geblokkeerd. En nog 4 landen kunnen wereldkampioen voetbal worden. Argentinië won vanochtend vroeg na verlenging met 3-1 van Zwitserland en is door naar de halve finale. Daarin spelen de Argentijnen tegen Engeland. Dat was vannacht met 2-1 te sterk voor Noorwegen, ook na verlenging. De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Spanje. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is een ongeval gebeurd. Zorgt momenteel voor 3 minuten vertraging tussen Rijnsweerd en Lunetten. Flitsers die zijn gezien op de A7 van Den Oever naar Bolsward bij 108.1. Dan de A9, Alkmaar richting Haarlem. Daar wordt gecontroleerd bij 56.6. De A10, Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 7.1. Op de A59 van Den Bosch naar Breda moet je opletten bij 111.9. En op de A67 van België naar Eindhoven bij 6.1. De temperatuur.

laten we wedden dat die ergens gaat eindigen in de Q-top 500 van de zomer. El Mismo Sol van Alvaro Soler. Ja, tot nu toe heeft hij, sinds hij uit is gekomen, ieder jaar in de lijst gestaan. Dus het moet gewoon goed komen. El Mismo Sol is een liedje dat letterlijk over de zon gaat. Nou ja, en dat zijn natuurlijk veel zomerliedjes die over de zon gaan. Maar in dit geval is het ook wel echt een beetje een diepzinnige betekenis. Want El Mismo Sol betekent letterlijk vertaald dezelfde zon. En het gaat over dat we allemaal onder dus diezelfde zon leven. Waar je ook vandaan komt. Want Alvaro Soler die heeft in zijn jeugd in Tokio gewoond. Maar hij heeft ook lang in Duitsland gewoond. En hij zegt, ja, ik heb gewoon geleerd in mijn leven dat waar je ook vandaan komt, je maakt met iedereen makkelijk contact door muziek. En dat is dus waar dit liedje over gaat. Nou, over de zon gesproken, die gaat ook vandaag in Nederland weer flink zijn best doen. Hij is overal te zien. 28 tot 32 graden is het vandaag. Maar je moet wel opletten, want de zon is heel krachtig. Dus je verbrandt supersnel. Dus smeer je echt goed in, heel belangrijk. Ik kan dat ook zeggen uit zeer recente ervaring. Afgelopen vrijdag zat ik op de fiets met blote schouders. Toen dacht ik, ah, kijk, dat is mooi. Kan ik lekker even bruin worden? Nou, je raadt het al, het was vooral rood aan het einde van de dag. Goed smeren dus. En ondertussen naar Q-Music luisteren. Hoor je zo meteen Bamfunk MC's met Freestyler naar Harry Styles en American Girls.

0: Tyler, Bamfunk MC's op de zondagochtend. Het is vandaag 12 juli. Betekent dat voor een hele hoop mensen de zomervakantie officieel is begonnen. Alleen het midden van het land moet nog vakantie krijgen komende week. Maar nou, we kunnen wel zeggen dat Nederland langzaam in vakantiemodus gaat. Maar er zijn altijd mensen die gewoon de hele zomer doorwerken. Hè? Ik noem geen namen, maar ik geef toch mezelf even een schouderklopje bij deze. Misschien ben jij ook wel een van die zomerwerkers. Hou vol. En ook voor veel artiesten zit vakantievieren er nog even niet in. Bente bijvoorbeeld. Ik heb haar agenda er even bij gepakt. Nou, die zal vast aan vakantie toe zijn, maar nou, die moet ook weer even wachten. Afgelopen maand heeft ze gespeeld op Pinkpop. Ze stond op Concert at Sea, Spoorpark Live. Amsterdamse Zomer heeft ze gedaan, Rock Werchter. Komend weekend gaat ze naar de Zwarte Cross. En dan speelt Bente ook nog een hele hoop shows in België deze zomer. Zoals bijvoorbeeld op de Lokerse Feesten. En gelukkig had ze ook nog even tijd om afgelopen vrijdag langs te komen bij Domien in de top 40. Nou ja, goed, dat was digitaal dan wel. Want hoor even wat er afgelopen vrijdag gebeurde voor Bente.
1: Hoi, Bente hier. Ik weet niet wat ik hoor. Ik hoor gewoon net dat we met 3-2-1 in de top 40 binnen zijn gekomen. Ik wil jullie echt allemaal heel erg bedanken voor het luisteren, voor het draaien, voor het dansen, voor het meezingen. Ik ben echt heel erg blij. Het is echt niet normaal. En blijf luisteren en blijf lekker dansen op 3-2-1, want het is een speciale voor mij. En tot de volgende. Oh my god, leuk. Lililu, ik ben echt heel blij. Lililu.
0: Nou, heel erg terecht nieuw binnengekomen in de top 40. 3-2-1, de nieuwe single van Bente. Want wat is dit een ontzettend goed liedje.

Hey Jorien, goedemorgen. Nou, wij zijn op weg om een toertocht te gaan rijden van 45 kilometer. Ik heb mijn fiets. Ja, en ik zou zeggen, voor iedereen een hele fijne en mooie dag. En dan zou ik zeggen, geniet ervan. En tot ziens. Q Music.

0: een waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben.
12: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 Plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: 18 plus speelbewust.
20: Ja.
21: Echt serieus?
20: Wat een geld.
22: 18.000. Godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
26: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
27: Zijn we al.
26: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
28: Oh ja, verzekering.
26: En weer door met de Ora autoverzekering.
29: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
30: Honda, the power of dreams.
26: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

uur de Q Top 500 van de zomer begint. Leuk, helemaal zin in. Q-verkeersinformatie dan, door Flitsmeister. Er staat één file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Er is daar een ongeval gebeurd, zorgt momenteel voor 5 minuten vertraging tussen Rijnsweerd en Lunetten. Dan de flitsers die zijn gezien op de A7 van Den Oever naar Bolsward bij 108.1. Op de A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56.C. Dat is een gek woord. De 56.6. De A59, Den Bosch naar Breda, opletten bij 111.9. En dan de A67 van België naar Eindhoven. Een flitser bij 6.1.

Gigi D'Agostino hoorde je met The Riddle. En nu op Q Music een liedje met een thema dat al heel vaak is bezongen in de popmuziek. Ik heb er even wat voorbeelden bij gehaald en achter elkaar gezet. Dus ik zou zeggen, luister dit even en dan hoor je vanzelf over welk thema ik het heb.

Justin Bieber hoorde je met Ghost. Hij gaat optreden tijdens de finale van het WK voetbal. Is afgelopen week bekendgemaakt. Die finale is op 19 juli, dus dat is volgende week zondag. Shakira die is daar ook bij, dus natuurlijk logisch. Want zij heeft met Die Die natuurlijk het anthem van het WK. Verder komen BTS en Madonna langs. Het zijn echt hele grote namen. Maar er is meer. Want naast al die grote wereldsterren treedt ook iets op tijdens de finale van het WK voetbal. En dat is dit. De Muppets gaan optreden. En ik heb echt geen idee wat je daarvan moet verwachten. Een live performance van de Muppets. Maar ze gaan het doen en niet alleen. Ze gaan optreden samen met Sesamstraat. Nou, ik kan me daar niks bij voorstellen, maar ik heb daar ontzettend veel zin in. Wat heb ik een zin in die finale van het WK voetbal? Ik had niet gedacht dat ik het ooit zou zeggen.

0: we komen langzaamaan helemaal in de sfeer voor de Q-top 500 van de zomer. Die begint vanmiddag om 12 uur.
1: Met je foute been uit bed.
0: Inna hoorde je met Hot. En zo meteen op de radio na 9 naar Bas van Nimwegen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Sorry, staat een vliegje hier. Heel irritant van mijn neus. Zo'n fruitvliegje.
0: Oh, is hij weg?
2: Ja, hij is weg. Okay. Nee, ja, zometeen. Ik denk, laten we dit nog even doortrekken. Ik hoorde Inna bij jou. Ik denk, nou, dan kunnen we even door richting 12 uur. Zometeen met foute zomerliedjes.
0: Oh, leuk, leuk.
2: Dus daar is natuurlijk een hele hoop van. De Macarena van Los Del Rio bijvoorbeeld.
0: Ja, en die van Rutger van Barneveld zou ook nog leuk kunnen, toch?
2: Zwoele zomernachten.
0: Ja, want de vraag is, zou die zijn binnengekomen in de lijst dit jaar?
2: Ja, tuurlijk.
0: Moet
2: toch
0: wel, hè?
2: Ja, als die er niet in staat, dan kom ik volgend weekend niet meer, hoor.
0: Oh, nou, ja. Oké, okay, dan ga ik
2: maar
0: even
2: dat
0: opletten.
2: Moet toch, dat kan niet anders. Opletten.
0: Of ben je sowieso vrij volgend weekend?
2: Nee. Oh. Nee, dus als ik niet ben, dan weet je waarom. Ja. Maar ook Viben van Kaliber of Dragostanite van Ozo. Nou, er is natuurlijk heel veel.
0: Ja, dus kom maar door met je favoriete foute zomerliedje.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
5: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226. Nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: 9 uur, goedemorgen. Het Key Music nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
11: Goedemorgen. In Wassenaar zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie ontdekte ze bij een huis. 1 is er slecht aan toe. Er is iemand aangehouden, maar of het om de schutter gaat is niet duidelijk. De politie hoopt op informatie van getuigen om uit te vinden wat er precies is gebeurd. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het weer onrustig geweest. Een groepje asielzoekers ging met elkaar op de vuist. Het geweld begon toen een oudere asielzoeker die langsliep uit het niets werd geschopt. Sinds gisteren zijn er geen hulpverleners meer van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, want zij voelen zich niet meer veilig. Er is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op een oud-politicus in Groot-Brittannië. Ze werd van de week doodgevonden in haar huis. Een man die eerder vastzat bleek niks met haar dood te maken te hebben en is vrijgelaten. De vermoorde politicus is Anne Widdecombe. Ze was lid van de partij van Nigel Farage. En het WK voetbal gaat verder zonder publiekslieveling Erling Haaland. In de kwartfinale verloor zijn land Noorwegen na verlenging met 2-1 van Engeland. Dus liggen de Nooren eruit. Haaland maakte dit WK 7 doelpunten, maar is niet alleen een held op het veld. Ook op social media is hij een grote hit. En dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden zijn er eerst nog wat wolkenvelden. Het wordt vanmiddag 23 graden in het noorden, 29 graden in het midden en maximaal 32 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file nu op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Rijnsweerd en Lunetten, daar is een ongeluk gebeurd, kom je in 2 kilometer 6 minuten. In controle, die staat op de A7 Den Oever-Bolsward, opletten bij 108,1.

0: David Guetta, BB Rexha bij Q en New Religion.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Renate, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, wat zijn de plannen voor deze zonnige zondag?
2: Wij vertrekken vanuit Friesland naar Udel, naar mijn broer. Die is daar op de camping, dus daar gaan we even een dagje heen.
0: En jij komt uit Limburg, denk ik, hè?
2: Nee, Friesland.
0: Oh, daar hoor je niks van. Dat was een grapje, Renate. Hé, hey, wat lekker. Lekker naar de camping. Gewoon, even lekker bijkleuren daar. Of,
2: Ja, gewoon even een dagje gezellig daarheen. De kinderen mooi spelen, lekker zwemmen.
0: Wat leuk. Lekker. Ja. Heb je zonnebrand bij?
2: Jazeker.
0: Ja, het is echt een hoge zonnekracht vandaag, hè?
2: Nou, het valt nu nog mee. We staan nu halverwege even, maar hier is het nog te doen.
0: Oh ja, code geel ook in verschillende provincies. Dus goed smeren vandaag.
2: Ja, en veel in het water.
0: Lekker, inderdaad, lekker afkoelen. Ja, we waren op zoek naar foute zomerliedjes. Vanmiddag om 12 uur gaat natuurlijk de top 500 van de zomer van start. De lijst met de beste zomerliedjes. Ja, dat is ook ideaal op de camping natuurlijk, hè?
2: Jazeker.
0: Je gaat lekker aan. Nu wilden we alvast even opwarmen met een fout zomerliedje. Waarom wil je deze horen?
2: Nou, dat doet me echt aan mijn, aan mijn puberteit denken. Een aantal jaren terug natuurlijk. Daar is hij veel gedraaid. Ja, lekker nummertje.
0: Ja, en ultiem fout ook natuurlijk, hè?
2: Ja, toch?
0: We gaan de foute been uit bed sokken naar je opsturen. Heerlijk foute sokken. Ja, ik denk dat je ze vandaag niet aan hoeft.
2: Nee. Maar
0: ze komen je kant op.
2: Ja, superleuk.

Hey, zou jij je hoofd wel eens kaal scheren? Misschien heb je dat wel eens gedaan. Met dit weer op zich wel lekker natuurlijk. En lekker verkoelend. Nee, mij niet gezien. Je hebt natuurlijk wel van die Snapchat-filters. Dan kan je dat ook een beetje checken hoe dat eruit ziet bij je. Was bij mij echt geen gezicht. Nee, dat is gewoon een goede tip om dat nooit te doen. En je zou ook naar het concert van Pitbull kunnen natuurlijk. Om dat even te testen. Dan kan je zo'n bald cap opzetten. Dat is zo'n badmuts. Die zet je op en dan lijkt het net of je een kale kop hebt, zeg maar. Bij de concerten van Pitbull is dat een ding, hè. Iedereen die komt daar met zo'n badmuts op en dan een wit overhemd aan, verkleed als Pitbull. Nou ja, en sterker nog, afgelopen vrijdag heeft Pitbull het wereldrecord op zijn naam gezet voor grootste bijeenkomst met van die bald caps. Deed hij tijdens een show in Hyde Park in Londen. Ruim 20.000 mensen die stonden daar dus met zo'n glimmende kale kop. Mochten geen haren meer zichtbaar zijn en iedereen moest hem minstens 1 minuut ophouden. Nou ja, en daarmee komt hij dus nu ook echt in het Guinness Book of World Records. Mr. Worldwide. Ja, mooi toch? Wel lastig, je zal net even naar de wc zijn, weet je wel. En iedereen heeft dat ding opgezet. Zie dan je vrienden maar eens terug te vinden, hè? Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet.

0: Een beetje wakker zo op zondagochtend. Misschien ben je al wel op pad om te gaan sporten. Respect zo. Ja, even de hit ervoor zijn natuurlijk. En zometeen mag je bewijzen dat, dat je nog geen zonnesteek hebt opgelopen. Ja, of je nog een beetje scherp bent. We gaan natuurlijk zometeen Horus, daar is Joris weer doen. Gaat Joris weer een liedje draaien op zijn draaijorgel. Aan jou de taak om te herkennen welk liedje die speelt. Maak je kans op het Q-prijspakket. Ook de alarmschijf van Chris Cross Amsterdam komt eraan. Lekker zomers. My oh my, hoor je zo op Q.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. Oh, oh,
13: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Oh, oh. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
16: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
19: Sloopmelk.
18: Mona?
19: Ja, ook sloopmelk.
18: Milner?
19: Sloopmelk.
18: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
19: Sloopmelk.
20: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
21: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
23: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Het is 9:30. Goedemorgen vanochtend. Eerst wat bewolking, later gaat de zon volop schijnen. Het is warm, temperaturen van 24 tot 32 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Lunetten. Daar kom je in 2 kilometer door een ongeluk. 7 minuten is je vertraging. En 1 controle op de A7 Den Oever-Bolsward. Opletten bij 108,1. Bas van Nimwegen.

0: En de best bij Q Music.
1: Joris! Joris! Daar is Joris!
0: Hey Joris, ten Haven, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bas.
0: Hij is weer opgestaan, staat naast zijn draaiorgel op zondagochtend. Ga je nog vlinders tellen trouwens vandaag?
2: Nou, je begint erover, maar er zijn extreem veel vlinders op een of andere manier dit jaar. Hè?
0: Is dat zo? Bij jou in de tuin?
2: In de tuin wel, en ik kom ze overal tegen, lijkt wel tegenwoordig. Dus zijn er meer als anders, weet je dat?
0: Geen idee. Nou, daar komen we waarschijnlijk na dit weekend achter. Want we moeten ze nu nog tellen, hè, Joris, dus dat weten we nog niet.
2: Nou, dan pak ik even mijn schietje bij straks en dan ga ik even aan de gang in de tuin.
0: Nou, dat is wel het idee, ja. En dan komt er waarschijnlijk weer naar boven dat het koolwitje is dan weer de meest getelde vlinder vaker.
2: Aha, kijk.
0: Aha.
2: Nou, toch, ja. Nou, hartstikke goed.
0: Nou,
2: ja.
0: Misschien komen ze ook wel op jouw draaiorgelmuziek af. Misschien is dat het wel, dat er zoveel bij jou zijn.
2: Dat zou het zijn, natuurlijk. Dat ja, precies, dat is het hem. Ja, dat is hem.
0: Ja, je gaat er weer een slinger aan geven. Aan jou, aan de andere kant van de radio, de taak om te raden welk liedje Joris draait. Weet je het, stuur het dan gauw deze kant op via de Q Music app. Maak je kans op het Q prijzenpakket. Ja, nu start vanmiddag natuurlijk om 12 uur de top 500 van de zomer.
2: Ja.
0: Jij gaat een liedje draaien uit de lijst.
2: Dat klopt helemaal, precies.
0: Nou, dat kunnen er 500 zijn.
2: Ja, precies, er vallen ook veel weg.
0: De vraag is welke, slinger hem aan.
2: Komt-ie aan.

0: En we pray. Ja, en we pray voor Jan. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij gaat een hele zware dag tegemoet, Jan.
1: Ja, shoppen in Roosendaal.
2: Joris! Daar is Joris!
0: Ach, Jan, dan loop jij daar vanmiddag met al die tassen om je nek.
1: Ja.
0: In de bloedhitte en dan moet je weer afrekenen.
1: Ja, ik ga het weer merken in mijn portemonnee.
0: Ja, ja inderdaad, ja. Jij gaat shoppen met je vrouw en je dochter?
1: Nee, mijn vrouw en mijn zusje.
0: Oh, oké. Okay. Oh, nog erger.
1: Ja,
0: ja. Hey, maar hoe zit jij er dan vanmiddag een beetje bij? Ben je dan een beetje iemand die actief mee zoekt naar kleding? Of ga je ergens in een stoel zitten en kom je er niet meer uit?
1: Nee, ik loop lekker gezellig mee. Ik pak zelf voor mezelf ook natuurlijk wel het een en ander.
0: Oh, ja.
1: En dan gaan we weer lekker volgeladen terug naar huis, einde van de dag.
0: Ah, je bent wel optimistisch nog. Dat is goed om te horen. Ik denk dat er een hoop mannen daar vanmiddag heel anders rondlopen ook.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ja, weet je, ik weet dat als ik thuis kom, dan komen we lekker thuis in een cool huis met airco's. Dus,
0: Och, jij hebt iets om naar uit te kijken. Dat is een tactiek. Dat is goed geregeld. Nou, hey, en dan stapte jij de auto in en hoorde je ook nog Joris met zijn draaiorgel. Nou, toen kon je dag helemaal niet meer kapot.
1: Nee, ja, ik denk, ja, ik ken dit nummer ergens van. En ik zeg, joh, dat is Mr. Saxo Beat. En dat is van Alexandra Stan.
0: Zo, alles paraat hoor ik.
1: Ja.
0: Laten we even luisteren.
3: Ja, maar dat is helemaal goed. Dat is hem.
0: Mr. Saxo Beat, inderdaad. Nou. Hartstikke goed, Jan. Gefeliciteerd, jongen.
1: Ja, dankjewel.
0: De eerste prijs van vandaag is binnen. Het Kiemense prijzenpakket komt je kant op.
1: Helemaal goed, top.
0: En nou nog een klein tipje. Mocht je het nou helemaal beu zijn vanmiddag.
1: Ja.
0: Rond 12 uur begint de top 500 van de zomer op Q. Kan je gewoon even ergens terugtrekken. Zet je lekker je koptelefoon op en dan... Heerlijk genieten van die zomerliedjes.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Goed zo. We denken aan je. Een mooie zondag.
1: Ja,

0: Rihanna Spyro bij Q-Music en Magnetic. Ik ben benieuwd of je een idee hebt wat hier aan de hand is. Dus zo klonk het gisteravond bij mij thuis. Wat hier aan de hand is, hoor je zo meteen. En ook deze komt eraan van De Pauza. Lekker Magnetic, hoor je zo op Q.
1: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
10: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 18 plus, speelbewust.
12: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
15: 18.000, tot verdikken me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
16: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
25: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI.
0: Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het is 10 uur. Het Key Music nieuws krijgen van Jeroen Hazewinkel.
2: Goedemorgen. Er is nog veel onduidelijk over een schietpartij vanmorgen vroeg in Wassenaar. Agenten die afkwamen op een melding vonden bij een huis twee gewonden, van wie één er slecht aan toe was. Kort daarna werd een verdachte opgepakt, maar of dat ook de schutter is, is niet bekend. Net zo min als de aanleiding voor het schieten. Wie een brief op de bus doet, moet er nu niet meer van uitgaan dat hij de volgende dag al aankomt. PostNL bezorgt vanaf vandaag de post niet meer binnen één dag, maar mag er voortaan maximaal 2 dagen over doen. De maatregel zou nodig zijn om de postbezorging betrouwbaar te houden. Een straatfeest in Canada in de stad Toronto is geëindigd in een bloedbad. Er was een grote schietpartij waarbij meerdere mensen op elkaar schoten. Er vielen zeker 2 doden en meerdere gewonden. Hoewel er nog niemand is opgepakt voor het geweld in Toronto, zou er geen gevaar meer zijn voor de omgeving. En op het WK voetbal zijn alle favorieten door naar de halve finale. Argentinië kroop weer door het oog van de naald en won pas na verlenging met 3-1 van Zwitserland. In de halve finale spelen de Argentijnen tegen Engeland, dat na verlenging Noorwegen versloeg met 2-1. Frankrijk-Spanje is de andere halve finale. En dat is weer van Weer Online. Op een paar wolkenvelden na is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuiden. Komende nacht is het een graad of 16. Morgen weer zomers met veel zon en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: En dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 5 minuten op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Lunetten kom je in 12 minuten. Controles, eentje gemeld op de A7 Den Oever-Bolsward, opletten bij 108,1. De temp-

0: Bas van Nimwegen.
1: Yes, nog twee uurtjes te gaan, dan gaat hij los. De lijst met de lekkerste zomerhits volgend jaar. Met zometeen Summer, dit is de Bouwzaam.

Uit 2021, hè, dit. Inmiddels klinkt Willow Sage Hart, de dochter van Pink, zo. Sorry that the world's been spinning since the beginning. And everything will be alright. Cover me in sunshine. 5 jaar en een paar octaven geleden. Willow, hoorde je samen met mama Pink natuurlijk. Cover Me in Sunshine. De nummer 182 van vorig jaar trouwens. Uit de top 500 van de zomer. Ja, nog 1 uur en 51 minuten. Vanmiddag om 12 uur bij Stefan en Bram. Dan gaan we van start met de lijst met de lekkerste zomerhits volgens jou. En ja, die hoor je dan tot en met komende donderdag op en top zomer op je radio. Ja, en de hele week ook gewoon echt een en al zomer buiten. Volop zon, temperatuur rond de 30 graden. Dus ja, alleen je zwembroek en de radio aan, zeg maar. Hoe is het trouwens met je summer body? Ja, ben je een beetje in shape? Deze man nog niet. Somber, zijn nieuwe story nu bij Q. My body isn't ready.

zondagochtend. Ik zie gezellige appjes binnenkomen. Onder andere van Tim van Linstee. Die zegt, ik ben lekker onderweg om te gaan sporten. Goed bezig voor de hitte. Robin Schuttel die zegt, goedemorgen Bas. Ik ben met deze lekkere temperaturen het oude huis aan het leeghalen. Succes daar. Madeleine Dijkstra die zegt, en gisteravond nog gezellige vleermuizen op bezoek gehad. Bas, nou laat dat gezellig maar weg. Ik vertelde dat ik iedere avond vleermuizen op bezoek heb in mijn tuin. Als het begint te schemeren, dan komen er twee vleermuizen. Die komen dan rondjes vliegen in mijn achtertuin, boven het gras. En die komen echt dichtbij. Die scheren dan op een gegeven moment echt langs je hoofd. Nou, dan zit je niet lekker aan het drankje, kan ik je vertellen. Er kwamen ook nog wat tips binnen. Wierook zou helpen. Heb ik nog niet getest. En knoflook in je tuin. Dat zou ze ook weghouden. Ik weet niet of je dat dan moet planten of gewoon van die bollen neer moet leggen. Maar is nog het proberen waard. Nou, luister heel even hoe het gisteravond ging. Het was namelijk weer raak. Dit is mijn vriendin die naar binnen probeert te gaan. Maar ze durft niet, want die beesten die vliegen iedere keer wel af. Ja, het is echt gezellig buiten zitten bij ons thuis. Probeer je gewoon rustig voetbal te kijken. Zit de hele tijd iemand omheen te gillen. Nou, mocht je ook nog tips hebben tegen vleermuizen zijn, welkom. Heel simpel via Marie met de Kiwi's Cap. Stella Lefty, Boston, hoor je zometeen. En hier is Bob Marley en de Wailers.

0: Ten op je zondagochtend. Ik krijg net een audio-appje binnen van Sander. Nou, ik heb er even iets in weggecensureerd. Maar luister even wat hij vraagt.
1: Hey, goedemorgen Bas. Om 12 uur begint de Q-top 500 van de zomer. Kan jij niet even... Lekker als opwarmertje.
0: Kan jij niet even... Piep. Lekker als opwarmertje. Oké. Ja, ik weet natuurlijk wat hij gevraagd heeft. En ik vind het een heel goed idee van Sander. Wat het is, ga ik je zo meteen vertellen. Eerst Agda en Menik, de kapitein, deel 2 bij Q.
2: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me.

0: Lekker met dat bootje het water op. De kapitein, deel 2 van Agda en Munich, hoorde je bij Key Music. Ja, zometeen vertrek je wat Sander hier, zeg.
1: Hey, goedemorgen, Bas. Om 12 uur begint de Q-top 500 van de zomer. Kan jij niet even... Lekker als opwarmertje.
0: Ja, hij heeft echt een goed idee. Wat ga je zo horen? Put your love on. Net als Lucas en Steve, Love on Hold komt eraan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar €0,79. Lidl, je verdient het.
0: Goedemorgen, Kimmy is ook weer van Weerplaza. Het is nu op sommige plekken nog een beetje bewolkt. Daarna gaan we de zon veel zien. Het wordt een warme dag. Code geel op sommige plekken ook vanwege de hitte. Het is 24 tot 32 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file gemeld die langer is dan 5 minuten. Dat is het geval de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Kom je in 2 kilometer, 9 minuten is je vertraging en controles zijn niet gezien.
15: Bas van Nimwegen.
0: Yes. Met Bruno Mars zometeen. En eerst Lucas en Steve nu.

0: vanaf 12 uur helemaal in deze zomerse sfeer. Met de top 500 van de zomer natuurlijk. Ik liet je net al een audio-appje horen van Q-luister Sander. Ja, die kwam met een goed idee. Ik had alleen even weggepiept wat dat idee precies was. Luister even wat hij insprak. Ik heb het audio-appje hier.
1: Hey, goedemorgen Bas. Om 12 uur begint de Q-top 500 van de zomer. Kan jij niet even de top 10 van vorig jaar draaien? Lekker als opwarmertje. En een paar lekkere beukers. Lekker!
0: Lekker! Nou, dit is een geniaal idee, toch? Gewoon even om alvast even op te warmen dadelijk. De top 10 van de top 500 van de zomer van vorig jaar. Voorafgaand aan dat de lijst dus van start gaat om 12 uur. Dus van 11 tot 12. De top 10 van vorig jaar op Q Music. En zometeen, ja, ook verkoeling. Bas betaalt je car wash. Nieuwe editie komt eraan. Mocht je een vieze auto hebben en wel toe zijn aan een car wash, stuur dan even het woord car wash deze kant op via een berichtje met de Key Music app. Speel je zometeen mee, is het aan jou om zo snel mogelijk een liedje te herkennen. Hoe sneller je dat doet, hoe meer wasbeurten je van me krijgt.

0: Jaxtel, Turn the Lights Off bij Q. Bas betaalt je car wash. Kwart voor elf op zondagochtend. Ja, hoog tijd om iemand blij te maken met vier wasbeurten. Tenminste, dat hoop ik tenminste. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Heb jij een smerige auto?
1: Ja, ik heb een smerige auto.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, ik heb hem in mei gekocht, tweedehands. En sindsdien eigenlijk niet echt gewassen met al het weer en druk en warm en dat soort dingen. Dus hij kan wel een wasbeurt gebruiken.
0: Oké, ben je normaal iemand die wel regelmatig door de wasstraat gaat dan?
1: Ja, dat wel, ja.
0: Oké. Nou, het kan zomaar zijn dat je vanmiddag nog in de wasstraat staat. Vier wasbeurten kan je gewoon binnenslepen. We gaan Bas betaalt je car wash spelen. Het is simpel, je hoort zometeen een liedje. Tenminste, dat moet je zo snel mogelijk zien te herkennen. Je begint met bijvoorbeeld alleen de baslijn. Naarmate je verder komt, ga je steeds meer van het nummer horen. Dus even later komt er een piano bij, de drums of een gitaartje. En hoe sneller je de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurten je van me krijgt.
1: Oké, mooi.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Heel veel succes, Jolanda. Daar ga je.
1: Dankjewel.
2: Vier wasbeurten.
1: Shakira.
2: Drie wasbeurten.
0: Ja.
1: Met? Met het WK-nummer. Hoe heet dat ook alweer?
0: Nee.
2: Maar je zit... Twee wasbeurten.
1: Ik kom niet op de
0: Denk aan je heupen.
1: Hips don't lie.
0: Hips don't lie. Yeah. Oh baby, when you talk like that. Ja, hartstikke goed, Jolanda.
1: Yay.
0: Oh, ik hoorde je hersens kraken.
1: Ja. Het is meestal wel, dan weet je wel de artiest, maar dan weet je niet het liedje, de songtekst.
0: Het is frustrerend dan, hè?
1: Ja, heel erg.
0: Jij dacht aan Die. Want Shakira, die nieuwe, maar het was inderdaad een klassiekertje van haar Hips Don't Lie. Uit 2006 inmiddels al. Nou, toch nog één wasbeurt binnengesleept, Jolanda.
1: Nou, mooi, dat scheelt weer.
0: Lekker wassen vanmiddag en ik wens je nog een mooie zondag.
1: Hetzelfde, Bas, dankjewel. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Light bij Key Music. Nog iets meer dan een uur. En dan gaan we los met de top 500 van de zomer. De lekkerste zomerhits volgens jou. Ja, en zometeen warmen we alvast een beetje op. Vanaf 11 uur doen we nog even de top 10 van vorig jaar. Lekker. Met onder andere Los Del Rio.

0: En we paar lekkere beukers. Lekker!
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Zou 2 glaasjes bubbels mogen van mij en mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Het is 11 uur geweest. Goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen we Fieke Hamers.
9: Goedemiddag. Morgen nog.
8: Morgen nog, ja.
9: De eerste avond zonder hulpverlening van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij Ter Apel is onrustig verlopen. Vooral een klein groepje mannen zocht steeds de confrontatie. Zo kreeg een oudere vluchteling uit het niets een trap waarop een vechtpartij volgde. Er waren meer vechtpartijen op stootjes. De politie greep in, maar er waren geen aanhoudingen. Het Rode Kruis is gestopt met hulpverlening omdat het niet langer veilig zou zijn voor hun medewerkers. Er is nog veel onduidelijk over een schietpartij vanochtend vroeg in Wassenaar. Agenten die afkwamen op een melding vonden bij een huis 2 gewonden. Een was er slecht aan toe. Kort daarna werd een verdachte opgepakt, maar of dat ook de schutter is, is niet bekend. Ook de aanleiding voor de schietpartij is niet bekend. Iran heeft de straat van Hormuz weer volledig afgesloten voor alle scheepvaart. Het schip had er doorheen voor is aangevallen. Amerika heeft als reactie bombardementen uitgevoerd op meerdere plekken in Iran. In Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar ging het luchtalarm af. En in Qatar zijn ook explosies geweest. Het gaat vrijwel zeker om aanvallen van Iran. En zat een kabel van een camera Noorwegen dwars gisteravond in de WK-kwartfinale. De Noorse doelman trapte de bal omhoog en dan lijkt hij tegen de kabel aan te komen. De bal stort daarna recht naar beneden. Engeland pikt de bal op en scoort. Noorwegen vindt dat er een scheidsrechtersbal had moeten worden gegeven. Gebeurde niet en uiteindelijk won Engeland met 2-1. De halve finale speelt Engeland woensdag tegen Argentinië, dat gisteren won van Zwitserland. En de andere halve finale is dinsdag Frankrijk-Spanje. En dan het weer van Weerplaza. Zonnig en het blijft overal droog. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten.
8: Dankjewel Fieke, dankjewel verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens, daar kom je in 18 minuten. 1 controle, die is gespot op de A58 Tilburg-Breda, opletten bij 37,9.

Lambada bij Q-Music. Nummer 9 vorig jaar in de top 500 van de zomer. Ja, pak de zonnebrand er maar bij, factor 30. Misschien iets hoger. Ja, code geel op sommige plekken ook vandaag. Dus blaas je opblaas flamingo alvast op. Nog 50 minuten en dan gaan we los met de top 500 van de zomer 2026. Ja, tot die tijd warmen we alvast even op met de top 10 van vorig jaar. Daar zitten we dus middenin. Ik zie Johnny van Lid, die is op weg naar Disneyland. Leuk, groetjes van Johnny, Natasha, Jasmijn en Femke. Veel plezier daar. En Marianne Korthuis, die zegt dadelijk richting Hogeveen. Daar gaan mijn partner en zwager parachute springen. Wauw, vet hoor. Ook wel lekker cool daarboven in de lucht natuurlijk. Lekker afkoelen. Annemarie Maas, die is erbij onderweg naar Spanje. Met de caravan, nu bij Lyon. Vroeger namen we de cd's mee, nu heerlijk met de Q-Music app. Ach, goed dat je erbij bent met die lekkere zomerhits. Ja, met het volgende liedje ben ik weer even op vakantie. Naar 2011. Hiermee loop ik weer even over de Bar Street van het Italiaanse Rimini. Op stapvakantie met vrienden. 12 uur lang zat je in die bus. Met GoGo of X-Travel was het toen. En ja, daarna dan een week lang op het strand liggen. En iedere avond op stap. Genoeg drinken ook natuurlijk.

0: lid dit jaar staan in de top 500 van de zomer. Ryan Adams, Summer of 69. Komen we deze week achter natuurlijk. In de lijst met de lekkerste zomerhits volgens jou. Zometeen om 12 uur gaat die van start, editie 2026. Vorig jaar dus op nummer 7. Hey Sander, goedemiddag.
1: Hey Bas, hallo.
0: Druk uit klussen?
1: Ja, klopt ja. Mijn schoonvader is.
0: Hoe gaat het daar?
1: Ja, gaat goed hoor. Gaat goed. Ja, airco'tje, de gaten die komen erin. Komt er lekker een airco'tje in de staak even. Dus gaat helemaal goed.
0: Ah, jij zit er goed bij komende week.
1: Ja, zeker. Vooral volgende week ook, hè, geloof ik.
0: Ja, dan wordt het nog warmer. Nou ja, dan is er nog één ding dat je ook nodig hebt.
1: Ja, cue music.
0: Precies, met de top 500 van de zomer, hè?
1: Ja, zeker. Zeker, zeker. Wat arbeidsvitamine noem ik dat. Lekkere muziek en goede plaatjes.
0: Kijk, zo is dat. Nou, we tellen af richting 12 uur. Dan gaat hij van start de lijst met de beste zomerhits volgens jou. Ja, geniet van de lijst, Sander.
1: Dankjewel. Ga ik doen.
0: Ga ik nog even door met de top 10 van vorig jaar, goed?
1: Ja, zeker. Lekker, man. Zijn maar wat lekkere plaatjes.
0: Goed zo. Kom goed. Succes dan met airco.
1: Dankjewel. Hoi.

0: van vorig jaar uit de top 500 van de zomer. Ja, we gaan zo meteen nog even door met diezelfde top 10 van vorig jaar. Met onder andere...
1: Even een paar lekkere beukers! Lekker!
0: Nou, zeker. K3 met Oya Lele komt eraan. En ook de Benga Boys. We're going to Ibiza.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting...

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Kim is ik weer van Weerplaza.
13: Hey Bas, is het koud erboven?
12: Ja, zelfs bij mij is het vandaag warm. En met 2,2 meter. Het is een zonnige dag vandaag. Zomers met 32 graden. Dankjewel verkeer van Flitsmeizen met 1 file. Langer dan 10 minuten. Die is te vinden op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Nederlandse grens kom je in 18 minuten. Controles op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56,6. De A27 Hilversum-Utrecht bij 87,9. En ook op de A58 staan ze Tilburg-Breda. Opletten daarbij 37,9.
14: Bas van Nimwegen.
12: Yes. Q-Music. Door met de top 10 van de top 500 van de zomer van vorig jaar. Deze vorige

0: De party trouwens, hè. K3 hoorde je zojuist op nummer 5 met Oya Lele. En daarachteraan de Benga Boys met We're Going to Ibiza. Vorig jaar op 4 in de top 500 van de zomer van vorig jaar. Nou, waar ze dit jaar staan, dat hoor je komende week vanaf 12 uur zometeen. Dan gaat hij van start bij Stefan en Bram. De start van de 500 heetste zomerhits volgens jou. Nou, Damien de Wit die stuurt van deze muziek krijg je toch zin in vakantie. Vast in de stemming komen terwijl ik de tassen inpak. Lekker. Kimberly van Heumen die is er ook bij. Ik word heerlijk vrolijk van deze muziek. Ze is vanmorgen om 6 uur weer aan het werk als beveiliger. Zo kom ik de dag wel door. Mocht je een swingende beveiligster zien, dan is het Kimberly. Dennis Matthijsen is ook bij. Heerlijk cue door de speakers. Op het terras, het zonnetje erbij. Wat wil je nog meer? En zo is het. Shanna, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Of moet ik zeggen, buenos dias?
1: Ja, nou nog niet. Het is nog, wat is het, bon notte hier zo in Frankrijk.
0: Bon notte, bonjour.
1: Ja,
0: daar moeten ze maar niet aan ons overlaten.
1: Nee, precies. Frankrijk.
0: Hé, hey, lekker. Jullie zijn op weg naar Barcelona.
1: Ja, heerlijk. Ik ben om 4 uur vanochtend vertrokken. En het gaat eigenlijk best wel goed. Dus even bij het tankstationnetje even koffie halen. En dan gaan we zo weer door.
0: Ook gezellig in de auto.
1: Nou ja, en, zoals je zag lag iedereen voor de tweede keer helemaal te slapen.
0: Ik wilde zeggen, je stuurde een foto met iedereen die, die plat lag.
1: Ja, iedereen ligt elke keer plat hier zo. Dus, maar goed, lekker doen. Ik kachel wel door en dan luister ik lekker naar Q.
0: Vanaf 12 uur zometeen zijn ze sowieso wakker, want dan gaan we de top 500 van de zomer doen, hè?
1: Ja, dan gaan we lekker zomerse muziek draaien. Nou, dat past wel bij het weer wat we hier hebben. Dus,
0: nou,
1: ja.
0: Nu ook alvast een beetje in de Spaanse sfeer met de Puerto Ricaanse Despacito ga ik draaien.
1: Oh, lekker, lekker. Dankjewel.
0: Goed, fijne vakantie.
1: Komt goed, fijne show.
2: 3.

0: Wild Styles, Niels Geuzebroek en Year of Summer uit de zomer van 2012. Vorig jaar was het de nummer 2 van de top 500 van de zomer van editie 2025. Staat hij daar weer? Of is hij gezakt? Zou ook kunnen. Of is het misschien wat een nieuwe nummer 1? Daar komen we donderdagavond achter. Iets voor 7 uur, dan is de ontknoping van de lijst. Ja, nog een paar minuten, dan gaat hij van start. Editie 2026 van de top 500 van de zomer. Als je nu zo een beetje de top 10 van vorig jaar nog voorbij hoort komen, dan krijg je helemaal zin in komende week, toch? Ah, topweer, volop zon, temperatuur rond de 30 graden. En dan de lekkerste zomerhits volgens jou op Q-Music. En nog even de nummer 1 doen natuurlijk van vorig jaar. Dit was vorig jaar de ultieme zomerhit volgens jou.
1: 1. Hey,

Jack, Summer Jam 2003 hoorde je de nummer 1 uit de top 500 van de zomer van vorig jaar. Ja, nog een paar minuten, 8 minuten om precies te zijn. Dan gaan we los met de editie van 2026. Stefan en Bram die zijn zich nog heel even aan het inolien. We gaan dan zometeen van start met natuurlijk nummer 500. Ja, dus komt echt van allerlei lekkers voorbij. Moet je voor onder andere aan Riek.

0: en ook Zak Noël.
1: Johnny, la gente está muy loca.
2: What the fuck?
0: En Loca People. Veel plezier met de top 500 van de zomer.
1: Fucking vet.
3: Waters. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hey, jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal. Deals die je niet mag missen.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
15: En we gaan nog even door met een megadeal.

0: die jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Uur, goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Fieke Amers.
6: Goedemiddag. Er is iemand opgepakt voor de schietpartij in Wassenaar vanochtend vroeg. Agenten die afkwamen op een melding vonden bij een huis 2 gewonden. Eén was er slecht aan toe. Er ging een ruzie aan het schieten vooraf. De politie wil niets delen over de slachtoffers. De burgemeester van Wassenaar laat weten dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Op het festival Legends of Rock in Arnhem zijn gisteren 5 mensen onwel geworden. Bezoekers klaagden over de hitte en te weinig mogelijkheden om af te koelen. Dat meldt RTL. Ook was er geen gratis drinkwater en kostte een flesje water bijna €6. Volgens de organisator zijn bezoekers vooraf geïnformeerd over de weersverwachting en de omstandigheden op het terrein. Een van de bosbranden in Zuid-Spanje is bijna helemaal onder controle. En dat is goed nieuws voor honderden mensen die daar in de buurt wonen. Ze waren geëvacueerd en kunnen nu terug naar huis. De Spaanse natuurbranden hebben zeker aan 12 mensen het leven gekost. Waarschijnlijk zijn dat vooral Belgen en Britten. En waterbuffers die ons land moeten beschermen tegen extreme regenval zijn mogelijk ook hotspots voor muggen en virussen. Dat blijkt uit onderzoek in een polder bij Rotterdam die tijdelijk onder water was gezet, meldt de Telegraaf. Onderzoekers zagen binnen enkele weken duizenden muggen opduiken en ook nieuwe vogelsoorten die een rol kunnen spelen bij het verspreiden van virussen. Maar er is geen paniek bij de onderzoekers. We proberen risico's in beeld te brengen voordat ze een probleem worden, zeggen ze.
7: Moeten ze niet gewoon zorgen dat het water een beetje in beweging blijft? Dan kunnen die muggen er ook geen eindjes in leggen.
8: Maar ja, ik denk, nou maar, ik moet me hier niet mee bemoeien. Sorry.
9: Kijk. Heb jij ook nog een oplossing voor wereldvrede? Misschien is dat ook fijn.
10: Gewoon lief doen tegen elkaar.
9: Oh, kijk, nou, met deze.
6: Supergoed idee. Ik heb ook nog het weer. Zonnig en het blijft overal droog. Het wordt 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. En Bram, speciaal voor jou. Komende nacht koelt het weer lekker af. Er gaat op 16.
9: Oh. Ja, dat vind ik dus wel dikke winst. Hè? Dat het iedere keer zo lekker afkoelt.
7: Heerlijk.
9: Geen plaknacht. Heerlijk.
8: Dankjewel, Fieke.
6: Yo.
8: Oh ja, ik begin, sorry. Verkeersinformatie bij Q-Music. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, 18 minuten. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil.
9: Ja, dan flitsers op de A7 richting Bolzwart bij 108.1. Op de A9 richting Haarlem bij 56.6. Op de A27 richting Utrecht staan ze bij 88.1. En tot slot op de A58 richting Breda staat een flitser bij 37.9.
7: Je hebt ze gewoon allemaal gedaan.
9: Ja.
11: De Q Top 500 van de zomer.
12: De 500 heetste zomerhits volgens jou. Stefan en Bram.
8: Nou, daar gaan we, Bram. Ben je er klaar voor?
9: Ja, ik wel.
8: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
9: Ja, ik zeg gewoon even niks meer.
8: Waarom niet?
9: Ja, dit heb jij zo zwoel aangekondigd. Heb je lijstje eigenlijk wel ingevuld?
8: Ik heb mijn lijstje niet ingevuld. Jij?
9: Nee, natuurlijk niet.
8: Nee, we hebben het er gisteren wel over gehad wat onze favorieten zouden zijn. Dus we hebben het wel het publiek beïnvloed.
9: Ja, juist.
8: En dat merk je ook, want ook Jetty heeft gestemd. Stephanie van der Heijden, Kevin Leijen, Joost zegt... What the fuck, Johnny? Beetje Ibiza-vibes krijg ik hiervan. Alhoewel, ik er nog nooit ben geweest. Het is zak.

0: De Q Top 500 van de zomer. De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music, Q Music.
2: 499.
3: Just give me the light.

0: Bram Krikke.
1: Ja, Stefan Bouwman.
0: Ik vind het iets voor jou. Jij bent ooit naar Jamaica geweest om het hele leven van Bob Marley achterna te gaan. En de dancehall en Sean Paul en zo.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Dat vond ik echt iets voor jou.
1: Het lijkt me wel een hartstikke leuke bestemming, ja. Maar nee. Nog niet gedaan. Jij?
0: Zet hem op je lijstje. Nee, ik wil er wel ook nog heel graag een keertje heen.
1: Oké, nou, maar wat is die zomer toch ongelooflijk begonnen met dit soort muziek. Het is toch goed, heerlijk. Hè?
0: Ja.
1: Sean Paul.
0: Q-top 500 van de zomer. Je gaat hem trouwens nog 5 keer horen. Hij staat er 6 keer in deze week.
1: Ja, dat is echt wel behoorlijk wat. Mocht je trouwens denken, wat klinkt Tom van der Weert ziek? Nee. Het is Stefan Bouwman. Tom, die zit nog steeds met zijn dikke arie in Italië.
0: Zuignap. Ja. Hoezo klinkt mijn stem nou weer als een zieke Tom? Wat is dat nou weer?
1: Dat is ook een beetje flauwig. Hoe was je zaterdag?
0: Ja, was prima. Lekker dubbele. Toen jij piepende bandje naar huis ging, heb ik nog even de tippen die toppen die 40 gedaan.
1: Ja.
0: En daar had een vriend nog een verjaardag. Daar ben ik even langs geweest.
1: Oh, je hebt het laat gemaakt.
0: Nee. Maar er stond ook een DJ-setje. Dus ik heb ook nog even staan draaien. En dat was wel leuk. En toen uiteindelijk lekker naar huis gegaan. En nu ben ik hier weer samen met jou en jij dan. Want je hebt kleine oogjes.
1: Ja, ik heb het wel laat gemaakt. Ja, ik moest natuurlijk even Haaland tegen Harry Kane kijken.
0: Reliant.
1: Ja, nou, dat viel ongelooflijk tegen. Het was inderdaad Haaland versus Kane. En wie won? Bellingham.
0: Oh.
1: Bellingham was uiteindelijk degene die de doorslag gaf. Het was ook niet echt een hele boeiende wedstrijd. Maar wat wel lekker is, we krijgen nu natuurlijk Argentinië en Engeland. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in.
0: Is dat dan de halve? Want ben ik het helemaal kwijt.
1: Ja,
0: dat was de halve finale.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, en die hebben geschiedenis, hè?
0: Wat
1: Engeland, Argentinië. Nou, die hebben gewoon een geschiedenis samen. Bijvoorbeeld een eerdere WK-finale. Toen Maradona met de hand van God scoorde.
0: Oh ja.
1: Ja, nee. Die Engelsen die haten de Argentijnen. En natuurlijk andersom ook. Dus nou, dat wordt smullen, jongens. Ik zit klaar.
0: Wanneer is het?
1: Volgens mij is dinsdag de eerste.
0: Volgens jou is het dinsdag.
1: En dan denk ik of woensdag of donderdag de tweede. En volgens mij zondag dan de finale. Zeg ik dat goed?
0: Oeh.
1: Ik denk het wel. Nou goed, ik kijk ook een producer aan.
0: Er wordt heel snel gegoogeld.
1: Die denkt dat een voetbal vierkant is. Dus laat maar zitten.
0: Heb je het nou uitgezocht?
2: Ja, even kijken.
1: Nee, laat maar zitten, joh. Dat heeft allemaal heeft helemaal geen zin. In ieder geval, we zijn ook heel erg... Wat zeg je?
2: Ik zeg oké. Okay. Hey, hier staat Engeland, Argentinië is woensdag.
1: Ja, oké. Okay. En dan dinsdag Frankrijk, Spanje.
0: Ja, nou, goed.
1: Te lang over voetbal. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe jouw zondag eruit ziet. Kom er gezellig bij in de Q-Music App. We lezen, we zien, we horen alles. 498.

0: Elliott en Escape in de Q Top 500 van de zomer. Nou.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Hij was net helemaal aan het dansen.
2: Ja, ik voelde hem wel hoor. Echt wel leuk. Lang niet gehoord. Even kijken, wat komt er allemaal in de Q-app? Ik zie hier een berichtje van Joni. Samen met mijn vriend Ryan onderweg naar Alkmaar met Q op de achtergrond.
0: Nou, gezellig. Annemarie ligt lekker lang uit in de tuin, terwijl Manlief aan het toeren is op de motor.
2: Lianne die zegt dan weer even heerlijk relaxen met zoon Lief. Nou, we werken ze allemaal af.
0: Zie je dat fotootje?
2: Ja, wat schattig.
0: Een kleine slapende babby.
2: Ja.
0: René, hoe kan dit nou? Het is, hoe laat is het? 10:30. Die is aan het ontbijten met Q op de achtergrond.
2: Ja, dat komt door die wedstrijd.
0: Oh,
2: natuurlijk.
0: Tuurlijk.
2: Dat
0: Engeland,
2: denk ik.
0: Noorwegen. Ja, ja, ja.
2: Jinten die is volgens mij lekker aan het ploegen. Zeg ik dat goed? Die zit in ieder geval lekker op zo'n gevaarte, op het plant.
0: Want het is lekker op de trekker. Natasja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ben ik jij aan het doen?
3: Ja, ik ben een barbecue aan het voorbereiden.
0: Wat leuk. Ja, het is eigenlijk heel erg jammer dat Tom er niet is. Want die kon een partij tips aan jou geven als de barbecue aankomt.
2: Ja, zeker. Ja. Maar ik weet niet of jij dat überhaupt nodig hebt. Want barbecue je veel?
3: Nou, nee. Gewoon alleen met speciale gelegenheden. En als we er zin in hebben.
2: En wat voor speciale gelegenheid is het vandaag?
3: Nou ja, onze dochter is vandaag 24 geworden.
0: Nou, wat een mooie leeftijd.
2: Nee, ik zie al wat je in gaat.
0: Oh, je wil niet langer als leven? Okay.
2: Ah, nee. Nou, gooi er maar in.
4: Ja, langs als leven. Ja hoor, langs als leven. Langs als leven.
0: En klaar. Liebe de people.
2: Gefeliciteerd, Natasja.
3: Dankjewel.
2: Ja, nou, wat heerlijk. Hoeveel man komt er langs?
3: Ja, niet zo heel veel. We zijn met z'n tienen, maar goed. Oh, je moet het wel klaarmaken.
2: Ja, natuurlijk heel veel lekker veel stokbrood. Waar je dan toch iedere keer weer op verkijkt.
0: Ja.
3: Ja.
2: Dat je dan toch al te vol zit voordat het echte vlees op je bord ligt.
3: Ja.
2: En wie is chef barbecue bij jullie?
3: Nou, eigenlijk willen we doen dat iedereen gewoon lekker zelf gaat barbecuen.
2: Een soort gourmetje.
3: Ja, nou, wel op een grote barbecue natuurlijk.
0: Ja, maar dat iedereen zijn eigen vleesje moet draaien. Eigen, zeg maar.
3: Ja.
2: Zijn eigen natje en droogje eventjes moet regelen.
3: Ja, precies.
0: Eigenlijk wel ideaal.
2: Ja, dat is wat top. Dan kan ook niemand schuldig zijn als het of te rauw of te verbrand is. Dan heb je het gewoon zelf lekker gedaan.
3: Nou,
2: wat heerlijk, Natasja. Nou, ga er van genieten. Nou, en nog één keer voor je dochter.
0: Waarom gaan we nou niet even afmaken?
2: Nee, we moeten snel door met die lijst.
0: Wacht even, het einde.
3: Dankjewel.
0: Het einde.
2: Ja.
0: Even de pin.

0: 296 in de Q-top 500 van de zomer.
1: Ja, de lijst is lekker van start gegaan. Nog heel veel nummers te gaan. Nog 494. Kan je al een tipje van de sluier geven wat we zo meteen gaan horen?
0: Ja, nou toevallig 494. Substitution. Komt eraan. Ach.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF.

0: Lidl. Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Oeh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk. Felix Pouwtjes. €3,49. Vers, handig en goedkoop.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
18: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: 1:01. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A7 Westerbroek-Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. 2 kilometer, een kwartier vertraging daar. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil.
20: Wel flitsers. Om te beginnen op de A7 richting Bolsward bij 108.1. Op de A27 richting Utrecht bij 88.1. En op de A58 richting Breda bij 37.9.
19: En de A9 naar Haarlem bij 56.6.
20: Nou, die informatie heb ik niet.
21: Stefan en Bram.
19: Echt, jongen. Top 500 van de zomer. Bram, let's go.
20: Let's go.
1: 495.

0: Annemie, Kaylin, Storm, Jelmer, Nick. Allemaal hebben ze gestemd op Substitutionet in de Q-top 500 van de zomer.
1: 10 Tom versus Team Bram.
2: Ja. Alleen is Tom op vakantie, dus Team Tom is even Team Stefan.
0: Hallo!
2: Hallo. Ja, we spelen altijd in teamverband. We hebben nog geen teamgenoot. Team Stefan, naar wie ben jij op zoek?
0: Nou, we hadden het hier toevallig gisteren over. Jij slaapt alleen met een laken, als het warm is.
2: Zeker, ja.
0: Ik klaar jou voor gek, want ik slaap dus altijd met een dekbed. Ook al is het 40 graden.
2: Ja, maar... Dus jij verklaart mij helemaal gek. Want heb jij wel een airco?
0: Nee, ook niet.
2: Nee, maar kijk, als je de airco-standje vrieskist hebt... dan snap ik dat je gewoon lekker onder een normale deken slaapt.
0: Nee. Gewoon, ja, ik kan gewoon niet slapen zonder de zwaarte van zo'n deken of zo. Ik weet niet wat het is. Dus ik ben op zoek naar iemand die ongeacht het klimaat ook met een deken slaapt. In de Q-app. Stuur maar eens Team Stefan.
2: Je bent op zoek naar een psychopaat. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Team Deken. Ja. Ben jij?
2: Voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die toch een beetje heeft door moeten halen. Omdat hij het voetbal wilde kijken.
0: Tuurlijk, voetbal.
2: En dan doe ik niet per se op Argentinië. Tuurlijk, ja, als je die ook hebt gezien, dan hoor je ook in mijn team. Maar ik doe op Noorwegen-Engeland. Het was toch een latertje, ook met die verlenging. Ik lag er pas 2 uur in. Dat wel laat, hoor.
0: Voor jou doen heel laat. Jij slaapt normaal gesproken best wel op tijd, toch?
2: Ja, wel 11 uur lig ik wel echt plat.
0: Ligt opa plat. Wat moet je appen als je jouw team wil dan?
2: Ja, Team Bram. Dat en wil je in weten. Team Deken, dan stuur je Team Stefan. Dan is de vraag alleen nog welk spel gaan we doen.
0: Zomer, hè? Zouden we iets in het thema zomer kunnen doen?
2: Ja, dat is leuk. Of we doen het lekker niet. 30 seconds.
0: Godzang.
3: 493.

0: A-team Stefan versus team Bram. Spelen wij in teamverband voor team Bram? Ja, ik was op zoek naar iemand die lekker heeft doorgehaald omdat hij per se voetbal wilde kijken. En die heb ik gevonden in Kirsten. Hallo Kirsten.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Nou, wat ongelooflijk goed dat je lekker hebt doorgekeken. Hoe laat lag je erin?
1: Ik denk uiteindelijk rond een uurtje of twee.
0: Ja. Oké. En keek je alleen?
1: Nee, samen met mijn vriend.
0: Kijk. En wat vond je van de wedstrijd?
1: Ja, ik baal dat Noorwegen niet door is. Want ja. Ik vind het roeien echt fantastisch. Maar ik moet zeggen, Engeland was wel echt beduidend sterker.
0: Ja, ja, maar toch leek het er even op dat Noorwegen misschien wel door zou gaan. Alleen ja, het viel toch net even lekker de verkeerde kant op.
2: En dat, ja, dat roeien, dat is dan dat, ze, dat aanmoedigen, toch?
0: Ja,
1: ja, precies. Roe. Ja, fantastisch.
2: En dan gaan ze met z'n allen naar achter.
0: Juist. Ja, ja. Oh, grappig. Ja, dan gaan ze roeien, dat beeld. Kirsten, ik ben blij dat je in team Bram zit. We gaan strijden tegen team Stefan.
2: Ja.
0: Oftewel team Dekbed.
2: Mijn kleine psychopaatje, Loes, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Jij kan dus ook echt niet zonder iets over je heen slapen.
3: Nee, zeker niet.
2: Ik snap dit volledig. Ook al is het 80 graden. Je hebt gewoon die zwaarte van die deken nodig.
3: Ja, ik snap jou helemaal.
2: Ja. Hoe heb je geslapen vannacht?
3: Ja, heerlijk.
2: Ja, het valt mee nu, hè, qua hitte.
3: Ja, maar met een ventilator en een airco is het wel echt heel lekker.
2: Oh, oké, je bent een halve psychopaat volgens Bram, want je hebt wel gewoon airco.
3: Ja, maar 's nachts zat ik hem wel uit.
2: Ja, anders word je echt met zo'n droge keel wakker, dat moet je ook niet willen.
3: Ja, precies.
2: Ja, en die keel heb je nodig, want we gaan 30 seconds spelen. Wie wilde beginnen, Bram? Jij bent de baas.
0: Kirsten, voor team Bram, zullen wij lekker beginnen?
1: Ja hoor, kom maar door.
0: Oké, dan gaat de tijd nu in. Ach, dit is het langste Waddeneiland dat we hebben.
1: Texel?
0: Nee, lang.
1: Terschelling?
0: Ja, heel goed. Even kijken, dit is een Formule 1 coureur voor Ferrari.
1: Oh jee, maar ja,
0: uit
1: je wel.
0: Engeland, hele bekende. Nou goed.
1: Pas.
0: Dan gaan we door. Dit is een land, heel piepklein landje wat tegen België aan ligt.
1: Luxemburg.
0: Ja, heel goed. En dit is een website, daar kan je echt van alles bestellen.
1: Bob.com.
0: Ja, Bob.com. Ja, fantastisch. nou, de tijd is om. Ja, ik zocht nog Lewis Hamilton.
2: Hamilton.
1: Oh ja, dat is de Mercedes.
0: Nee, die is inmiddels al wel weer 2 jaar nu bij Ferrari.
1: Oh. Maar
0: alsnog goed gedaan hoor, Kirsten.
2: Weet in ieder geval dat je niet wakker bent gebleven om de Formule 1 te kijken.
1: Nee.
0: Nee, je moet natuurlijk ook een keer slapen. En misschien wel onder een hele dikke deken. Team Loes, Stefan, jullie
2: team
0: zijn.
2: Team Loes, team deken, team Stefan. Loes, ben je klaar voor?
3: Ja, zeker.
2: Daar
3: kom
2: gaan
3: door.
2: We. De dag waarop je voorzichtig moet zijn dat mensen geen geintje met je uithalen.
3: 1 april.
2: Yes. De Hofstad. Ik kom er ook vandaan.
3: Amsterdam?
2: Nee, die andere waar ook de politiek zit en zo.
3: Oh, Den Haag.
2: Achter de ja,
3: oh, de Hofstad.
2: Ja, de Hof. Het is zo'n liedje van, god, hoe heet die ook alweer? Met 13 tonnen diesel. Door de brug, de Brennerpas. Nee, oké. Zij maken hagelslag en zo. En dat soort dingen, dat merk.
3: Fans.
2: Nou, die is er inderdaad ook. Oh, shit. Shit.
3: Nee, het
2: was de Ruiter was het.
3: Oh.
2: Ja. En met de vlam in de pijp, hoe heet hij nou? Henk? Henk Wijngaard.
0: Ja,
2: ik kon niet op zijn naam komen.
3: Ja. Nee.
0: De vlam in de pijp. Ja, ach, nou ja. Ja, team psychopaat. jullie hebben er 2 goed. En Kirsten voor team Bram. Wij hebben er 3 goed. Oftewel, jij wint een Q-prijspakket. Ja, gefeliciteerd. Hij komt jouw kant op. Ja, vallen jullie nu ook in een zwart gat nu er vanavond geen voetbal is?
1: Ja, wel een beetje eigenlijk. Ja, het is wel even overleven nu.
0: Ja, maar overmorgen, hè, dan is de eerste knaller staat alweer op het programma.
1: Ja, daar gaan we er weer voor.
2: Nou, ja, Loes, wie denk jij dat wereldkampioen wordt?
3: Ik ben afgehaakt toen Nederland eruit ging.
2: En Kirsten, jij?
1: Ja, ik hoop het niet, maar ik ben bang dat het toch Argentinië gaat worden.
0: Oh, dat hoop ik echt niet hoor.
2: Rigged.
1: Nee, ik ook niet. Ja.
0: Iedereen behalve Argentinië. Goed, ja, dames, een fijne zondag.
1: Dezelfde. Yeah.

0: Maximum Summer.
1: Lijst gaat straks verder ook het nieuws van 1 uur met Fieke.
2: Ja, voor het eerst in de geschiedenis van de Tour de France is hij ingekort vanwege de hitte.
1: Sportgeschiedenis, Bram.
3: Ja, ik hoor het. Hoe lang duurt hij nu?
2: Ja, nog steeds 155 kilometer.
1: Oh. Ik vind de kilometerfiets al veel. Zometeen Magic Root. Dr. Alban komt voorbij, Sing Halleluja. En natuurlijk de Benga Boys. Up and Down hoor je zo in de Q Top 500 van de zomer op Q.
0: Zometeen meer.
4: Q Top 500 van de zomer.
5: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Domino's. 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
13: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
14: e-boekhouden.nl. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
25: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
26: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
27: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
29: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld.
0: cadeautje van een XXL-fles Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte. En we gaan

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer.
8: Here we go.
7: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: The ocean chose you.
7: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
11: VOV1, goedemiddag. Kim Music Nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
12: Goedemiddag. Er is toch iemand aangehouden na een vechtpartij bij Amel Centrum Ter Apel gisteravond. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen. Het was de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, omdat het volgens hen niet langer veilig was. Gemeente Westerwolde heeft nog geen zicht op concrete maatregelen voor de veiligheid. In Zeeland blijft de snelheidslimiet op de N290 bij Terholen voorlopig op 50 km per uur staan. Vorige maand werd op die weg een schoolklas aangereden. 3 kinderen en de directeur kwamen daarbij om het leven. De snelheid was verlaagd van 80 naar 50 kilometer, omdat veel mensen een bloemetje wilden leggen. Het blijft nu 50 tot onderzoeken naar hoe het veiliger kan klaar zijn. En de leiders van Oekraïne en Israël hebben bedroefd gereageerd op de dood van Amerikaanse senator Lindsey Graham. Oekraïnse president Zelensky noemt hem een vastberaden leider. Graham was vrijdag nog in Kiev. De Israëlische premier Netanyahu noemt hem een dierbare vriend. Republikein Graham begon als tegenstander van Trump, maar veranderde naar een loyale aanhanger. Hij was 71 jaar. En voor het eerst in de geschiedenis van de Tour de France is een etappe ingekort vanwege de hitte. Het gebeurde op verzoek van de wielrenners. Die fietsen al dagen in temperaturen van rond de 35 graden, kunnen amper opdrinken tegen het vochtverlies. De rit van Malmort naar Uzel is 30 kilometer ingekort, maar er blijft nog ruim 155 kilometer over met 4 beklimmingen.
11: Ga er maar aan staan.
12: Precies. Ik heb ook nog wat weer van Weerplaza. Zonnig en 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. En komende nacht koelt het weer af naar een graad of 16.
11: Ja, ik zie een glimlach op het gezicht van Bram Krikke. Dat is niet waar, maar ik weet dat jij het fijn vindt dat de nachten koeler zijn.
13: Ja, vind ik heel fijn. Maar dat zou jij toch ook fijn moeten vinden met zo'n dikke deken?
11: Met een dekbed, ja, ik vind dat ook heerlijk. Ja. Maar mijn huis warmt gewoon echt op. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit.
13: Oké.
11: Je hitte blijft hangen. Ja, goed, lang verhaal. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Langs de files A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen de Martinus-Nijhoffbrug en Delden door een ongeluk. 4 kilometer, een kwartier. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, ook een kwartier.
13: Ja, dan nog wat flitsers. Om te beginnen op de A27 richting Utrecht bij 87,8. En op de A58 richting Breda bij 37,9.
11: En die andere, die negeren we de moeder.
14: De Q Top 500 van de zomer.
15: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
16: Music.
15: Stefan en Bram.
11: Uw dynamische duo van dienst.
13: Ja, we zijn er weer. En we gaan

0: Magic and Root in de Q. Oh ja, nou, laat Menno het maar doen.
1: De Q, top 500 van de zomer.
0: Thanks, Menno. Leuke berichten in de Q Music App.
2: Nou, Jamie, met mijn gebroken pols in het zonnetje.
0: Beterschap.
2: Toch als vakantie, ja, beterschap. Maar wat een leuk berichtje.
0: Ja, dat is toch een. Mark zegt, hele lamballen. We luisteren natuurlijk weer mee vanuit Slovenië. Met deze temperaturen zit het helemaal goed met de zomerknallers.
2: Kijk, en ik zie ook nog wel Mirjam, die zegt, 2 uur gebuffeld in de tuin. Nu onder de koude douche.
0: Oh, dat doe jij ook, hè, koud douchen.
2: Nee, nee, nee.
0: Ben je ermee gestopt?
2: Ja, al heel lang.
0: Oh.
2: Ja, maar moet ik eigenlijk misschien wel weer een keer doen. Maar ja, kijk, nu is het water sowieso niet zo koud.
0: Nee, dat is waar.
2: Dus ja, het is ook een beetje half dan.
0: Ja, dat is ook wel weer waar. Ga jij vaak naar de tandarts?
2: Nou, nee, te weinig. Toevallig dat je erover begint. Ik had gisteren eigenlijk in de auto besloten, ik moet maar weer eens gaan. Alleen, ik vind dat tandsteen verwijderen, vind ik zo'n ongelofelijk naar gevoel.
0: Oh, en daarna dat polijsten. Dat
2: gehengst. Ja. Nee, dat polijsten vind ik nog wel leuk.
0: Oh, dat vind je
2: alleen,
0: leuk.
2: Dat, ik vind dat alleen dat gehengst aan dat gebit met dat pinnetje. Hou eens op, joh.
0: Oh, ja, ja, ja.
2: Nee, dat kan ik echt. Oeh,
0: dat ze het zo eruit gaan trekken, zeg maar.
2: Ja, dat je echt denkt van ze trekken mijn tand eruit.
0: Ja, dat hopen ze ook. Dan hebben ze extra werk.
2: Ja, oh, wat een. Nou ja, goed. En in ieder geval, nou, ik heb nog nooit gaatjes gehad. Ik ben nu iets van 2 jaar niet meer geweest, dus ik moet wel weer gaan.
0: Oeh, spannend.
2: Waarom begon je hierover?
0: Nou, omdat dit verhaal zo 100 keer verteld op de radio. Dr. Alban, die is dus uiteindelijk na zijn muziek is die ook tandarts.
2: Oh, echt waar?
0: In Zweden uit mijn hoofd. Maar dat verhaal is 100 keer verteld. Maar Wim en Lars, die hebben dus ooit gewoon. Dan hadden we het fout 1500 of zo. En die zijn toen dus die praktijk gaan zoeken. En die hebben toen uiteindelijk eerst gewoon de assistent aan de lijn gekregen. En maar blijven poezen, hadden ze dokter Alban aan de lijn. En die man had geen idee wat er gebeurde. En die ging op een gegeven moment maar vragen van, ja, waar moet ik dan mee helpen of zo? Op je gaatje of een dingetje? Nou, Q Music Radio, Holland, hello, your song. Weet je, dus die had geen idee wat er gebeurde.
2: Wat goed zeg.
0: Wel mooi.
2: Dus dit is gewoon een zwingende tandarts die we nu horen.
0: En hij is de boeker. 488.

0: Q-Music. De Q, top 500 van de zomer. De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: 487.

0: Wayne Wonder, No Letting Go in de Q-top 500 van de zomer.
1: Ja, die lijst dendert door. En de volgende, die staat in de lijst vanwege Bianca Smit, Mandy Stoop en Marley Peters. Have it all, Jason Mraz. Hey,

0: Jason Mraz. Zometeen.
1: Dat ongelooflijke domme hoedje. Nou, zeg, doe eens lief. Wie draagt er nou zo'n hoed?
0: Jason Mraz.
1: Ja. Ja, dat ziet er toch niet uit. Oh,
0: jij wil geen fedora voor je verjaardag, dus.
1: Absoluut niet.
0: Zometeen de Venga Boys.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal, dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: De hete zomer. Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
8: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalans. Tabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
26: Geeft ruimte.
27: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Het is 2:30. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 1 langere vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland 2 kilometer, kwartiertje. Verder nergens langer dan 10 minuten.
9: Flitsers op de A7 richting Bolsward bij 108.1. Op de A9 richting Haarlem bij 56.6. Op de A27 richting Utrecht bij 87.8. Op de A58 richting Breda bij 37.9. En op de A59 richting Breda staan ze bij 111.9.
7: Ja, misschien wordt het toch weer alleen maar een hoogtepunt.
9: Ja, vind ik ook.
28: Stefan en Bram.
9: Duurt veel te lang. Ja.
7: Verder met de top 500 van de zomer, de Venga Boys.
28: 485.

0: Oké, daar gaan we. Examen. La gozadera. Wat betekent dat, Bram?
1: Oeh, dat zou ik eigenlijk niet weten.
0: Nee, het is een heel groot feest, is dat.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee, maar jij wil heel graag Spaans leren, heb ik geleerd.
1: Dat heb jij geleerd.
0: Ik heb dat geleerd.
1: Dat wil leren.
0: Ja, ik probeer ook beter te kennen, leren kennen deze dagen.
1: Oh, oké, op die manier. Nee, dat
0: soort rare dingen.
1: Ja, het lijkt me ongelooflijk leuk. Ik heb vroeger op de middelbare school heb ik Spaans gehad. En de basics ken ik, alleen ik kan geen zinnen formuleren. En het lijkt me toch wel leuk om ooit op het punt te komen dat ik gewoon een beetje Spaans spreek.
0: Toen ging dat dan, want je had een zonnesteek los daarvan, maar je zou ook wel een beetje Spaans geluld moeten hebben van de week in Spanje.
1: Ja, heel minimaal.
0: Hola.
1: Echt heel, ja, maar het is zo toeristisch ook daar, hè.
0: Soy Bram. Mi nombre es.
1: Juist.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat soort dingetjes.
1: Dat soort dingetjes. Alleen, ja, het lijkt me wel leuk. Alleen, ja, waar begin je? Ja, Duolingo. Nou, dat schiet niet op.
0: Heel veel geld trekken en dan naar de nonnen in Vught.
1: Ja, dat kan. Dat kan. Nou ja, mochten de mensen luisteren die nou ja, Spaans hebben geleerd of Italiaans hebben geleerd. Wat was de tip?
0: De tip?
1: Iedereen heeft altijd wel een tip van ja, kranten lezen. Of de andere zegt, je moet series kijken met ondertiteling. Of, ja, of inderdaad wel, doe een cursus. Ik ben gewoon benieuwd. Zijn er mensen die zo'n soort taal hebben geleerd?
0: Zo'n soort taal ook.
1: Ja, laat het. Ja, een beetje een exotische taal.
0: Oh, ja.
1: Niet Engels.
0: Nee, zoals dit liedje.
1: Dit is Engels, hè.
0: Alexis,
1: Alexis klinkt dan wel weer Spaans.
0: Dat is waar.

0: Buffalo Soldier 482.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Bram heeft een droom.
2: Om ooit vloeiend Spaans te kunnen spreken. Ja. Dat lijkt me echt heel erg leuk.
0: Jij wil dat gewoon heel graag. Mooie taal. Het is ook echt een wereldtaal.
2: Ja, natuurlijk. Volgens mij iets meer dan 20 landen, geloof ik, die Spaans spreken.
0: Ja.
2: Ja, dat tikt natuurlijk wel even lekker aan.
0: Jij wil tips?
2: Ik wil tips, ja. Er zijn vast wel mensen die, nou, misschien, weet ik veel, hebben gewerkt in Spanje. Of willen wonen in Spanje, die ook met die taal bezig zijn. Die zeggen, nou, wat nou echt de tip is. Ja, en misschien is het wel gewoon Duolingo, hè? Dat kan natuurlijk ook.
0: Komt ook veel binnen, moet ik eerlijk zeggen. Bijvoorbeeld iedere dag 10 minuten Duolingo. Goed voor de woordenschat, zegt Irma. Nou, volgens mij leer je daar alleen maar hoe je zegt dat een L slim is. Maar prima.
2: Ja, de L was als eerste plaats bij een ongeluk. Dat leer je. Dat is
0: echt dat soort shit, ja. Het is altijd die L erin.
2: Ja.
0: Wat heeft Julia? Bijna nu een jaar Zweeds aan het leren voor de lol. Ook via Duolingo. Daar wordt de basis gelegd. Maar luistert ook heel veel podcasts in de andere taal. En dan langzaam maar zeker ga je dat steeds meer begrijpen.
2: Oh ja, dat is ook wel een slimme. Ja, ja, wat komt er nog meer binnen?
0: Joop, die zegt kranten en ondertiteling in het Spaans. Als je een keer een serie kijkt. Of ga iets kijken als bijvoorbeeld Casa de Papel.
2: Sí, sí, claro.
0: Sí, sí, claro. Mitchell, die heeft de Spanje.

0: Naar Andalusië ben ik 2 weken naar Andalusië gegaan. En in Nerja, daar zitten we bijvoorbeeld, zit op meer plekken hoor. Maar in Nerja ben ik dan zelf geweest. En daar had je school. Dus je zat ook in een hotel van de school met mensen van overal over de wereld die graag Spaans wilden leren.
1: Leuk.
0: En je had dan 's ochtends van 9 tot 12 of zo had je gewoon les. En dan zat je dus gewoon in een klasje met iemand die alleen maar Spaans sprak. En ja, je werd eigenlijk op niveau ingedeeld. Dus je kreeg eerst een test de eerste dag dat ze zei van nou, je bakt er nog niks van. Jij mag in de eerste groep bij wijze van. Of ja, je kan er wel wat van gaan, maar naar groep 2.
1: Oh.
0: Ja, en dan zat je 's ochtends zat je in een klasje en ja, super gezellig met mensen. Ik zat met een meisje uit Canada, een meisje uit Schotland, iemand uit Italië. Ja, hartstikke gezellig. En 's middags ging je gewoon ergens lekker met z'n allen lunchen na het strand. In het weekend zijn we naar de Alhambra in Granada geweest.
1: Nou, wat top.
0: Ja, was hartstikke leuk.
1: En je hielp het
0: in
1: ook.
0: De week heel veel. Ja, ja.
1: Oh, wat goed. Ja, dit zijn wel de tips. Ja, dus eigenlijk gewoon een vakantie plus school in één.
0: Ja, precies. Dat klopt.
1: En heeft het in die zin gewerkt? Spreek je het nu vloeiend?
0: Nou ja, ik zou zeggen, na 2 weken is het niet vloeiend, maar ik kan mezelf redelijk verstaanbaar maken in het Spaans.
1: Kijk.
0: En het is al best een aantal jaren geleden, maar ik heb nou recent contact met wat asielzoekers uit Venezuela, gewoon om ze nu dan te oefenen. Ik heb nog steeds contact met mijn Spaans lerares van de Volksuniversiteit, die ook uit Peru komt. Hartstikke lief en gezellig mens. En daar oefen ik ook zo nu dan rond. Spaans nog even mee.
1: Zeg. Nou, kijk, dit zijn wel de tips. Kijk, hier word ik nou vrolijk van. Ik schrijf dit eventjes op. Ja, dan ga ik zo meteen. Dan moet die zonnesteek wel even echt even helemaal weggetrokken zijn.
2: Een reisje boeken.
1: En dan ga ik misschien wel weer even die kant op. Ja. Nou, heel erg bedankt. Echt super, super voor het delen.
0: Ja, graag gedaan. Ja, ik vond het hartstikke leuk op die manier. Dus zeker een aanrader.
1: Nou, Toppie. Staat genoteerd. Dank en geniet van je zondag.
0: Dankjewel, hetzelfde.
2: Ik heb net Google Translate gebruikt. Durf je het aan of zeg je nee, dat gaan we niet doen?
1: Nou, wat heb je gedaan?
2: Nou, dit is voor jou. Het staat op. Jij kan mijn scherm zien.
3: Mi gente, la siguiente canción en el top 500 del verano es de Ricky Martin y Christina Aguilera. Nadie quiere estar solo.
2: En dit was echt best wel heel erg... Kut.
4: 481.
1: Krijg de tyfus, Stefan Bouwman.
2: Ik zou dat reisje boeken, vriend.

0: Ricky Martin en Christina Aguilera, de Q Music.
1: Ja, genoeg.
0: Laten we dit niet meer doen.
2: Zometeen nieuws.
0: Hammer time. Met Fieke Hamers.
3: Ja, opluchten zonder oplossing. Dat moet tienermeisjes gaan helpen.
2: Opluchten zonder oplossing?
0: Opluchten?
3: Ja, maar dat dus wel oplucht. Maar dat er geen oplossing komt. Ik vertel je er straks meer over.
2: Ik zit Spaans te leren, maar volgens mij is dit geen Nederlands. Dat ben ik nou gek.
0: Opluchten zonder oplossing.
3: Ja.
0: Ik snap het niet, zo kritisch.
2: Opgelucht zijn.
3: Ja. Dat je niet eindeloos het over oplossingen gaat hebben, maar dat je wel opgelucht bent.
0: Ja.
3: Ik vertel je straks er meer over.
2: Maar wacht, het lijkt wel alsof ik op een hele...
0: Nee, we moeten door, We hebben
2: op een andere frequentie zit.
0: Ja, dat kan. Zometeen ook deze Think of Me. De jeugd van tegenwoordig is erbij.

0: opluchten zonder oplossing.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
6: I want chicken.
7: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
7: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon, kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy. Let's
15: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
16: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
18: Hier, moet je opletten.
17: Chocomel?
19: Sloopmelk.
17: Mona?
19: Ja, ook sloopmelk.
17: Milner?
19: Sloopmelk.
17: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
19: Sloopmelk.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: meest getoonde prijs.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith.

0: van nu.nl. Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. Het Rode Kruis kijkt niet op van de gebeurtenissen van gisteravond bij Ter Apel. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen. Het was de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverleners. Politie laat weten dat ze er zijn als het nodig is, maar dat ze niet verantwoordelijk zijn voor toezicht of beveiliging van het terrein. Natte voeten in Apeldoorn. Na een breuk in een waterleiding is een straat ondergelopen. Met dammetjes en zandzakken proberen bewoners hun huizen droog te houden. Zo'n 45 woningen hebben geen stromend water of een lage waterdruk. Leidingbreuken komen vaker voor in Apeldoorn. Er moet daar 60 kilometer aan waterleiding worden vervangen omdat ze te oud zijn. In Oekraïne zijn zeker 4 mensen gedood door Russische drone- en raketaanvallen. De aanvallen vonden plaats in aanloop naar een belangrijk overleg van Oekraïnse bondgenoten. Morgen komen die bij elkaar in Parijs. Dan zal het onder meer gaan over het aanjagen van de wapenindustrie. En eindeloos emoties herkauwen door het met vriendinnen te bespreken. Voor tienermeisjes kan dat hun mentale klachten verergeren. 43% van de meisjes op de middelbare school heeft emotionele problemen. Er komt straks een test met een op mindfulness gebaseerd vriendinnenprogramma. Dat zou moeten helpen. Het idee erachter is kort samengevat: opluchting zonder oplossing.
2: Aha, opluchting zonder oplossing.
1: Bram, opluchten is ook echt een woord.
2: Ik heb nog nooit het woord opluchten.
3: We gaan niet de nieuwsautoriteiten twijfelen.
2: Nee, maar
1: ik ben wel heel blij dat je een nieuw woord hebt geleerd vandaag.
2: Nee, maar even serieus. Zeg maar opgelucht of een opluchting. Heb jij ooit van iemand horen zeggen opluchten?
3: Nou ja, het kan opluchten. Dat kan wel. Maar ik heb het nooit los als woord. Dat moet ik ook als los woord. Maar dit kan opluchten. Dat
2: ja, dat heb ik al eens gehoord. Ja.
1: Nou, wat fijn dat ik bij jullie eerste keer mag zijn. 23 graden in het noorden tot maximaal 32 graden in het zuidoosten. Vanavond is het nog lange tijd zonnig, behalve in het noorden. En komende nacht koelt het af naar een graad of 16.
3: Dan gaan we kers. Dankjewel, Fieke. De Flitsmeis.
2: Ja, dank Fieke.
3: Ik pak een hele opluchten. Blijf van mijn muis af.
2: Oh, sorry.
3: Ja. Nee, niet jij, Fieke. Bram zat met mijn muis te kutten. Oh. Mag je die doen, Bram?
2: Nee, sorry, ga verder.
3: De A2, Den Bosch, Eindhoven, tussen Bokstel en Best West. Het is wel echt een gevoel van opluchten als je van die muis afblijft.
1: Ja, zo zeg ik dat dus niet.
3: Oh nee, sorry.
2: We moeten echt door met die hoerenlijst.
3: En niet zo schelden. Eindhoven, Den Bosch, tussen Best en Bokstel is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, ruim een half uur vertraging. Moet je naar Den Bosch, volg dan Tilburg over de A58 en de A65.
2: Ja, flitsers, open de app.
4: De Q Top 500 van de zomer.
5: Door. De 500 heetste zomerhits volgens jou.
2: We moeten door.
4: Music.
5: Stefan en Bram.
2: Ja. Snel.
3: Ik heb zo'n gevoel dat wij volgende week niet meer samen mogen zitten.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen.
3: Deja vu.
5: Q. 480.

0: Captain Jack en Soldier Soldier in de Q-top 500 van de zomer. Het is lekker weer, hè, Bram?
1: Het is ongelooflijk lekker weer.
0: Oh, vergeet je niet te smeren, lieverd.
1: Nee, natuurlijk niet. Wil je met een zonnesteken
0: gehad. Ja, precies. Ik wil je fit hebben, hè, volgende week.
1: Helemaal gek, natuurlijk.
0: Jij gaat gewoon een week binnen zitten gamen.
1: Ja, ik eis het. De nieuwe Assassin's Creed is uit, dus ik sluit dat helemaal niet uit, hoor. Heerlijk.
0: Zometeen zoekmachine is Hugo, David Guetta, dit is Think of Me.
2: 478. De Q Top 500 van de zomer. Q Music. Q.

0: Ik heb echt al 5 jaar een plan om hier een remix van te maken, maar ik doe het maar niet.
1: Nou, dan is dit een teken.
0: Dit is een teken. Het is de Q-Top 500 van de zomer met Stefan op de plek van Tom en Bram op de plek van Bram.
1: Juist, inderdaad.
0: Ja.
1: En Marcel en Kirsten, Carmen en Jamie op de plek van luisteraar die een lijstje hebben ingevuld.
0: Zeker.
1: En die hebben op dit nummer gestemd, hè?
0: Ja, Jamie heeft zelfs berichtje ingesproken voor ons.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Nou, haal er maar bij.
2: Hey hoi, Jamie hier.
1: Hey hoi, Jamie.
2: En ik heb voor de top 500 van de zomer gestemd op de Jeugd van Tegenwoordig met What's Gebeurd.
1: Toevallig.
2: Ik ben sowieso al superfan van de Jeugd van Tegenwoordig. En ik ga ze ook nog eens live zien op de Grand Prix van Zandvoort, waar ik ook super veel zin in heb. Laat je horen, What's Gebeurd.
3: 476.
4: Props voor de highest rocker.

0: WK 2014 was dit dan.
1: Inderdaad, ja.
0: Pitbull en Jennifer Lopez, We Are One.
1: En wat een fantastisch WK was dat.
0: Ja, is dat, ik kan me dat dus niet meer voor de geest
1: halen. Ja, ik wel hoor. 5-1 tegen Spanje. Met die duik van Persie.
0: Oh, is dat die?
1: Ja, dat is die.
0: Oh.
1: En natuurlijk, ja, want we werden derde.
0: Nou,
1: dat was echt wel heel erg netjes.
0: Prima prestatie.
1: Ja, prima.
0: Meer dan prima, hoor ik net.
1: Ja, toen hadden we Van Gaal.
0: De generaal.
1: Nee, dat is advocaat.
0: Oh, sorry hoor.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Michels.
0: Ja, kleine rectificatie.
1: Dat was de generaal. De kleine generaal, dat is Dick Advocaat.
0: Oké. Okay.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Q-Music The Party.
13: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meppeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
14: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
15: Q-Music. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
11: Hier, moet je opletten.
12: Chocomel?
1: Sloopmelk.
12: Mona?
1: Ja, ook sloopmelk.
12: Milner?
1: Sloopmelk.
12: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: sloopmelk.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
20: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
21: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
22: Brussel Zuid.
21: Hé, nu al?
20: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram, maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
23: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel €20 korting.
25: Elke maand.

0: kunnen besparen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: 2:30, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Vertraging op de A2. Eindhoven en Bos tussen de Airbornbrug en Bokstel. Ongeluk gebeurd, moet je richting Den Bosch, kan je beter Tilburg volgen over de A58 en de A65. En anders kom je in 5 kilometer met een half uur vertraging. En de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens 3 kilometer 20 minuten.
4: En een flitser op de A27 richting Utrecht bij 88.0.
5: Stefan en Bram.
3: Q-Music. Je weet het, hè?
4: Wat?
3: Follow the leader.
5: 474.

0: Q-top 500 van de zomer met Shampoo en Dua Lipa. Bram, het eerste slachtoffer is geëist in de Q-top 500 van de zomer.
1: Wat dan?
0: Miranda.
1: Vertel.
2: Nou, uit mijn dak hier. Maar ik denk dus dat ik nog 18 ben. Dus ik ben lekker aan het dansen. Dat denk ik, hè. Uit de vlotte heupjes.
0: Vlotte heupjes.
2: Maar ik ben maar even gaan zitten. Het schoot in mijn rug. Ik ga stuk. Maar heerlijk, deze lijst, jongens. Dank jullie wel. Schotten, los, ballos.
1: Ja, doe alsjeblieft voorzichtig.
0: Ja.
1: Toch door de rug. Ja, dit is ook wel een nummer. Hier kan je ook wel flink door vies door je rug gaan.

0: was hem weer. Tenminste,
1: hallo,
0: voor ons.
1: Ja, ik wou net zeggen.
0: De lijst niet, hè? De lijst van je leven, nee. Wat
1: nee, die is later pas. Het is de Q-top 1500,
0: oh,
1: man.
0: Okay. Nou goed, deze superleuke zomerlijst.
2: Meer zomer zometeen, jongens.
0: Ja, denk door met Vincent Pomp.
1: Hey! Meer zomer zometeen.
2: Ja.
1: En Vincent vroeg net aan ons, mag ik alsjeblieft een oproepje doen?
2: Ja.
0: Nou, dat mag.
2: Ik dacht, deze temperaturen die vragen om een rondje pronken bij Pronk zometeen. Ik wil even kijken waar het nu het allerwarmst is.
1: Oh, je mag stoer doen met je thermostaatje.
2: Precies. Ja. Pronk even met je thermostaat, je thermometer.
1: Ja, ga je dan wel checken of die in de schaduw hangt? Niet dat mensen dat ding dan vol in de zon hangen en dan
2: is
1: het bij mij 75 graden. Ja,
2: inderdaad.
1: Maar dat komt niet, hè, vriend?
2: In de schaduw stuur een foto van je thermometer.
0: Kijk. Nou, dan doen we nu het rondje pronken met pronk. Zullen we volgende week het rondje krikken met krikken?
2: Dat is leuk. Ik doe mee.
1: Voor de hele leuke filmpjes in de Q-app.

0: 8 uur in de Q-app.
1: Zometeen meer.
0: Q, top 500 van de zomer.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund.

0: Money Smile.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Het is big sale bij Irish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Irish.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: The stories are true.
6: The story has just begun.
7: Disney's Vaiana, kom tot leven.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: Are you ready to be the hero?
7: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
4: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje.

0: Lidl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: 3 uur, goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws door nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
12: Goedemiddag. Op de A2 bij Best is vanmiddag een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. Politie onderzoekt of er nog een ander voerduig was bij betrokken. De snelweg is hierdoor in de rijrichting richting Den Bosch afgesloten. Het verkeer wordt vanaf knooppunt Batadorp omgeleid via Tilburg. Het Rode Kruis kijkt niet op van de gebeurtenissen van gisteravond bij Ter Apel. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen. Het was de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk, dat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverleners. De politie heeft 1 persoon aangehouden. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van de voormalige leider van Qatar. Hamad bin Khalifa Al Thani wordt gezien als de grondlegger van het moderne Qatar. Onder hem kreeg de golfstaat onder meer de organisatie van het vorige WK voetbal toegewezen. Als koningpaar herkent hem met respect, schrijven ze. Hij was 74 jaar. En net als gisteren weer volle parkeerterreinen bij de stranden. Bij Scheveningen, Noordwijk en Katwijk zijn de meeste vol. Op meerdere plekken staan rijen auto's die wachten op een vrijgekomen plek. Onder andere gemeente Den Haag tipt om de auto aan de randen van de stad neer te zetten en vanuit daar met het openbaar vervoer richting het strand te gaan. Dan nog het weer van Weerplaza. 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Vanavond nog een lange tijd zonnig. En komende nacht koelt het af naar een graad of 16.
11: Q-verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging van 20 minuten of langer. Dat is op de A2 richting Den Bosch. Tussen Arnbornebrug en Bokstel is een ongeluk gebeurd. De vertraging is daar 25 minuten. Moet je richting Den Bosch, volgt dan Tilburg via de A58 en de A65. Let op je snelheid op de A9 richting Haarlem. Daar wordt gecontroleerd bij Heemskerk. Hectometerpaal 56,6. A22 richting Beverwijk bij Velsen Zuid 9,1. A27 richting Utrecht bij Maartensdijk 88,1. En de A59 richting Breda. Daar staan ze bij Sprangkapelle bij 111,9. Even doen even een rondje pronken bij Pronk, want...
13: Wat is het hier warm.
11: Precies, pronk even met je thermometer. Waar in Nederland is het nu het allerwarmst? Tot nu toe lijkt Sandra de winnaar, ze stuurt een fotootje. En bij Sandra is het nu 28,2 in de schaduw. Wie oh wie kan het toppen? Stuur het even in de Q-app.
14: De Q Top 500 van de zomer.
15: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
14: Music.
15: Vincent Pronk.
11: Yes, door met de lijst van de zomer. Zometeen Marshmallow.

0: 500 van de zomer. 467 hoorde je Marshmello en Kane Brown en Miles on It. Ja, lekker. Je valt met je neus in de boter. Die is trouwens wel een beetje gesmolten vandaag. De Q-top 500 van de zomer is begonnen. 5 dagen lang alleen maar de beste zomerliedjes. En ja, het is 3 uur geweest. We zitten toch wel, denk ik, op het heetste punt van de dag zo nu. Dus ik ben benieuwd, waar is het nou het allerwarmst?
1: Pronken!
2: Pronken! Pronken bij Pronk!
3: Hey Vincent, vanuit Holkeveen, Gelderland. 30,4 graden, lekker windje erbij, genieten.
4: Ja, we zitten hier lekker in Druten, tussen die 31 graden, lekker man. Potje bier erbij, heerlijk. Lekker.
5: Het is hier in Os 31,5 graden.
6: Hi Vincent, Esther hier. Het is 32 graden in Eindhoven, fijne zondag.
0: Mirjam, kan jij over die 32 graden heen?
7: Ja hoor.
0: Hoe warm is het bij jou en waar zit je?
7: Ik zit in Limburg, in Amstelveen.
0: Ik hoor het.
7: De meter tikt 34.
0: 34. We hebben een winnaar! Ja. Mirjam, in Limburg is natuurlijk altijd een stukje warmer. En dat komt goed uit, want ik ga je gewoon even het Q-zomerpakket opsturen. Met allemaal leuke dingen. Een zonnekleppie, een strandbal, een waaier.
7: Oh, wat leuk.
0: Komt allemaal je kant op.
7: Fijn, heel fijn.
0: Geniet van je zondag, hè?
7: Ik zal me rustig houden in de warmte.
0: Heel goed, hou je hoofd koel. Goed drinken.
7: Oké.
0: Okay. Hoi, hoi.
1: Pronken, pronken, pronken bij Pronk. 466.

Q-top 500 van de zomer 464. Mark Amber hoorde je. En Good To Be. Ik moet je alvast even waarschuwen. Deze lijst slingert je echt de hele wereld over. We gaan nog naar de Eiffeltoren. Kenny B ga je natuurlijk horen met Parijs. We gaan nog even line dansen met Austin, Desha. Eiland hoppen, wat dacht je daarvan? I Took A Pill in Ibiza staat in de lijst. En we hebben ook natuurlijk Welcome to Saint-Tropez. Kingston Town van UB40. Misschien nog een klein stedentripje naar Budapest met George Ezra. We gaan langs het strand met Miley Cyrus, Malibu, Zoute Landen. Kortom, er komt een hoop voorbij. En ja, toch wel een stad die niet mag ontbreken is Rio. Natuurlijk nog Maybood, ga je nog horen deze week. Maar Peter Allen zingt over diezelfde stad. I Go to Rio.

0: It's Saturday, Sunday, what?
1: Q Top 500 van de zomer. Written the Nightcrawlers, you're the Friday op 462 in de lijst. Terwijl je een berichtje binnenkrijgt van Saskia. Die zegt, hey, lekker aan het dobberen met Q op de achtergrond. Zit ook een fotootje, ligt lekker in het zwembad te luisteren. En Sascha die zegt, ik heb even een fles ijswater over me heen gegooid. Zo hou ik het nog een beetje vol buiten, want anders is het niet te harde. Goeie tip. Hou ik ook even doen, denk ik. Volle hitte. Zometeen de Steps. Last Thing on My Mind ga je zo horen. En deze komt ook voorbij.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Autotaalglas zit echt overal.
20: Opgelost, Autotaalglas.
21: BTW-deadline? Geen stress. eboekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Half 4, goedemiddag. Zometeen een Q-top 500 van de zomer. Die gaat verder. Eerst FAQ-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A2 richting Den Bosch tussen Airbornebrug en Bokstel. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging 20 minuten. En controles op de A9 richting Haarlem. Daar staan ze bij Heemskerk. Hectometerpaal 56.6. A28 richting Zwolle bij 104.0. A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.2. En de A59 richting Breda. Let op bij Sprangkapelle als je er rijdt. 111.9.
6: Vincent Pronk.
5: Is de Q Top 500 van de zomer met nu The Steps.
6: 461.

Alex Cadinho in de Q-top 500 van de zomer, nummer 460. Hey, wel grappig, je hebt van die liedjes waarvan je zou denken dat iedereen ze kent over de hele wereld. Echt dat ze in Spanje, in Italië, in Frankrijk overal worden meegezongen. Waar iedereen op los op gaat. Ik dacht dat dus ook bij dit liedje. Born Again van Ricky L. Je verwacht toch dat dit ook op een camping in Spanje en Italië gewoon lekker wordt gedraaid? Het moet hem aankomen, niets is minder waar. Alleen in België en Nederland is het een hit geworden. En je hoort hem zo meteen op nummer 458. Na Culture Club, Karma Chameleon.

0: 458, Ricky L en Born Again.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ah, lekker. Ik heb ook even mijn schoenen uitgedaan. Sorry voor de mensen om me heen. Maar ja, het is toch zomer. Die warme voetjes moet je ook niet hebben, toch? Hey, we hebben best wel eens wat hitlijst op Q-Music natuurlijk. We hebben de foute 1500 pas nog gehad. We hebben wel eens de Q-top 500 van de 90's, van de Zero's. We hebben in november de Q-top 1500. Dat is dan echt de lijst van je leven. Maar er is echt geen lijst waarin het woord la zo vaak voorbij komt als in die van de zomer. Het woord la, la, la wordt echt heel vaak gezongen. Ja, wat wil je ook met al die Spaanse titels natuurlijk. We hebben natuurlijk La Camisa Negra, La Bamba, La Colegiala, La Bomba, La Tortura, La Tribu de Dana. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En nu...
2: Oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: Alexia!
3: 457.
2: Oeh, la, la, la, la, la, la. Oh yeah.

En dat was hem inderdaad. Zag je nog even door, gezellig, Helena. Ik vertelde net dat ik mijn schoentjes heb uitgedaan. Want ja, het is toch warm. Zweetvoetjes moeten we ook niet willen. Stuurt Kees een berichtje in de Q-app. Hey Vincent, tering oude kaas. Ik ruik het hier. Trek die schoenen eens aan. Sorry.

0: 0666.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika. Paprika's, 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
9: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arig graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
16: Vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
22: Ja, laatste kans.
21: Nog één keer brullende motoren.
22: Ja, goed.
21: Dit mag je niet missen.
22: Oh.
21: Daar moet je bij zijn.
22: Naar binnen.
21: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
22: Ja.
21: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
19: En ook naar Aldi. Voor voor deze week nergens goedkoper? Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
0: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
16: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
18: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: De prijsfavorieten van Albert.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: 4 uur, goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws door nu.nl. Hier is Fieke Amers.
3: Goedemiddag. De straat van Hormuz is gewoon open. Dat zegt het Amerikaanse leger daar. Iran riep een paar uur geleden nog dat hij weer op slot ging. Er was een schip doorheen gegaan dat zich niet aan de route hield. Amerika bombardeerde daarna doelen in Iran. Iran bombardeerde weer terug in onder meer Qatar en Jordanië. Bij Harlingen is een man gered uit de Waddenzee. Hij was met zijn surfplank vastgelopen in de modder en kon er niet meer uitkomen, meldt Omroep Friesland. Op een foto is te zien dat hij van top tot teen onder de modder zit. Hij is door de brandweer afgespoeld en opgevangen. Vanaf vandaag mag de post er langer over doen. PostNL bezorgt vanaf vandaag de post niet meer binnen 1 dag... maar mag er voortaan maximaal 2 dagen over doen. De maatregel zou volgens PostNL nodig zijn om de bezorging betrouwbaar te houden. PostNL wil over 1 jaar naar een bezorgtermijn van 3 dagen. Hierdoor zou de post weer winstgevend moeten worden. En de wielrennersvakbond is blij dat de toeretappe vandaag is ingekort om de hitte in Frankrijk. Maar ze willen het liefst een structurele oplossing nu het steeds warmer wordt. Alle zomerkoersen zouden in de ochtend moeten starten en finishen voor de ergste hitte. Op dit moment rijden ze nog ruim 155 kilometer uit naar Ussel met 4 beklimmingen.
2: Dat nog 1 keer zeggen? Dat is heel mooi.
3: Ussel. En dan hebben we ook nog het weer van Weerplaza. 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en morgen maximaal 31 graden.
2: Merci.
3: Terrien.
2: Wat zeg je?
3: Ik zeg terrien.
2: Wat betekent dat?
3: Het is niks.
2: Terrien?
3: De rien. Het is niets.
2: Het is niets. Oh, ik leer een hoop nog hier.
3: Ja, alsjeblieft.
2: Dankjewel, Fieke. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A6 richting Muiden tussen Almere Stad West en Muidenberg. Ongeluk gebeurt, 18 minuten vertraging. En de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 12 minuten. Let op je snelheid op de A9 richting Haarlem. Daar staan ze namelijk te controleren bij Heemskerk, 56.6. En de A59 richting Breda bij Sprangkapelle, 111.9.
4: De Q Top 500 van de zomer.
5: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
4: Q-Music.
5: Vincent Pronk.
2: Daphne stemde op Bruno Mars. 2 concerten mogen meemaken. Beide keren voor.

0: 155 in de Q-top 500 van de zomer, Bruno Mars. En hij doet het erg lekker in de lijst. En dat is niet gek natuurlijk, na de concerten van afgelopen week in de Arena. Daphne was erbij, Naomi ook zie ik in haar stemlijstje. En ikzelf, echt waanzinnig genoten vorige week bij het concert van Bruno Mars. Je hebt waarschijnlijk al van iedereen gehoord op Q-music. Je hebt waarschijnlijk al 100 keer gezien op Instagram. Maar wat een show.
1: De Q-top 500 van de zomer.
0: Hey jongens, welkom, welkom. Het is de Q-top 500 van de zomer. Het is pas dag 1, hè. We zijn pas net begonnen. Het wordt een bloedhete week. En daarom hoor je nog tot donderdagavond de allerbeste zomerhits op Q-music. En dit is zo'n liedje wat je nu gaat horen. Die zou ik het liefst onder een soort sneltoets willen hebben. Dat ik hem de hele dag bij me heb, een soort kastje of zo. Dat je hem de hele dag overal kan instarten als iemand even iets positiefs zegt. Het leent zich er perfect voor, weet je wel. Als je baas morgen zegt, weet je wat, het is zo heet, je mag eerder naar huis.
2: Olé, olé, olé, olé.
0: Of als die dure Mars-ijsjes, die heel duur zijn, eindelijk in de aanbieding zijn.
2: Olé, olé, olé, olé.
0: Of als je je weer-app opent en je ziet de komende dagen alleen maar zon.
2: Olé. Olé, olé, olé, olé.
3: 454.

0: van de zomer.
1: Even een kleine reminder nog. Vergeet je WK-pool niet in te vullen als je die hebt. Hè? Want ja, de halve finales zijn bekend. Je kan nu je voorspellingen nog even doen met je collega's en zo. Kan je misschien nog punten scoren. Ja, voor iemand die echt niks met voetbal heeft, vind ik het toch bijzonder leuk om het WK dit jaar te volgen. Ik zit echt veel wedstrijden te kijken. En ik heb ook echt zin in dinsdag. Dan is de eerste halve finale tussen twee grote landen, hoor. Frankrijk tegen Spanje. En woensdag is dan Engeland tegen Argentinië. En het is wel leuk, door het WK nu is er ook heel veel gestemd op oudere WK-liedjes in de Q-top 500 van de zomer. Vandaag hoorde je al We Are One van Pitbull en Jennifer Lopez. Die hebben ze voor het WK in 2014 gemaakt. Het WK van 2010, als je daaraan denkt, denk je natuurlijk aan deze. Kenaan Waving Flag. En die ga je nog horen in de lijst deze week. En ook Shakira. Waka waka. Waka Waka komt voorbij. En natuurlijk WK-enten van dit jaar. Zal ik wat verklappen? Mag dit? Mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar deze staat in de top 10 dit jaar. Op welke plek? Dat hoor je aanstaande donderdag. En nu ga je geen WK, maar een EK-hit horen. Het EK van 2004. We hebben toen de halve finale gehaald. Wonnen we die? Nee, natuurlijk niet. Maar wel een leuk liedje aan overgehouden. Nelly Furtado, dit is nummer 451 in de Q-top 500 van de zomer.

0: Smith op 450 in de Q-top 500 van de zomer. Mocht je buiten zijn, vergeet niet te smeren, smeren en goed drinken. Zorg ik voor nog meer zomerhits zometeen. Calvin Harris komt eraan. En Whitney en Enrique Iglesias. Hoor je zo?
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Die Flitsers met Tom bij TomTom. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
8: Geeft ruimte.
9: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
18: e-boekhouden.nl.
19: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
20: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon... alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen... tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
23: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
24: Honor the craving.
25: Domino's.
26: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
27: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
28: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
29: Of deze, in een leuk plaatsje.
30: Met 20...

0: door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: 4:30, goedemiddag. Q-top 500 van de zomer gaat over een minuutje verder. Even snel verkeersinformatie door Flitsmeister. A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 12 minuten vertraging. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. De weg is daar dicht, de vertraging 11 minuten. Let op je snelheid op de A7 richting Den Oever. Daar staan ze te controleren bij Wieringenwerf, 56.1. A28 richting Meppel bij Zwolle, 99.5. En de A59 richting Breda bij Sprangkapelle, 111.9. Ik zei binnen een minuutje meer muziek. Het is een halve minuut geworden.
3: Vincent Pronk.
2: Q-Music. Snel door. Calvin Harris, Ellie Goulding. Dit is Miracle.
3: Q-Sound better with you. 449.

0: 484, Whitney Houston en Enrique Iglesias. Could I Have This Kiss Forever?
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Goed dat je erbij bent. Het is pas dag 1 tot donderdagavond. Het wordt echt bloedheet de komende week. 30 graden, lekker zonnig. Dan hoor je natuurlijk hier de Q Top 500 van de zomer. Ja, je zal maar moeten werken. Quinten, hou je het nog een beetje vol daar in die bloedhitte?
2: Eigenlijk niet, maar het moet.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben aan het werk op de surveillance in de beveiliging.
0: Dan gok ik dat jij niet een korte broek aan hebt.
2: Nee, ik heb een heel pak aan. Lange mouw, een lange broek, dikke wintersokken. Een hele verpakking om de koppel heen.
0: Oh, ik heb het met je te doen, Quinten.
2: Ja.
0: Hoe lang moet je nog?
2: Ik ben net begonnen, ik moet nog tot 11 uur.
0: Oei, en je staat in een brandende zon of sta je wel binnen?
2: Ik sta nu net even in de auto met de airco aan, maar regelmatig moet ik naar buiten. En ik had daar net een melding bij een BMW-dealer, bij een zaak. En dat pand was helemaal van glas en er zit geen airco in het pand, dus ik kon lekker zweten net.
0: Kijk, ik wil je nog even wat verkoeling geven. Weet je wat te doen? Ik stuur het Q-zomerpakket naar je op. Er zitten allemaal dingen in om je te beschermen tegen de zon. Een zonneklep, een waaier, een zonnebril, alles erop en eraan.
2: Oh, kijk, lekker. Dat heb ik wel nodig.
0: Lekker, komt je kant op. En ook nog wat verkoeling via de radio, want dit is Snow Informer.
2: Oh, kijk, lekker, lekker. Helemaal goed, dankjewel.
3: 447.
4: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, bam, bam, bam. Take the man that say that

0: Q-top 500 van de zomer, nummer 446. Alcazar. En hoe heet hij ook alweer? Hey, er is geen lijst waar je zo lekker mee brabbelt als in de Q-top 500 van de zomer. Zeg nou eerlijk, al die Spaanse liedjes, de Italiaanse, de Franse, geen idee waar ze over gaan, maar je zingt ze allemaal mee, toch? En als je dan deze titel hoort, Je me tire, wat denk je dan? Wat dat betekent? Je me tire. Ik denk dan, dat zou zoiets zijn van, ik hou van je, ik vind je lief, je me tire. Nee, lang leven Google Translate. Je me tire betekent, ik ga weg. Ik smeer hem. Goed advies wel. Smeren!
1: 445.

0: En een liedje waarbij ik altijd moet denken aan Jack van Gelder, zometeen.
1: Summer holiday.
2: Jack van Gelder, dames en heren.
1: We're working for a week or two.
3: Zometeen meer.
4: Q, top 500 van de zomer.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: op carré.nl.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
12: 5 uur, goedemiddag. Dit is het Q-Music Nieuws door nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
13: Goedemiddag. Tientallen reizigers hebben hun vlucht gemist vanwege lange rijen op Schiphol afgelopen nacht. Het is de hele zomer druk op Schiphol, maar afgelopen nacht kampte Transavia met een capaciteitsprobleem. Daardoor lukt het niet om de stroomreizigers te verwerken. De problemen zijn weer voorbij. Voor de mensen die hun vlucht hebben gemist, wordt een oplossing gezocht. Er veel rook bij een natuurbrand in Limburg, in natuurgebied Maasduinen. Het brandende gebied is niet zo groot, maar om te zorgen dat het niet uitbreidt is er veel brandweer bij. Ook om elkaar af te wisselen in de hitte. De brand is inmiddels onder controle. Onder meer een drone-team houdt de situatie in de gaten, meldt L1. Volgens het Amerikaanse leger is de straat van Hormuz gewoon open. Iran riep een paar uur geleden nog dat de zeestraat weer op slot ging. Gisteravond viel Iran een schip aan. Er is nog een bemanningslid vermist, maar de andere opvarenden konden worden gered. Amerika bombardeerde daarna doelen in Iran en Iran bombardeerde weer terug, onder meer Qatar en Jordanië. In Rotterdam wordt geprotesteerd met dode vliegen, dat meldt Rijnmond. Bewoners willen met zakken dode vliegen aandacht vragen voordat ze al jaren last hebben van vliegen in de wijk Heijplaat. Het komt door een afvalverwerker die ernaast zit. Met dode vliegen willen ze een statement maken. Hier heb je je rotzooi terug. En dan nog het weer van Weerplaza. 23 graden in het noorden tot maximaal 32 in het zuidoosten. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en morgen maximaal 31 graden.
12: Q-verkeer door Flitsmeister. Vertragingen van 5 minuten of langer. Eentje op de A4 richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaart-aquaduct. 8 minuten. De A6 richting Lelystad. Tussen Urk en de Ketelbrug. 6 minuten. En de A76 richting Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland. De grenscontrole zorgt daarvoor 10 minuutjes vertraging. Let op je snelheid op de A1 richting Naarden. Daar staan ze te controleren bij Muiden. Hectometerpaal 13,9. A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56.8. A59 richting Breda bij Sprangkapelle 111.9. En de A67 richting Eindhoven, let op, bij Eersel bij 6.1.
0: De Q Top 500 van de zomer.
5: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
0: Yes. Q Music.
5: Vincent Pronk.
12: Oké, regel jij even een koud drankje? Dan regel ik de zomerhits. Komt goed. Zometeen Cliff Richard, Summer Holiday. En dit zijn de Freestylers. Q.

0: Catcher, Summer Holiday in de Kyoto 500 van de zomer.
1: Ik kan alleen maar denken, Jack van Gelder, dames en heren.
2: Jack van Gelder, hey.
3: We are going on a summer holiday.
2: Jack van Gelder, dames en heren.
3: We're walking for a week or...
1: Weet je dit nog? Het was het programma van Jeroen van der Boom. Het heette Hoge Bomen. Dat is alweer 5 jaar geleden. Toen kwam Jack van Gelder langs om het nummer Summer Holiday te zingen van Cliff Richard. Dat ging uiteindelijk op TikTok helemaal viral. En overal hoorde je Jack van Gelder, dames en heren. Uiteindelijk dacht Jack, nou, die roem die is toch wel leuk. En ja, misschien moet ik het gewoon maar uitbrengen. Als mensen het allemaal gaan posten, moet ik dan niet gewoon dat liedje opnieuw gaan inzingen en het gaan uitbrengen. En dat heeft hij dus nog gedaan ook. Moet je horen.
3: We're all going on a summer holiday.
1: Ooit nog groot sportcommentator, Jack van Gelder. Ah, eerlijk is eerlijk. Ik vind het wel een leuk liedje. Ook door Jack van Gelder. Deze heeft helaas de lijst, de zomerlijst, net niet gehaald. Die van Cliff Richard dus wel. Net op 443. De Q-top 500 van de zomer. Volume omhoog. Dit is Alice DJ.
4: Q-music. Q sounds better with you. 442.

0: Show. Sean Kingston bij Q-Music en Beautiful Girls. 441 in de Q-top 500 van de zomer. Het is heel raar om te zeggen, met deze temperaturen. Maar ik heb het een beetje koud. En het is ook nooit goed, ik weet het. Ik hou ook van klagen, maar ik zit hier in de studio en die staat de temperatuur op 21 graden. Ik heb mijn schoenen uitgedaan, dat helpt ook niet echt mee. Gewoon koude voeten. Maar ik weet ook, als ik straks thuis kom in Rotterdam, in mijn appartementje, daar is het binnen 29 graden. Het is niet cool te krijgen. Ik heb een ventilator, nou, die blaast warme lucht op me vannacht, denk ik. Ik lig op de dekens. Maar ik mag niet klagen, want dan hoor ik Wendy. En moet je horen van een positief geluid.
1: Hey Vincent, Wendy hier. Vanuit een heel zonnig en zeer warm Albergen, Twente, vlakbij Almelo, klein dorpje. Het is hier binnen in huis 29 graden. Dus we zitten in de bikini en in het zwempak binnen. Ah. Lekker zweten. Dus warm, lekker, zomer. Niet klagen, maar dragen. Hey, fijne uitzending. Doei.
0: Kijk, dat is een mooi motto. Niet klagen, maar dragen. Ik ga gewoon een bikini dragen vanavond. Dan komt het wel goed. Dan ben ik net zo positief als Wendy, denk ik. Dit is de Q-top 500 van de zomer. We gaan even naar 2016. In 2016 liepen we allemaal stad en land af voor Pokémon Go. Weet je dat nog? Was bloedheet ook. Temperaturen van 30 graden. Olympische Spelen waren bezig in Rio. En dit was een grote hit in 2016. 440.

0: The Q Top 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music 439.

0: Dance Joy in de Q-top 500 van de zomer. Nummer 439, you're the Riptide. Alex, topper!
1: Heerlijk zitten wij hier in Zeeland. Vakantie vieren, hè? Zeebriesje erbij. Wat wil je nog meer als mens?
0: Nou, wat wil je nog meer? Wat dacht je van nog wat lekker zomerhitjes zometeen?

0: Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
8: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
16: Hakje dag!
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
18: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
21: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
22: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
23: Kijk op kwf.nl/voorwie.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Nu bij Dirk. Café Pindakaas. 3,29. Grote pot, kleine prijs.
25: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
26: Kom maar verder.
25: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
26: Hij is weer klaar.
25: QuickFit en weer verder.
27: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
28: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
29: Domino's. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee.
0: Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Q-Music The Party.
2: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meffeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
1: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
3: Q-Music.
4: Half zes, goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A7 richting Den Oever. Tussen Brezandijk en de brug over de Stevensluizen. Dieren op de weg. 8 minuten vertraging. En de A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwegein en Hagestein. Daar is de oprit dicht en de vertraging 5 minuutjes. Controles op de A4 richting Schiedam. Daar staan ze bij Rotterdam, 73.7. A9 richting Haarlem bij Heemskerk, 56.8. A59 richting Breda. Daar staan ze bij 111.9 te controleren. En de A67 richting Eindhoven bij Eersel. Hectometerpaal 6.1.
3: Vincent Pronk.
4: Q-Music. Lekker. We zitten midden in de Q-top 500 van de zomer. Ja, met nu een heel raar liedje. Het betekent letterlijk kakkerlakken, maar dan in het Spaans La Cucamarcha van TNN. Stel verder maar geen vraag, ik weet het ook niet. Gek liedje, wel lekker zomers, nummer 438.

0: Edward Maya, Stereo Love, 437 in de Q-top 500 van de zomer. Over zomer gesproken, we moeten even iemand gaan helpen.
1: De vijfde bepaalt.
0: De vijfde bepaalt. Maar ja, Vincent hier op de plek van Stefan, maar het is toch zondagmiddag. We doen gewoon even de vijfde bepaalt. Kortom, jij kan nu bepalen hoe we het voortaan gaan doen. Want we gaan een einde maken aan een discussie die al heel lang bezig is. In dit geval in het leven van Esther. En Esther heeft een groot probleem. Ze stuurt net een appje in de Q-app. En ik hoop dat je kan helpen. Zometeen mag namelijk iedereen zijn zegje doen. Maar de vijfde die gaat bepalen hoe we het voortaan gaan doen. En Esther stuurt net het volgende bericht.
2: Even kijken.
0: Esther zegt, morgen moet ik weer naar kantoor. Het wordt morgen heel erg warm. Dus het halve kantoor heeft een korte broek aan. En ik ben er helemaal klaar mee om tegen al die harige benen van mijn collega's aan te kijken. Ik vind het niet fris. Daarom mijn stelling, het zou verboden moeten worden om een korte broek aan te trekken naar je werk. Ja, goede stelling, Esther. Ik zit hier, as we speak, in mijn korte broek. Dus mijn mening zal ik maar even niet zeggen dan. Maar wat vind jij? Spreek het even in via de Q-app, stuur even een audio-appje. Mag je een korte broek aan naar je werk als het werken toelaat? Of zeg jij, nee, stop ermee, al die harige benen niet doen. Spreek het even in via de app van Q-Music.

0: supposed to be. Is dit... Sorry, is this... Engels, how it's supposed to be. Moeten we het zo dan gaan doen? Dat is een beetje de vraag natuurlijk.
1: De vijfde bepaald.
0: Je bent Jack Johnson, Upside Down in de Q-top 500 van de zomer. We zitten midden in de vijfde bepaald. We gaan een einde maken aan een discussie waar we maar niet uitkomen. En dat heeft alles te maken met Esther vandaag. Want Esther die heeft een appje gestuurd en die heeft die hulp nodig. Die zegt namelijk dat ze gek wordt van iedereen in de korte broek op kantoor. Zij zegt namelijk... Je zou naar je werk geen korte broek moeten dragen. Dat doe je maar lekker thuis. Maar al die harige benen, die hoef ik niet meer te zien. En dan hoop ik, Esther, dat je niet naar Kijk Live kijkt nu... via de webcam van Q-Music, want mijn harige been... Kijk, komt-ie. Hier, daar is die. Wel, oh, witte benen, hele witte benen. Kijk zeker maar niet mee.
2: Nou, schij uit, hoor. Gewoon een korte broek aan en niet zeuren. Jongen.
3: 2. Als het van het werk mag, zou ik het zeker doen. Voor de vrouwen eventjes de beentjes scheren... En zolang het ook niet onder een rok harige beentjes zijn. Prima, maar als het mag van het werk zeker doen. Je bent gek als je het niet doet.
4: 3.
5: Esther is niet goed wijs. Gewoon lekker met de korte broek.
4: 4.
6: Ik ben van mening dat een korte broek niet op kantoor hoort. Vroeger op de Mayo mochten wij niet eens in een korte broek naar school. Onder het motto op kantoor hoor je ook geen korte broek te dragen. Deze normen en waarden mogen van mij terug.
0: Hier is even een ander geluid.
4: 5.
0: Ja, volgens mij is Marco de enige... die het er niet mee eens is. Het is echt unaniem in de app van Q-Music. Maar er is één iemand en die gaat het nu bepalen. En dat is de vijfde, want we zitten in de vijfde bepaald. Esther! Sorry, Nathalie!
7: Hey!
0: We zitten natuurlijk in het probleem van Esther. En Nathalie, jij bent de vijfde. Jij gaat bepalen hoe we het gaan doen. Vertel, wat is je mening?
7: Nou, mijn mening is, ze moet niet moeilijk doen. Gewoon lekker een korte broek aan.
0: Zo is het. Heb je hem aan?
7: Ja, ik heb zeker korte broek aan.
0: En
7: ja,
0: moet je morgen werken?
7: Ja, alleen wij mogen dan geen lange... Ja, we hoeven geen lange broek. Dus een driekwartsbroek. Een korte broek helaas niet, omdat we in de zorg werken.
0: Oh,
7: ik ben
0: kraambezorgster.
7: Dus ja, maar wij mogen ook gewoon met een driekwartsbroek aan.
0: Kijk,
7: gewoon
0: lekker.
7: Aan de, klaar, niet moeilijk doen.
0: Zo'n mooie witte broek zeker.
7: Ja,
0: top.
7: Ja, zeker.
0: Nathalie, bedankt. We gaan lekker die korte broek aan doen naar het werk.
7: Ja, groot gelijk. Gewoon iedereen doen.
0: Hoi, hoi.
8: Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel.
0: Het is de Q-top 500 van de zomer. Die gaat lekker door met Lilliput en de Prick, Prayer in C. Dit is nummer 434.

0: Je kan goed zingen, dat wist ik al, maar ik hoor het nu nog even extra. Dus, ja. Goed.
1: Sta je er opeens naast, hè? Ja, alsof de bakker lang loopt en je een graafskrentenbol geeft.
0: Ongekend. Dames en heren, zo meteen Tom en Joe!
1: Hey! Ja, gezellig.
0: Hey, we gaan nog even door met de Q-top 500 van de zomer, toch?
1: Uurtje. Nog een uurtje, tot 7 uur. Nou, en dan kappen we ermee, hoor.
0: Dan is het klaar.
1: Ja, doen we gewoon weer even reguliere dingen.
0: Ja, maar dan tot donderdagavond alleen maar zomerhits. En zo meteen re-up. Ook Michael Bublé komt eraan.
1: Oh, leuk.
0: Ah, dat wist jij nog niet, hè?
1: Nee, wist ik niet. Maar leuk.
0: Weet je wat nog meer komt zo?
1: Nou.
0: Shanna Paul.
1: Oh. En Beyoncé. Ook door elkaar?
0: Nee, dat niet. Oh. Dat hoor ik niet, hoor.
2: Zometeen meer. Q, top 500 van de zomer.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.

0: zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Slot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus
5: als je slim bent, boek je nu pap.
4: Met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
9: Iets sterks voor papa en mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
10: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
13: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
15: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
17: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: 1 over 6 het Q-Music nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
2: Goedenavond. Tientallen passagiers van Transavia hebben vanochtend vroeg op Schiphol hun vlucht gemist. Het kwam door te weinig personeel bij de incheckbalies. Daardoor waren er lange rijen. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In Veldhoven in Brabant is een auto op een appartement ingereden. Er was niemand thuis. Bestuurder van de auto is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog in brand en daardoor heeft de woning ook rookschade. Maar er is geen instortingsgevaar. Bij aanvallen door Israël in Gaza zijn zeker 6 mensen omgekomen. Er is ook een meisje van 9 bij, zeggen de Palestijnen. Hulpverleners zeggen dat er werd geschoten op een tentenkamp. Een metaalgieterij in Gazastad werd geraakt door 3 Israëlische raketten. Israël zegt tegen Reuters dat het infrastructuur van Hamas aanviel. En Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed in een kopgroep van 4 en won de sprint heuvelop in de bloedhitte. Het is 40 graden en daarom was de etappe ook ingekort. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Later kunnen er vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Q Top 500 van de zomer.
4: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
3: Q Music.
4: Tom en Joe.
1: We stampen lekker verder met de Q Top 500 van...

0: Beyoncé en Chanapal, baby boy.
1: De Q, top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Flink gedaald hoor. Vorig jaar nog op plek 312. Nu op plek 431 dus. Queen Bee en Chanapal met Baby Boy. Gisteren vierde Jay-Z zijn 30-jarig bestaan van zijn album Reasonable Doubt in New York. En daar kwam Beyoncé een verrassingsoptreden geven. Nou ja, is dit nog een verrassing als zij mee optreedt?
3: Nee, natuurlijk niet. Het is niet alsof zij samen in de auto zitten en dat zij opeens ook een microfoon in de tas heeft en zegt, nou, nu ik er toch ben, hè?
0: Zijn ze altijd bij natuurlijk.
3: Ja, logisch, logisch dat ze even gaat zingen dan.
0: Het is de zondagavondshow met Tom en Joe. Gezellig dat je erbij bent. We zitten dus midden in de Q Top 500 van de zomer, die vandaag begonnen is om 12 uur vanmiddag. En de komende week nog te horen is op Q Music. Het is gezellig. In de Q-app zie ik ook. Teun heeft de garnalen net in de marinade gedaan. Q Music aan. En ik denk dat hij zomaar eens de barbecue op kunnen gaan.
3: Oh, heerlijk, Teun. Heerlijk. Stuur even een foto van het eindresultaat.
0: Ja, lekker.
3: De volgende man. Ja, je zou hem eigenlijk verwachten bij de Q-type Top 500 van de kersthits. Want dit is een man die bekend staat om Winter Wonderland.

0: Nou ja, dit is een heel ander sfeertje ineens met deze temperatuur, hè?
1: En dan, ik was deze track eigenlijk even vergeten dat hij ook nog een andere track heeft die helemaal zomer ademt. Je denkt, ja, dit is Mr. Christmas. Nee, nee. Michael Bublé heeft ook gewoon It's a Beautiful Day. En ja, die staat op 430 in. De top 500 van de zomer.
0: Opgestemd door Lisette, Annelijn, Floyd en Patty. Dankjewel. Michael Bublé nu.

0: Manu Chao. Bongo bong.
1: The Q Top 500 van de zomer.
0: Het liedje wat Michel bij zijn eerste bijbaan hoorde, ergens rond 2006. En dat blijft hem daardoor nog altijd bij, hebt hij.
2: Ga je weer terug naar dat eerste bijbaantje? Ja, dat is wel even een dingetje, hè?
0: Hey, we hadden het net over de garnalen van Teun. Want hij stuurt een foto van zijn gemarineerde garnalen. Die gaan natuurlijk zometeen heerlijk de grill op een zondagavond met deze temperaturen. Dat was wel een trigger voor luisteraar Kim, want die appt namelijk.
3: Nou, ik schaam me dood. Maar ik heb dit jaar nog geen barbecue aangeraakt. Ik vind het zo erg. Ik wil elke keer barbecue, maar elke keer kan het niet. Lukt het niet, geen tijd voor. Oh, ik heb zo zin in een barbecue.
2: Oh, ik vind het ook zielig voor Kim.
0: Ja, maar ja, Kim doet het ook zelf.
2: Nee, je bent er zelf bij, Kim. En het is ook weer niet zo gek ingewikkeld. Het is niet alsof je zegt, ik wil de hele tijd een wereldreis maken. Ja, dat is even lastig plannen, maar een barbecue heb je toch zo gedaan?
0: Ja, ligt eraan. Kijk, als jij op kolen werkt, dan is het toch wel een gedoetje. Dan wil je uitpakken, dan wil je even een beetje veel vlees in huis, stokbrood erbij, vis, leuke, lekkere dingen. Terwijl als je op gas werkt, ja, dan kan je er ook één burgertje op gooien natuurlijk. Maar dat is de hele discussie van gas en kolen barbecue. Ik denk dat we ons daar niet moeten gaan wagen, want dan halen we het einde van de lijst niet.
2: Tien gas.
0: Pas daar op.
2: Oh ja, sorry.
0: We gaan door met de lijst. De volgende man die staat er 4 keer in. Maar volgens Levi is dit zijn beste zomerhit. Ik heb het over David Guetta met Sia, opgestemd door Raymond, Jeffrey, Rihanna. En nu op plekje 428. David Guetta dus met Sia, Beautiful People in de Q Top 500 van de zomer.

0: top 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music. Q.
0: Nummer
1: 427.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Op 427 in de Q Top 500 van de zomer. Die gaat zometeen natuurlijk verder.
1: Met
0: 426.
1: Het gaat vanzelf. Ja, je telt gewoon rustig af. Praise You.
0: Dit is goed, hè? I wanna praise you. Woehoe. Ja, je gaat er gelijk van zingen. Zometeen.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen. Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
10: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.

0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlinefeilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben.
1: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
3: onlinefeilingmeester.nl. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven. 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Goedenavond, Q Music Verkeer. Krijg je van Flitsmeister 1 opmerkelijke vertraging op deze zondagavond. De A73 Nijmegen richting Maasbracht is een ongeluk gebeurd tussen Kuik en Haps. Daardoor een kwartiertje vertraging.
15: Tom en Joe.
16: Door met de Q Top 500 van de zomer. Dit is Shackles.
15: 426.

0: Robert Miles en Children vinden we op plek 425.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Jos, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jos, jij hebt je stemlijstje ingevuld. Onze dank is groot daarvoor. En jij hebt gestemd op Children van Robert Miles. Waarom?
2: Klopt. Nou ja, het blijft voor mij een liedje gewoon wat eigenlijk niet te missen is. Zowel in de 90's niet, als in de zomer niet, als in het Foute Uur niet eigenlijk.
3: Zo, nou, je pakt gelijk heel veel boxen, probeer je af te checken met deze track. Ja, dat is super. Maar nu vooral belangrijk, de zomer natuurlijk. Top 500 van de zomer bij Q. Hoe ziet jouw zomer eruit?
2: Voor nu lekker warm genieten van. Ja, ik vind het heerlijk dit weer, dus ik geniet ervan. Maar je past eigenlijk een beetje aan. Lekker op de camping geweest net.
0: Oh, oh.
2: En nu net naar huis gereden.
3: Maar zit je vakantie er alweer op dat je naar huis rijdt? Nee, of ga je morgen weer terug naar de camping?
2: Onze vakantieadres zit soorten met van een dorpje verderop bij onze schoonouders.
0: Ja, wat ben jij type wildkampeerder, dat je zeg maar poept in het bos? Of ben jij meer van de ouderwetse camping met de kipcaravan en een wc-rol onder je arm? Of is het meer een glamping waar ik aan moet denken?
2: Daar kijk ik een heel verhaal over aan, maar hou maar even op de glamping.
0: Oh, het is wel een glamping.
3: Oh, okay. Ja, Jos, je wil wel wat luxe.
2: Ja, er zit alles op en aan. Ja,
0: ja. Oh, van alle gemak voorzien, ja.
2: Ja, zeker weten. We hebben zwembad, we hebben eigenlijk gewoon alles wat je overal kan vinden. Een privé sanitair, we hebben gewoon alles.
0: Goed, en dat is gewoon in Nederland?
2: Ja.
3: Hé, maar Jos, als ik dus nu zo'n klein gastelletje voor me zie met zo'n pannetje met allemaal deuken en dan doe je dan zo'n blik knakworsten in, daar word je dan eigenlijk helemaal niet blij van. Jij wil wel gewoon goed eten en een beetje luxe op je vakantie.
0: Caviar.
2: Wij beschikken gewoon over een echte keuken, inderdaad.
3: Ja, oké. Okay. Nee, maar dat snap ik ook. Je bent ook op vakantie, je bent ook lekker weg. Dan wil je ook even genieten. Dan wil je het eigenlijk jezelf niet ongemakkelijker maken dan in het normale leven.
2: Klopt. Helemaal goed.
3: Nou, dan zetten we ook nog goede muziek aan.
0: Ja, dit is ook lekker voor iedereen die zit te luisteren met de blikknakworsten naar de radio.
2: Ja.
3: Blikknakworsten in de Pyreneeën heb je helemaal geen bereik. Je hoort het toch niet.
2: Nee, zo. Iedereen heeft zijn eigen idee bij camperen, toch?
0: Zo is het ook. Nou, geniet er nog van de komende tijd, Jos.
2: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Hoi.
2: Nou,
0: Jos poept niet in het bos, weten we dat ook. Door met de Q-top 500 van de zomer. Plekje 424. Daar vinden we Aiken. Right now, Q-music. It's

0: Top 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music. Q.
0: Nummer
1: 423.

0: Lekker hoor. Tasty and the Sunshine Band. Give it up!
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Op plek 423. En natuurlijk altijd het opkomstnummer van Vincent van der Voort geweest, de darter.
2: Dat zegt me helemaal niks. Echt.
0: Nee?
2: Vincent van der Voort.
0: Van der Voort, van der Voort. Vincent van der Voort.
2: Ik denk dat je het heel leuk doet, maar ik heb geen idee wie, wie het is.
0: De Dutch Destroyer. Nou, als je hem googelt, ziet hij ziet er niet uit als de Dutch Destroyer.
2: Oh, ik ga hem even
0: hij googlen. Is inmiddels gestopt ook met dart. Hij is nu analist. Maar ja, Vincent van der Voort, wel een legend in the game, hoor.
2: Vincent, Dutch Destroyer. Nee, ik zou hem echt voorbij lopen op straat. Ik heb deze man nog nooit gezien, maar ik, wat jammer dat hij gestopt is. Ik vind dit liedje, doet mij meteen denken aan René Karst. Adje voor de sfeer natuurlijk.
0: Oh ja, dat
2: Adje voor de sfeer, voor de sfeer.
0: Ja, luister, Jos heeft hetzelfde.
3: Adje voor de sfeer, hey. Voor de sfeer. Adje voor de sfeer.
0: Ja, is het natuurlijk ook.
2: Ja, is het ook. Die staat niet in de top 500 van de zomer. Dat is dan weer jammer.
0: Ik vind het ook jammer dat onze zomerhit nog niet in de Q-top 500 van de zomer staat. Nee, volgend jaar hopelijk wel.
2: Volgend jaar, ja, dan is die hele top 10 opnieuw verdeeld.
0: We zijn namelijk bezig met het maken van de Spaanstalige zomerhit van 2026. En we hebben daar een update over ook.
2: Ja, maar we moeten ook nog even wat dingen regelen.
0: We kunnen je gaan vertellen, dat doen we later vanavond, wanneer de track uitkomt. En dat duurt niet lang meer, want ik hoor je denken, ja hallo, het is halverwege juli.
2: Het is hartje zomer, je bent vrij laat voor een zomerhit. Was dan een kerstplaat gaan maken.
0: Het duurt niet lang meer en wanneer die uitkomt vertellen we je later vanavond. Goed, ga lekker door met de Q-top 500 van die zomer. Plekje 422, daar vinden we Eric Preets, Call On Me. Met een hele leuk clippie.

0: Tot zover de Q-top 500 van de zomer voor vandaag. Maar niet getreurd, want morgenochtend om 9 uur gaat de lijst weer gewoon verder.
1: Ja, gaan we door. Voor nu heb ik iets anders leuks voor je klaarstaan. 100 euro tickettegoed kan je uitgeven aan een artiest of festival naar keuze. En hoe je dat kan winnen, dat hoor je zo.
0: Deze ook nog steeds lekker zomers hoor. Talk to you. Hoor je zometeen hier op Q.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Die flitsers met Tom bij TomTom.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: The ocean chose you.
13: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
11: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Oh, ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij

0: kiest. FBTO.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: retour.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: 1 voor 7. Het Q-Music nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
4: Goedenavond. Kleine ondernemers investeren maar weinig. Door onzekerheid stellen ze nieuwe investeringen uit, zegt accountantsvereniging SRA. Onzekere factoren zijn onder andere het overvolle stroomnet, AI en de oorlog in het Midden-Oosten. Ook maakten ze vorig jaar minder winst. Bij Transavia op Schiphol stonden vanmorgen zulke lange rijen bij de incheckbalies dat tientallen mensen hun vlucht hebben gemist. Kan door te weinig personeel. Schiphol zegt dat het de hele zomer drukker is en adviseert om vooral op tijd te komen. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is cabaretier en zanger Harry Jekkers benoemd tot ereburger van de stad. Burgemeester Van Zanen zei dat hij een echt Haags icoon is. Hij is dan ook de maker van het lied O.O. Den Haag met zijn band Het Klein Orkest. Jekkers stopt nu met grote theaterprogramma's. En volgens Mathieu van der Poel had hij vandaag eindelijk de benen voor een etappezege. Het ging veel beter met de hitte dan eerdere dagen. Toen herstelde hij zelfs van makkelijkere etappes moeizaam, zei hij na afloop. De tour was vanwege de hitte met 30 kilometer ingekort. En dan het weer van Weer Online. Vanavond is nog lang warm en zonnig. Later kunnen vanuit het noorden lage wolkenvelden overtrekken. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon. En van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
2: Je maakt zo kans op 100 euro om uit te geven aan een concert of festival naar keuze. Hoe je kan winnen hoor je zo na Another.

0: zondagavond zonnetje wat nu aan het schijnen is.
1: Ja.
0: En dat je misschien een beetje kan mijmeren. Oh, wat zou het lekker, wat zou het mooi zijn als ik nu op een festivaletje zou staan.
1: Oh, want laten we wel wezen, dan is zo'n zonnetje nog lekkerder. Dan sta je daar en hoor je een beetje die beats op de achtergrond. Je staat met een drankje in je handen. Het is heerlijk.
0: Wij kunnen daarvoor zorgen. We hebben namelijk 100 euro ticket te goed voor je klaar liggen. En dat mag je uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Je mag het voor mij ook ter plekke uitgeven. Ik heb net even uitgerekend. 100 euro ticket te goed, dat zijn toch 26 biertjes op Lowlands.
1: Hé, hey, kom je de eerste 2 uur door? Ja, dat is lekker. Dat is lekker, hoor.
0: En eventjes, ja, misschien goed om te denken, waar kan ik het allemaal uitgeven. We hebben al meerdere winnaars gehad in het spel. Die hebben kaarten voor Suzanne Freek gekocht. Er zijn mensen naar Pinkpop gegaan. De Bankzitters, Joost Klein of Five in de Ziggo Dome onlangs.
1: Ja, het is echt heel divers. Je mag het dus zelf uitgeven aan dus een concert of festival of biertjes op een festival naar keuze. Ja, en we zeggen het, de Ticket Battle, dat is het spel. En het spel spelen is makkelijk. Echt gigantisch makkelijk. Winnen is lastig. Je hoort elke keer een liedje en dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Zo makkelijk is het.
0: Eigenlijk een beetje kop of munt, zeg jij.
1: Eigenlijk is het elke keer kop of munt. Je hoeft elke keer alleen maar te zeggen eerder of later. Ja, en dan ga je gewoon door totdat iemand het fout heeft.
0: Wil je meespelen? App dan nu Ticket Battle naar de Q Music app. Dus app Ticket Battle naar de Q Music app. En wie weet pak je wel 100 euro ticket te goed.

0: Tayo Cruz en Dynamite op Q Music.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Yes, je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe. Tijd voor de Ticket Battle. Er ligt hier 100 euro tickettegoed uit te geven aan een concert of festival naar keuze. Er kan maar één iemand winnen. De vraag is wie? In de linkerhoek hebben we niemand minder dan Isabel. 20 jaar uit Eindhoven, de gekste. Isabel, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij zou nooit, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, jij zou nooit in je leven naar een concert van Taylor Swift gaan. Je maakt nu heel veel mensen boos, denk ik.
3: Ja, ik denk het ook. Maar ja, meningen verschillen, hè?
4: Mooi, zo is het ook.
0: Waar wil je dan wel naartoe?
3: Scooter.
4: Oh.
0: Scooter, dat is de andere kant van de medaille.
4: Ja, dat heeft niks met Taylor Swift te maken.
0: Nee. Oh, dus jij bent meer van het beukwerk.
3: Ja, meer van het feesten.
0: Leuk zeg. Nou, hij staat binnenkort volgens mij in de Ziggo Dome. Dus daar zou je een kaart ervoor kunnen kopen, inderdaad. Maar de vraag is, ga je winnen? Want je neemt het op tegen Rens. Die is 21 jaar, komt uit Zwolle. En die wil heel graag naar Down the Rabbit Hole. Ja, Rens, dat is net geweest.
5: Ja, klopt.
0: Ja.
5: Ik heb de kaartjes gemist.
0: Ach, kijk. Ik vind Down the Rabbit Hole altijd zo'n festival. Dat, ja. Ik ben daar ook nog nooit geweest. Maar dan zie je er op Instagram zie je altijd wat mensen die daar dan zijn. Heb ik altijd FOMO.
4: Oh.
0: Heb je dat ook, Rens?
5: Ja, zeker. De leukste collectie en bandjes spelen daar altijd.
0: Kijk.
5: Ook elektronische muziek, fantastisch.
4: Nou, misschien ben je er volgend jaar wel bij. Wat je moet doen is winnen in de Ticket Battle. Ik leg het jullie nog even uit, jongens. Je hoort zo meteen een liedje en dan is de vraag... is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Isabel, Rens, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord gaan geven. De eerste die het fout heeft, die ligt eruit, wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Isabel geboren in 2005, Rens geboren in 2004, daarmee de oudste. En 2004, Rens, je geboortejaar, dat is je startjaar.
5: Ja. Oké, leuk.
0: All right. Rens, als jij er klaar voor bent?
5: Jazeker.
0: Oké, daar gaan we.
4: Ja, Rens, zeg het maar. Is het eerder of later uitgekomen dan 2004?
5: Later.
4: En dat is hartstikke goed. Beyoncé, Single Ladies uit 2008.
0: Dat is nu de beurt aan Isabel.
4: Isabel, is dit eerder of later uitgekomen dan 2008?
3: Later.
4: Later is fout.
0: Oh. Isabel.
3: Helaas.
4: Robbie Williams, Peel, kwam uit 2002. Ja, Isabel, dat was je -3. Dat is ook lastig.
0: Ja. En zo snel kan de Ticket Battle gaan. Dat betekent dat Rens heeft gewonnen.
5: Wat leuk, zeg. Fantastisch om te horen.
0: Ja, Rens, 100 euro ticket te goed gaat jouw kant op. Ga je dat dan bewaren tot Down the Rabbit Hole volgend jaar?
5: Ja, ja, het zal niet lang duren. Max een half jaar voordat de kaartjes online komen. Dus dat gaat goed komen.
0: Nou, dan wensen we je heel veel plezier. Thanks voor het meespelen, jongen.
5: Ja, dank je. Ja, wat leuk. Dank je.
1: De Q Music Alarmschijf. Q Music, Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza en Willy Williams.

0: Summer and Undressed op Key Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Mocht je het gemist hebben, wij zijn nu al zo'n 2 weken bezig met het maken van een Spaanse zomerhit.
1: Spaanstalige zomerhit met ook een vleugje Nederlands.
0: En met Rolf Sanchez. nu lijkt dit eindelijk tot een soort van climax te komen. Want jij krijgt net een appje van de studioproducer die hartstikke druk is met het mixen en mengen en weet ik het allemaal van de track die we hebben ingezongen.
1: We hebben net horen gekregen wanneer onze zomerhit uitkomt.
0: Oké.
1: Binnen een week komt hij uit.
0: Oh, dat is echt snel al.
1: Binnen nu en een week komt hij uit. Exacte datum en tijd, dat vertellen we je zo.
0: Ook Afrojack, Alloway Black. Hoor je zo op Q.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
17: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
19: onlineveilingmeester.nl. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
21: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
20: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
22: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost, Autotaalglas.
25: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Tom en Joe.
7: Q Music. Anastasia hoor je zo meteen.

0: en Joe.
1: Zondagavondshow inderdaad met Tom en Joe. Ja, we zijn druk bezig met het maken van de Spaanstalige zomerhit van 2026. En dat doen we gelukkig niet alleen. We hebben Rolf Sanchez, de one and only Rolf Sanchez, zover gevonden. Want hij spreekt Spaans en hij kan aardig zingen, laten we wel zijn. Om ons mee te helpen met deze track. Gisteren hebben we ook al een stuk kunnen laten horen. Ja, ik zal eventjes uitleggen hoe het allemaal is ontstaan. We kwamen een track tegen op TikTok van gasten die live een liedje aan het zingen waren. En dat klonk zo hartstikke gezellig. Toen dachten we, nou, die melodie klinkt hartstikke leuk. Dit nummer heet Tu Puedes Marchar. Jij kunt nu vertrekken of ophoepelen.
2: Ja.
1: Dan zeggen ook heel veel mensen, dit ken ik ergens van. Ja, het origineel is van Dusty Springfield. Uit 1963.
2: Echt zwart-wit dit nog, hoor.
1: Ja, hier hebben je ouders echt...
2: Hou je open oma.
1: Opgedanst. Goed, dat Spaanstalige leek ons wel wat leuker, want we willen een zomerhit maken.
2: Ja.
1: Dus dat hebben we vastgehouden. Nu hebben we gisteren van de studio producer een eerste deel gekregen van de track. Die kunnen we laten horen. Dus hij is nog niet af, maar we zijn al een heel eind.
2: Ja.
1: Zal ik dat nog even laten horen hoe het klinkt tot nu toe?
2: Ja, het klinkt zo goed. Ik ben zo trots hierop. Nou,
1: gelukkig ben jij de meest bescheiden van ons twee. dit klinkt dus zo.

0: Wat een wereldhit.
1: Dat is onze zomerhit tot nu toe, maar hij is nog niet af.
0: Hij is niet af, maar we weten wel dat het puntjes op de i is. En we weten ook wanneer hij dus wel echt 100% af is. Aanstaande donderdag. Zet het in je agenda. 16 juli kunnen wij onze Spaanstalige track samen met Rolf gaan lanceren. Ja, en de titel, het komt natuurlijk van Te Puedes Marchar. Wij hebben hem iets korter gemaakt, gewoon Marchar. Zo gaat onze track heten.
1: En dat betekent, Marchar?
0: Vertrekken.
1: Ja.
0: Ophoepelen, opzouten, oprotten.
1: Ja.
0: Maar in het Spaans klinkt het heerlijk. Kijk, en we weten nu dus, oké, donderdag, 16 juli is hij klaar, is hij af. Kunnen we hem gaan releasen? Maar ja, wat wil je doen? Wil je met een USB-stickie bij Utrecht Centraal gaan staan?
1: Kijk, we moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen, als hij voor het eerst uit is, die track gaan horen.
0: 16 juli op donderdag maken wij geen radio, dus wij kunnen hem dan niet als eerst laten horen.
1: Nee, maar de maker, natuurlijk wel mensen radio die wij nog wel goed kennen uit de ochtend. En dat is natuurlijk ook de best beluisterde ochtendshow van Nederland.
0: Hoe heet hij ook alweer? Puntje op de tong.
1: Mattie en Marieke.
0: Met het meisje. Ja, Marieke, ja. Ja.
1: Kijk, hij is nog wakker, denk ik.
0: Ja, wel toch. Ja, die gaat tegen 9 naar bed. Die kunnen we nog wel even bellen.
1: Mattie zo even bellen? Misschien mogen we wel langskomen die donderdag.
0: Gaan proberen.
1: Oh, even checken.

0: Dit is lekker, hè? Prospa en Clooney. Free your mind op Q-Music. Tom en Joe.
1: Tom en Joe. Onze Spaanstalige zomerrit, die we samen met Rolf Sanchez aan het maken zijn, is bijna klaar. We zijn nu meer dan 2 weken bezig met dit hele project. En aankomende week is het dan zover. Dan komt hij uit. Marchar. Dat is onze Spaanstalige zomerrit. Betekent vertrekken, ophoepelen. Donderdag 16 juli. Ja, zet het in je agenda. We willen het groots gaan doen. Dus wie bellen we dan? Mattie Valk.
2: Ja, even kijken of dat hij opneemt. Of dat hij ons kan helpen met de release van deze fantastische Spaanse zomerrit natuurlijk. Ik hoop dat hij opneemt, hoor.
3: Ja, hallo.
2: Mattie?
3: Ja.
2: Ja, je oude vrienden van de ochtend hier. Je kent ons vast nog wel. We hebben heel veel koffie voor je gehaald toen de tijd. Draaiboeken geprint. Je kan wel zeggen de waterdragers van de ochtendshow.
1: Vergeet de radioring niet. We hebben eigenlijk mede dankzij ons radioring gewonnen.
2: Ja.
1: We luisteren elke ochtend. Weet je wel. Ik vind dat je haar ook erg goed zit.
3: Dank je. Dank je. Ja. Ja. Wat heb je van me nodig?
1: Ja, ligt het er zo dik bovenop?
3: Nou, weet je wel. Kom maar met je vraag.
2: Nou, we hebben een gunst van je nodig. We zijn namelijk bezig met een Spaanstalige zomerhit samen met Rolf Sanchez. Ja. Volgens mij heb je het ook al wel besproken in de ochtendshow. Wat vind jij ervan?
3: Nou, ongelooflijk leuk. Kijk, wij dragen Rolf natuurlijk een warm hart.
1: Ja, die wel.
3: En ik heb wat opnames van jullie gehoord.
2: Ja.
3: Ja, jongens, als het niks wordt, hebben we in ieder geval gelachen, toch?
1: Ja, oké. Okay. Ja. Hoe zei je dat toen ook weer in de ochtendshow? Hoe benoemde je dat?
3: Nou ja, ik vond het wel tikje vals. Ja, ik vond het tikje vals. Kijk, maar ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat sinds die opnames, er heeft er natuurlijk een tijdje tussen gezeten. Ik neem aan dat jullie echt wel wat bijles hebben gehad, toch?
2: Ja, nee.
3: Qua zang. En heeft toch nog wel iets van een ontwikkeling plaatsgevonden?
2: Nou, de ontwikkeling is vooral dat de studioproducer ons heel zacht heeft gezet. Dat is de ontwikkeling.
1: Ja.
3: Maar ook dat is een prima ontwikkeling. nee, jongens, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben mega benieuwd. Ja, heel eerlijk, je begeeft je natuurlijk niet zomaar in een arena, weet je wel. Kijk, je hebt de kersthits, dan wil iedereen een kersthit. En met de zomer wil iedereen een zomerhit. Dus ja, je kiest niet de makkelijke weg.
2: Nee.
3: Dat valt te prijzen.
2: Ja, nee, dat valt zeker te prijzen, ja. Nu is het zo, de track is zo goed als af. Sterker nog, donderdag komt hij uit. Dan hebben we de grote primeur. En die primeur, ja, wij dachten, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen hem horen op de eerste dag dat hij uitkomt. Ja, dan kom je natuurlijk snel uit bij de best beluisterde ochtendshow van Nederland. Mattie en Marieke, laten we wel zijn.
1: Ja, Jan-Willem en Jeroen konden niet, dus...
3: Ja, leuk jongens. Ik heb nog een plekje om 5:30.
1: Ja, maar we hebben Luca gevraagd. Die kon niet.
2: Ja.
3: Hey, ik voel waar we dit op aan. Jullie willen een primeur in de ochtendshow.
2: Ja, als dat mag van jou, dan willen wij graag donderdagochtend langskomen.
1: Neem we ook Rolf mee? Helemaal gezellig.
3: Ja. Ik zou zeggen, weet je wel, ik moet het eerst overleggen met Marieke. Maar ja, die gaat er niet meer over.
1: Nee, makkelijk overleggen.
3: Nee, jongens, jullie zijn van harte welkom. Echt heel leuk.
1: Nee, super. Oké, nou, maar dit is heel fijn. Gaan wij Rolf nog even bellen, kijken of hij ook donderdag kan? Weet we niet helemaal zeker.
3: Maar hoe laat dan?
1: Ja, wat kan?
2: Wat is een goede tijd? Een beetje primetime? We willen zoveel mogelijk luisteraars hebben.
3: Ja, dan zou ik zeggen, dan zou ik zeggen 9:00.
2: Dan zijn de meeste mensen wakker natuurlijk.
3: Ja, dan heb je een volle zaal.
2: 9:00.
1: 9:00. Nou, volle arena.
2: Nou, donderdagochtend 9:00. Grote primeur van de zomerhit.
3: Geweldig, jongens.
2: Oké, dankjewel.

0: zonder te weten.
1: Aardig toch, hè, die Mattie?
2: Dat is vriendelijk. Dat
1: zijn
2: toch...
1: even toch goede vrienden.
2: Ja.
1: De ochtend, Mattie Marieke.
2: Even uit het oog, nooit uit het hart geweest. En we zijn gewoon donderdagochtend, 16 juli, welkom. Om 9 uur 's ochtends om onze Spaanstalige track daar te gaan lanceren.
1: De primeur van Marchar met Rolf Sanchez. Nu al heel veel zin in.
2: Marchar!
1: Ja. Hey, zo meteen een nieuwe editie van Tom en Joe's Hulptroepen. We gaan zo meteen een vaste luisteraar van ons overvallen. En ik denk niet dat hij het leuk gaat vinden.
2: Ja, en ik vind dat dus daardoor extreem leuk.
1: Hoe het zit, hoor je zo.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.

0: kanker. Zilveren Kruis.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
6: I want chicken.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: 8 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
11: Goedenavond. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en de piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. Een bootje met een record aantal migranten is aangekomen in Engeland. Er zaten 128 mensen ingepropt, melden Britse media. De volste boot tot nu toe had 125 mensen aan boord. De Britse regering zegt dat mensensmokkelaars steeds meer risico nemen. Maar het totaal aantal migranten over het kanaal daalt wel. Kinderen in een straat in Zwolle hebben de hele dag een soort openluchtzwembad voor de deur gehad om in te spelen. Er was een waterleiding gesprongen en daardoor liep een parkeerplaats onder. Het lukte niet om het lek meteen te repareren. Waarschijnlijk pas vanavond rond 10, meldt RTV Oost. En net als wielrennersvakbond CPA wil wielrenner Tadej Pogačar ook geen wedstrijden meer in de hitte. Hij gooit het liefst de wielerkalender om het heetste tijd van het jaar te vermijden. Een vakbond wil eerder op de dag starten, maar dat vindt Pogačar geen optie. Dan finish je juist op het heetst van de dag, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm en zonnig. Later trekken er vanuit het noorden lage wolkenvelden over. Morgen eerst grijs, daarna weer veel zon en van noord naar zuid 22 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
12: Music. Tom en Joe.
10: We bellen zo met luisteraar Kian om hem eens stevig aan de tand te voelen. En dat wordt niet zo leuk voor Kian. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: maanden voor je klaar. Heb je nou een probleem, dan zorgen wij dat er een oplossing voor komt. En dan hoor ik je denken, ja, wat voor problemen dan? We hebben al heel wat problemen gehad, hè?
1: Joep durfde niet met vrouwen te praten. Nu praat hij nooit meer met mannen, alleen maar met vrouwen. Inge, ja, die wist niet zo goed wat ze moest doen met het uitgaansgedrag van haar dochter. Nou, daar hebben we toen ook allemaal goede tips voor gegeven. Bram was altijd de Bob van de vriendengroep. Nou, tegenwoordig is hij nooit meer nuchter. Mirjam, die kon moeilijk ontspullen. Sarah, die wist niet wat ze moest doen op Koningsdag. Ja, het zijn echt allemaal random problemen. Maar wij komen echt altijd met een op maat gemaakte oplossing.
0: Heb jij nou ook een probleem waarvan je denkt, ja, help mij alsjeblieft. Stuur het dan in via de Q-Music app. Dat mag altijd. Misschien dat we dan volgende week jouw probleem in de hulptroepen behandelen. En geloof me, dat wil je. Want alle luisteraars van Q-Music die helpen en die denken mee. Dat werkt altijd wel goed, hè?
1: Dat werkt super. En ja, dan was daar Kian. Die hadden wij een tijdje terug aan de lijn. En Kian, die is 18. Die wil heel graag zijn rijbewijs. Maar dat autotheorie kwam maar niet in zijn koppie. Dat is een probleem.
0: Dus wij spraken Kian toe. Misschien moeten wij Kian gewoon volgen. En af en toe, als hij het niet verwacht, overhoren.
1: Oh, dat we hem opeens bellen.
0: Ja, als Kian daarvoor open staat.
2: Ja, oké. Ik heb niet wat ik hierop moet zeggen eigenlijk.
1: Nou, gewoon ja, het is een goede stok achter de deur.
0: Ja, je raadt het al. We gaan Kian zo meteen bellen. Met een onverwacht overhoring voor zijn theorie-examen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.

0: paar weken geleden spraken wij luisteraar Kian en hij wil graag in één keer zijn autotheorie-examen halen. Hij weet alleen niet of dat hem gaat lukken. Dus hebben wij afgesproken, wij helpen je. We gaan je een keer overvallen met een onverwachte overhoring.
1: Ja, je raadt het al, we gaan hem nu bellen. Ik hoop dat hij een beetje geleerd heeft inmiddels. Dat hij een beetje beslaagd ten ijs komt. Ja, en anders dan gaat hij gewoon nat hier op de Nationale Radio.
0: Zullen we bellen dan?
1: Ja, laten we doen.
2: Hallo met Kian.
0: Kian, goedenavond met Tom en Joe van Q-Music.
2: Goedenavond Tom en Joe.
0: Kian, hoe is het?
2: Goed, een beetje gespannen, moet ik zeggen.
0: Gespannen.
1: Ja, je weet het, als wij bellen, dan bellen we niet zomaar.
2: Nee, dan bellen jullie niet zomaar.
0: Nee, dat klopt.
2: Ik weet wat er aan de hand is.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk wil ik het niet weten.
0: Kian, wij bellen voor jou TO. Dat is geen SO, maar een TO. Oftewel, de telefonische overhoring.
2: Ja. Creatief hoor, creatief.
0: Ja. Jij bent natuurlijk volop in training voor dat theorie-examen. Wij willen eventjes de stand van zaken opnemen. Dus wij hebben wat oefenvragen voor je.
2: O jee.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik denk het wel.
0: Oké. Vraag 1. Kian, hoe kun je ervoor zorgen dat je auto minder brandstof verbruikt? 1 antwoord is fout. A. Door de banden op de juiste spanning te houden. B. Door de cruise control te gebruiken. Of C. Door zoveel mogelijk in een lage versnelling te blijven.
2: Nou, sowieso antwoord B. Op een cruise control rijden. Want dan rij je op constante snelheid. Dan verbruikt de auto minder brandstof.
0: Ja,
1: ja. Ja, dus die is al goed. En welke is nog meer goed dan?
2: Ik zou zeggen antwoord A.
0: Is ook goed. Ja. Dus dan zeg jij antwoord C. Door zoveel mogelijk in een lage versnelling te blijven. Dat is fout.
2: Nee. Ja, dat is fout. Ja,
0: oké, dan vullen we die in.
1: Dat is antwoord C. We gaan kijken of het goed is. Dat is goed!
2: Hey!
0: Kijk!
1: Dat antwoord was inderdaad fout en daarmee is hij goed. Gaan wij door naar vraag 2. Welke kleur vlag heeft het voorste voertuig van een militaire kolonne?
2: Oei, ja, komt er een ABC?
1: Nee, er komt geen ABC.
0: Je krijgt
1: geen regenboog. Nee, ik wil gewoon van jou een kleur weten. Ik zal de vraag nogmaals stellen. Welke kleur vlag heeft het voorste voertuig van een militaire kolonne?
2: Volgens mij, bij mijn hoofd, is dat blauw.
1: Wij vullen blauw in.
2: Mag ik nog veranderen?
1: Je mag het nog wijzigen, maar dan moet je het nu zeggen. Dan wil ik nu een andere kleur van je.
2: Dan geef ik antwoord groen.
1: Jij zegt groen, we hebben groen ingevuld. En dat is fout.
2: Oh,
1: Kian.
0: Ach, ja. Oh. En je had het goed.
1: Ja, want je had het goed. Blauw was goed geweest.
2: Blauw was goed.
0: Ja,
2: oh, nee.
0: Ja. Dus, en dat is ook gelijk een wijze les. Nooit switchen op het laatste moment.
1: Op dit moment heb je 1 vraag goed, 1 vraag fout. We gaan door naar vraag 3.
0: De politie geeft je een rijverbod. Welk voertuig mag je nog wel besturen? Antwoord A. Geen enkel voertuig. Antwoord B. Alleen een fiets. Of antwoord C. Een fiets en een fatbike.
2: O jee. Dus een rijverbod, hè, zeggen jullie.
0: Ja.
2: Dan zou ik zeggen, geen één voertuig. Dus ook geen fiets, geen fatbike.
0: Antwoord A vullen wij in. Antwoord A is goed.
2: Het is goed.
1: Oi.
2: Hey.
0: Kijk, je gaat hartstikke lekker.
1: Het spant erom.
0: Zullen we nog één doen? Als je deze haalt, dan heb ik er wel vertrouwen in.
1: Ja, dan heb je de meerderheid goed. Dat je op 75% goed. Dat is keurig. Vraag 4. Kian, let op. Even focus nou, jongen. Kom op. Okay. Hoeveel meter vanaf een kruispunt mag je parkeren? Ik herhaal nog één keer. Hoeveel meter vanaf een kruispunt mag je parkeren? Dit is een open vraag. Ik wil een rond getal horen.
2: Ik zeg, parkeren, volgens mij is het uit mijn hoofd, was dit 100 meter?
1: Wij vullen in 100 meter. Kian geeft als antwoord 100 meter. Kian, 18 jaar uit Landgraaf. Dat antwoord is fout.
2: No.
1: 100 meter, dat is echt.
0: 100 meter is heel ver.
1: Dat is een voetbalveld.
0: Ja.
2: Nee. Dit komt waarschijnlijk door de blackout.
0: Het goede antwoord was 5. 5 meter minimaal.
2: 5 meter, oh ja, klopt.
1: Ja. Oh ja, klopt. Ja, nee, zo is het. Ja.
0: Maar deze vraag, als je die krijgt, dit vergeet je nooit meer. Nee. 5 meter van een kruispunt parkeren.
2: Nee, deze vergeet ik nooit meer.
0: Blauwe vlag aan de voorkant van de militaire kolonne, achter groen.
2: En wat is wel mooi, ik heb nu 2 vragen goed en 2 fout. Dat is toch ook wel enigszins ook wel bijzonder.
0: Ja, ik denk dat de CBA daar iets anders naar kijkt.
1: Nee.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar het is gewoon even voor zo, even de statistieken. Gewoon, ja. Maar maakt het niet
1: uit.
2: Ja,
1: maar voor de statistieken, glas half vol, half leeg. Nee, dat is gewoon onvoldoende, hè? Ja. Kian, en folks, nou, laat eens even weten of het uiteindelijk lukt of je straks geslaagd bent.
2: Ja, dat is goed.
0: En of wacht, Theo kan altijd voorbij komen.
2: Oké. Okay, nou,
0: doei, Kian.
2: Dag.

0: Oké, Ryan op Q Music. En daarvoor hoorde je dus Kian met de overhoring voor zijn theorie-examen. Maar ging niet heel goed. Luister, Anne appt ook. Ik heb al 15 jaar mijn rijbewijs en ik weet deze vragen ook niet door. Ja, dat is het ook een beetje met het theorie-examen natuurlijk. Ja, ik was ook al lang vergeten dat de militaire kolonne een blauwe vlag voor heeft hangen.
1: Ik had dacht dat ze wat te vieren hadden.
0: Maar ja, het zijn gewoon van die vragen. Dat wil zeggen dat je dat dan even weet. En dan...
1: Dan mag je daarna meteen weer vergeten.
0: Ja, we hebben gekeken. 50 vragen. 6 mag je de fout hebben. Nou, op dit moment gaat dat nog niet helemaal lukken voor Kian.
1: Kielen voor Kian.
0: Maar hou een vinger aan de pols. Je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe. Het is een wonder dat hij er nog zit, mijn collega Joe.
1: Ja, joh, wat is het nou?
0: Nou, het is nu 9:30. Gisteren rond dit tijdstip had je het pand al verlaten.
1: En zat ik in de Johan Cruijff Arena.
0: Bij Luke Combs.
1: Ja.
0: Luister even hoe dat gisteren ging. Iets voor achter zei Joe ineens dit. Nee, je gaat nu weg. We hebben nog gewoon een programma tot 9:00.
1: Ja, nog een klein uurtje.
0: Wat ga je doen?
1: Dat red je alleen. Ja, ik ga samen met mijn vriendin. Die staat hier naast me. We gaan naar Luke Combs.
0: Ja.
1: Waanzinnig. Wordt superleuk.
0: Ja, maar
1: die begint... Die begint
0: je moet gewoon werken.
1: Ja, maar die begint 9:00. Ja, dat red ik niet. Dus ik ga nu weg.
0: En weg was hij.
1: Ja, nou, je hebt het gered.
0: Ja, ik heb het zeker gered in mijn eentje.
1: Nou, het ging toch hartstikke goed. Was ook wel eens even fris, even leuk.
0: Ja, hoe was het bij jou?
1: Waanzinnig, wat een tof concert. Ja, mega thanks dat ik even een uurtje eerder weg kon. Ja,
0: zonder overleg.
1: Zonder overleg. Moet wel zeggen, einde van de avond, na het concert... Ja, karma hitte me wel meteen in mijn gezicht.
0: Toch wel?
1: Ja, die staat altijd om de hoek.
0: Ik ben benieuwd.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed. Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
12: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
11: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Plus speelbewust.
15: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
19: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
20: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
19: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
21: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
22: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
23: Ik heb letterlijk niks.
24: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
26: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
28: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
29: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
30: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
31: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Mando Joe, Dance with Somebody op Q-Music. Het is een zondagavondshow met Tom en Joe.
1: Gisteravond was het concert van Luke Combs in de Johan Cruijff Arena. Helemaal ramvol. En ik ging ook heen met mijn vriendin. We hadden hier afgesproken bij Q. Maar je moet weten, Q, dat is echt dat is een ritje van 5 minuten met de auto. Het is best wel lang lopen. 35 minuten, 40 minuten wil je er helemaal heen lopen. Dus we hadden de taxi gepakt heen. €10. Nou, dat vind ik een prima prijs.
0: Ja.
1: Dus dat is een kort ritje, echt een kort ritje.
0: We hebben ook een starttarief vaak.
1: Starttarief, dus €10 stonden wij bij de Johan Cruijff Arena. Konden voor de deur uitstappen, helemaal perfect. Terug is dan een ander verhaal, want dan loopt die hele arena leeg. Dus wij klampen de eerste taxichauffeur aan. En wij zeggen, joh, ik moet hier, ik wijs het ook aan op Google Maps, 5 minuten vandaan zijn. Volgens mij was het hemels, was het echt nog minder dan 2 kilometer. Hele ritje was €10. Wat zou het ritje terug hebben gekost?
0: Dubbele.
1: Het dubbele?
0: €20.
1: Hij zegt €75.
0: Nee!
1: €75.
0: Nee!
1: Ot en ik, mijn vriendin en ik, kijken elkaar aan. We zeggen, dat gaan we niet doen.
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Hij zegt, hoe verder je naar achter gaat in de rij, hoe meer kans je hebt dat ze met een lager bedrag akkoord gaan.
0: Oh.
1: En ik snapte dat concept niet helemaal. Maar hij zegt, ja, ik sta hier al heel lang te wachten. Want ze moeten aansluiten. Dus ja. ik wil nu gewoon voor zo lang moeten wachten. Wil ik wel veel geld kunnen verdienen.
0: Ja.
1: Maar die gasten achteraan komen net aanrijden. Ja, als die meteen weer weg kunnen rijden, dan zijn ze vaker sneller akkoord. Ja, toen werd het een soort spelletje. Dus wij lopen naar. Nou ja. Oké, dan sla je een paar taxis over. 5 à 6 taxis. Ik zeg, hey, ik wijs het weer aan. Ritje. Hij zegt, €55. Nou, maar dan merk je.
0: 20 minder al.
1: Nu komen we ergens. Ja. Nu komen we ergens. Toen zei ik tegen mijn vriendin, ik zeg, we moeten gewoon praten. Nu moeten we niet, want anders ga je, weet je niet waar je aan toe bent. Ik zeg, wat wordt het maximale bedrag dat we gaan besteden om daar naartoe te gaan? En anders gaan we, want anders kom je bij de laatste taxi. Dan moet je dan nog gaan steggelen. Gaan we hiermee akkoord of niet?
0: Ja, het was even koppen bij elkaar.
1: Kom bij elkaar. Wij gaan max €25 betalen. En dus wij lopen weer wat taxis verder. Nou, taxis verder, €50. Nou, nog steeds niet goed. Nou, weer wat taxis van de wereld. Maar intussen wordt die rij niet heel veel langer meer.
0: Nee.
1: €40. En toen kwamen we bij de laatste taxi uit. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga nu gewoon het bedrag zeggen. Ik ga nu gewoon, want dan hoeft hij niet meteen met het bedrag. Dus ik zeg, ik wil hier naartoe. Het is 5 minuten rijden. €25, max. En hij zegt, €30. En ik ben dan zwak. Ik had zoiets, fijn, dan is het 30. Weet je wel, ook al hebben we afgesproken dat 25. Ik denk, dit is mijn laatste taxikans.
0: Ja.
1: En anders moet ik 40 minuten lopen.
0: Ja.
1: Na een paar biertjes, ik heb eigenlijk geen zin meer.
0: Nee,
1: ik wil naar huis.
0: Ik sta helemaal aan jouw kant.
1: Ja. Mijn vriendin zegt, nee hoor, dan gaan we lopen. Fijne avond.
0: Oh.
1: En, maar dan kan ik niet blijven staan. Dus ik loop achter mijn vriendin aan. En ik denk, oké, dit wordt een lange tocht. Dit gaat gebeuren.
0: Ja.
1: En achter morgen hoor ik, oké, €25 is goed. Het is goed, €25. Ja, maar dit is dus, dat is lekker, hè?
0: Dit is handelen. Dit is ook wat je, zeg maar, als je op vakantie bent, in die toeristenwinkeltjes moet doen. Je moet uit de weg lopen en dan komen ze altijd achter je aan.
1: Handje klap. En dan ben ik zo trots op mijn vriendin. Dat is gewoon recht de rug, gewoon weglopen. En uiteindelijk voor €25.
0: Ja. Ik ben vooral trots op jou. Lekker staat tussen de benen achter je vriendin aan.
1: 100%. Toen kwamen we aan. Wat hebben we betaald? €26. Moest nog een eurotje extra betalen voor het pinnen.

0: Bedacht. Haagse band Flair. Leuk liedje.
1: Ik vind het heel leuk.
0: Wat ook leuk is, is dat Kygo een liedje heeft gemaakt van Haaland. Ja, Haaland gaat natuurlijk al viral met dit liedje. Oh, sorry, ik bedoel dit liedje.
1: Hey, je moet even zeggen wie Haaland is ook.
0: Haaland is de spits van Noorwegen. Ziet eruit als een echte viking ook.
1: Lang blond haar.
0: Ja, en waanzinnige spits. Heeft heel veel gescoord dit WK. Is helaas niet meer actief, want Noorwegen ligt eruit. Maar is een fenomeen. Ook online, die foto's die hij plaatst, die gaan eigenlijk alles wat de man doet, gaat viral. Zo heeft hij ook een video opgenomen waarbij hij een zelfbedacht liedje rapt over Kygo. En Kygo heeft gezegd, als jij nou scoort tegen Brazilië, dan maak ik een remix van dat liedje wat je ooit gerapt hebt.
1: Zo.
0: En dat is gebeurd. Dit is de remix van Kygo. Dit is dus Haaland die hoort rappen. Nou, daar komt hij hoor. Het zou grappig zijn als dat Haaland ineens in de top 40 staat. Scoort hij weer. Best wel catchy.
1: Ja, dit zing ik wel mee, dat Noors niet.
0: Nee, dat is ook wel lastig meezingen, dat Noors. Even kijken of je er ook op kan roeien. Dat doen al die Nooren natuurlijk, hè. Oeh. Nou goed, wie weet binnenkort in de top 40. Tot die tijd doen we het natuurlijk gewoon met Kygo en Selena Gomez. Die kan wel iets beter zingen dan Haaland ook, laten we wel zijn. It ain't me op Q-Music.

0: Stella Lefty, Boston op Q Music. Het is tijd voor ons om de paling in te pakken, Joe.
1: Ja.
0: Maar dat betekent dat het hoofdgerecht gaat beginnen. Dat is niemand minder dan Vincent Pro.
2: Hey, Vincenzo.
3: Dag jongens, gezellig. Gaan jullie nog de zon in? Is er nog zon? Nog een uur?
1: Nou, Vincent, de vleermuizen komen bijna naar buiten. Ik denk niet dat ik nog in de zon ga zitten.
3: Ja. Het is toch tot 10 uur nog licht volgens mij, toch?
1: Ja, licht. Licht is het wel, maar ik hoef geen factor 50 te smeren.
3: Die kan je weglaten. Ja. Ik ga zo meteen wel een lekker zomers liedje draaien. Oeh. A Lion in the Morning Sun.
0: Heel leuk.
3: Hoe vaak denken jullie dat ze het woord sun zingen? Moet je even luisteren. Hey chat, ik heb een vraag.
0: Oh. Vertel.
4: Oh, dit is het niet.
3: Dus voor straks. Ik heb ChatGPT ook even gevraagd hoe vaak die het denkt.
0: Oh. Wacht even.
3: Maar ik dacht, Line in the Morning Sun. Dus ik heel vaak het woord sun.
1: Ja, want ze zingen natuurlijk heel... Leave me

0: Sun. Oh, nu gaat het plintje bij Lion. Het plingetje moest bij Sun. Nou goed, snap
1: wat
0: je
1: wat zijn
0: dan?
1: We nou eigenlijk aan het doen? Wat zijn we nou aan het tellen?
0: Tom pakt het verkeerde fragmentje, maar niet uit. Het gaat om het woord Sun zometeen. Hoe vaak denk je dat ze het woord Sun zingen?
1: Ik noem het getal 37.
0: 37, veel te veel.
1: Oh. 22.
0: Nee, dat is veel te veel.
1: Oh. Nou, het was 3.
0: Zometeen lekker tellen. Love Martin Garrix, hoor je zometeen. In.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: jaren.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
8: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij?

0: actie?
1: Kijk op kwf.nl/voorwie.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,50 euro.

0: En naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Goedenavond, het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelsmaan.
1: Goedenavond. Bij een afvalfabriek in Rotterdam zijn zakken vol dode vliegen aan het hek gehangen als protest. Mensen in de buurt hebben al meer dan 10 jaar last van een vliegenplaag, doordat het bedrijf de regels overtreedt. Met het warme weer is het extra erg en ze zijn het zat, meldt Rijnmond. De fabriek heeft nog niet gereageerd. In de haven van Zeewolde was dit weekend een clean-up. Vrijwilligers haalden op brede surfplanken ruim 100 kilo troep uit het water. Meer dan organisator Daan had verwacht, zegt hij tegen Omroep Flevoland. Er werden vooral blikjes opgevist, maar ook een scooterband. Met de actie willen ze mensen bewust maken van zwerfafval. 2 doden bij een crash met een klein vliegtuig in het oosten van Oostenrijk. Het zijn een passagier en een piloot. Een man en een meisje zijn gered, maar zwaar gewond. Het gebeurde in een bergbos en het was lastig om bij ze te komen. Met kettingzagen en een provisorisch bruggetje lukte het de reddingswerkers. En in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag komt een portret te hangen van stadsicoon Harry Jekkers, cabaretier en de maker van het lied O, O Den Haag. Hij nam vandaag na bijna 50 jaar afscheid van het toneel. Hij werd ook uitgeroepen tot Haags ereburger en kreeg een mini-beeldje in Madurodam. En dan het weer van Weer Online. Nog lang warm vanavond. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking het land op en plaatsen kan het mistig worden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en 22 tot 31 graden.
0: Verkeer door Flitsmeister, vertraging nog op de A4 richting Den Haag tussen Rijsenhout en Nieuw-Vennep, 5 minuutjes. A12 richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland, 8 minuten. A12 richting Lunetten tussen Harmelen en Hooggraven. Wegwerkzaamheden zorgen daarvoor een 30 minuten vertraging en het verkeer wordt omgeleid. En de A50 richting Arnhem tussen Paalgraven en de Maasbrug. Daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is daar ook een 30 minuten. Controles op de A9 richting Haarlem, daar staan ze bij Heemskerk bij hectometerpaal 56.8. En de A59 richting Breda bij Sprangkapelle 111.9.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Zondagavond, 9 uur geweest, dan weet je het wel. We spelen zometeen Vincent's Telspel. Naar Martin Garrix.

even kijken hoe scherp je nog bent zo aan het eind van het weekend. We spelen Vincent Stelspel. Je gaat Will and the People horen met Lion in the Morning Sun. En daarin zingen ze één woord heel vaak. En dat is het woord sun. I'm a lion in the morning. Sun. Je voelt hem aankomen. Hoe vaak zingen ze dan sun? Nou, tel goed mee. En dikke tip, gebruik natuurlijk even pen en papier. Hè, of je telefoon om even mee te tellen. Want als je het precies goed weet in te sturen via de app van Q-Music... dan maak je kans op het Q-zomerpakket... met een strandbal, een zonneklep, een zonnebril... en allemaal leuke zomergoodies. Dus hoe vaak tel jij het woord sun? Iedereen klaar?

0: Last Frequencies back your music. Geweldig, live it all. Geweldig. Zo, ik luister hem al een tijdje, ik vind het echt een leuk liedje. Goed, we zijn druk aan het tellen. Hoe vaak hoorde je ook alweer het woord sun? Er komen heel veel appjes binnen. Dankjewel voor alle appjes en iedereen die heeft meegeteld. En ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, hey, ik ga lekker AI vragen. Gewoon even aan AI vragen hoe vaak je het woord sun hoort. Doe dat alsjeblieft niet, want ik heb het ook gedaan. En moet je even horen hoe dat ging. Hey chat, ik heb een vraag.
1: Vertel, ik ben er.
0: Hoe vaak zingen ze sun in Will and the People met Lion in the Morning Sun?
1: Als je echt alleen sun telt, dus niet sunrise, dan komt dat 20 keer voor in Lion in the Morning Sun van Will and the People. Best veel, hè?
0: 20 keer klopt niet.
1: Zal ik even dubbelchecken?
0: Ja, doe maar.
1: Ik kijk het na. Goed dat je me liet twijfelen. Ik telde te snel. Ik kom nu op 21 keer sun, inclusief de allerlaatste regel, A Lion in the Morning Sun.
0: Klopt helemaal niks van, maar gelukkig is daar een echt mens van vlees en bloed. Alize, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hé, hoe gaat het?
2: Goed.
0: Heb je een beetje makkelijk kunnen meetellen? Uit je hoofd, pen en papier?
2: Nee, gokje.
0: Pure gok dit?
2: Ja.
0: Oh, zo, dan heb je echt een schot in een roos gedaan, denk ik. Hoeveel heb jij het woord? Of je hebt toch geen AI gebruikt, hè?
2: Nee.
0: Hoe vaak heb jij het woord sun gehoord?
2: 18 keer.
0: 18 keer, wat een gok. Dat is ongelooflijk goed. En daarmee win je gewoon het Q zomerpakket. Dat komt naar je toe.
2: Nou, superleuk.
0: Ik wil dat jij voor mij een keer de lotto gaat winnen of zo. Als je gewoon gokken kan.
2: Oh, dat is prima hoor. Ik heb altijd geluk.
0: Ik merk het, ja. Nou, helemaal top. Gefeliciteerd. Fijne avond.
2: Dankjewel.

0: zomerhit van 2010. Bambi hoorde je en Bumpy Ride bij Q-Music. Wie had nou gedacht dat de zomerhit, echt zomer, die hit uit Noorwegen zou komen, uit het noorden. Ik bedoel, op het WK liggen ze eruit, maar die zomerhit hebben ze te pakken hoor. De Bauta. Je hoort ze zo meteen met Magnetic.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense. En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Vincent Pronk.
0: Oh, ik moet trouwens de nieuwe Nothing But Thieves nog even draaien zo. Die is goed.
23: Figaro, Figaro, Figaro.

Carey, Shania Twain, Back Your Music en Unhealthy. Nou, ik moet je zeggen, ik schrik echt wel van een berichtje dat ik binnenkrijg van Q-luisteraar Waylon. Ik krijg hem nog niet te pakken, ik ga zo meteen nog een keer proberen. Misschien dat hij alvast de verzekering aan het bellen is, maar even bellen met luisteraar Waylon zo meteen. Eerst even een track waar ik echt groot fan van ben nu. Ik luisterde denk ik 5 keer per dag, geen grap, op repeat. In de sportschool, in de file. En nu eindelijk kan ik hem ook even draaien op Q-Music. Hopelijk kunnen jouw speakers ook net even wat harder voor deze. Het is de nieuwste van Nothing But Thieves. Dit is Evolution. Come.

0: Goedenavond, met Waylon.
1: Waylon, goedenavond met Vincent, Q Music.
0: Hi, goedenavond Vincent.
1: Hey.
0: Oh, wat leuk.
1: Nou ja, ik ben vooral blij dat je opneemt, want ben je oké? Gaat het goed?
0: Ja, ik ben wel oké. Maar mijn werkplaats is minder oké. Ik doe daar mijn was. En ja, ik draai mijn was daar. En die wasmachine die begeeft het blijkbaar. Maar daar bovenop staat de droger. En de wasmachine vat vlam. En toen was het in één keer voor beide apparaten klaar.
1: Nee joh, is je wasmachine in de fik gevlogen met je droger?
0: Nou ja, de droger staat bovenop de wasmachine. En de wasmachine heeft vlam gevat. En de droger daarbij ook. En ik werd gebeld door de verhuurder van mijn werkplaats. Zo van, dit is niet goed gegaan en ik heb het geblust voor je.
1: Oh, je was er niet bij zelfs?
0: Nee, ik zit 10 kilometer verderop.
1: En maar er was dus wel iemand in de buurt die het kon blussen, gelukkig?
0: Ja, inderdaad. Ja, de verhuurder zelf. Die was bezig met de tuin. En die had het door.
1: Ja, nou wat fijn dat er mensen in de buurt waren, Waylon. Want dit kan helemaal verkeerd aflopen, joh.
0: Ja, nee, er was even minder nieuws.
1: En voor de rest geen schade, behalve de wasmachine en de droger, alles oké?
0: Okay? Nou ja, het keukenblokje heeft wel wat schade, maar verder, buiten dat, is het oké. Okay.
1: En de was, loop je rond met stinkende shirts natuurlijk.
0: ik moet daar nog even een oplossing voor vinden.
1: Nou, wat fijn dat je oké bent, gelukkig maar. Geen gewonde gevallen, dat is het belangrijkste. Die wasmachine die kan je nog wel opnieuw kopen een keer.
0: Ja, nee, inderdaad. Zo is het maar net.
1: Hey, en je laat het weten, hè? Als je echt een keer in nood zit en je moet wassen, dan geef je maar een gil. Ik wil zeggen, dan help ik je uit de brand. Maar dat is in deze een beetje dubbel. Maar dan draai ik gewoon een wasje voor je, toch?
0: Oké, dankjewel.
1: Oké, dag Waylon.
0: Yo, fijne avond.

kon er bijna horen afgelopen vrijdag. Ze raam openzetten in Rotterdam. Ze stond namelijk in Ahoy, Sienna Sparrow. En ik zag een berichtje van Meerte binnenkomen. Die zegt, wat leuk om Sienna Sparrow weer even te horen op Q-Music. Ik heb de vrijdag Noord gezien bij North Sea Jazz. Wat een stem, hè? Sienna Sparrow, Material Lover, hoorde je bij Q-Music. En dit is Rondé.

Abba, je hoorde Rondé. Hey, zometeen is het Rondé 4 van de 10 van Repeat of Niet. Grote vraag is, wil je deze track vaker horen of niet? Het gaat helemaal viral op TikTok. Ik heb alvast even een sneak peek. Zo gaat hij.

0: niet. Of niet.
1: Zometeen hoor je hem helemaal. Ook Ed Sheeran komt eraan.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Q-Music The Party.
1: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meffeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
8: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
9: Q-Music. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer

0: pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Second

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: 10 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelsbaan.
5: Goedenavond. In Woerden is een explosie geweest in een appartementengebouw. Er ontstond brand, maar die was snel geblust. Zouden geen gewonden zijn. Wel is er veel schade en de veiligheidsregio is bang dat er delen van de gevel naar beneden komen. Tientallen bewoners zijn geëvacueerd. Of ze vanavond weer terug kunnen is niet duidelijk. Het geweld tegen de bezoeker van de Pride in Amersfoort onderstreept hoe belangrijk het is om veilige plekken te maken voor LHBTI. Dat zegt een organisatie die zulke plekken regelt tegen de NOS. Tijdens de Pride in Amsterdam kunnen mensen die worden lastiggevallen vluchten naar 35 plekken met beveiliging, zoals hotels en musea. In Den Bosch heeft een magneetvisser een explosief opgevist uit een vijver in een park. Misschien komt het wel uit de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt onderzocht en ook om wat voor explosief het gaat. Het ding is meegenomen door de explosieve opruimingsdienst. En tennisser Jannik Sinner uit Italië heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Duitse Alexander Zverev. Het was spannend, want Zverev is in goede vorm en won eerder Roland Garros. Hij won hier ook de eerste set, maar daarna knokte Sinner zich terug en won de drie daarna. Het is zijn vijfde Grand Slam-titel. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekt vanuit het noorden lage bewolking over en plaatselijk kan het mistig worden. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgen eerst grijs, daarna weer zonnig en warm. Het wordt 22 tot 31 graden.
4: Q-verkeer door Flitsmeister. Nog een vertraging op de A12. Den Haag richting Lunetten. Tussen Harmelen en het Kanaleneiland. De verbindingsweg is dicht. Wegwerkzaamheden en de vertraging is daar een half uur. Controles nog op de A9 richting Haarlem. Daar staan ze bij Heemskerk, hectometerpaal 56,8. A28 richting Amersfoort bij Putten bij 40,4. A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20,7. En de A59 richting Breda. Let op bij Sprangkapelle als je er rijdt 111,9.
6: Music. Vincent Pronk.
4: Zometeen hoor ik heel graag je mening over nieuwe muziek. Ik heb hier voor je de nieuwste van Temper City. Ga je zo horen na Ed Sheeran.

0: Even kijken naar mijn schermtijd. Ik zit alweer op dikke 4 uur per dag. En de meest gebruikte app? TikTok.
1: Repeat. Repeat. Of niet?
0: Ja, die TikTok. Als je ook zo'n lekkere scroller bent, hè, op de wc of lekker in bed 's avonds, dan is er best een kans dat je het liedje kent wat ik nu aan je ga laten horen. Het gaat om Temper City met Self Aware. Zit in ronde 4 van Repeat of Niet. Gaat dus al vaarwel op TikTok. En er werd lang getwijfeld aan deze gasten van Temper City. Bestaan ze wel? Is dit niet het werk van AI? Het is namelijk een beetje het gerucht dat nu rondgaat of ze AI zijn. Nou, is dus niet waar, want ze hebben zich echt laten zien. Ze zijn bij een podcast aangeschoven. Ze hebben op YouTube en Spotify op zich laten zien. Het zijn echte mensen, het is een echte band. En de vraag is, wat vind je ervan? Temper City met Self Aware. Geef je mening over dit liedje in de app van Q-Music, want jij bepaalt of we hem vaker gaan draaien of niet. Stuur een berichtje of spreek even in wat je hiervan vindt.
1: Repeat. Repeat.

0: En. Wat vind je ervan?
1: Repeat.
0: Of niet? Bas zegt, ja, ik heb hem al gezien op TikTok en gehoord. Voor mij een repeat. Ik vind het een heel lekker liedje. Chantal zegt, dit is toch geen zomer? Een dikke niet. Joshua.
2: Fantastische track dit. Zeker een repeat.
0: Voor mij een repeatje, zegt Ronald. Lekker nummer, zegt Paulien. Voor mij een repeatje. Is Nicole net zo enthousiast?
3: Wat verschrikkelijk. Dikke niet.
4: Ja, en voor mij ook echt een dikke niet.
0: Oké, het gaat nog alle kanten op. Van mij mag hij door naar de volgende ronde, zegt Alex. Een repeat. Shanice.
5: Een dikke repeat.
0: Ook een repeatje. Even kijken. Marcelle.
6: Luister dit in de auto, maar voor mij ga ik er niet harder door rijden. Dus een nietje.
0: Oké, snap ik ook ergens wel weer. Mariska zegt nog een repeatje voor mij. Ik ben fan.
1: Repeat of niet?
0: We hebben het echt even goed zitten afwegen allemaal. Een beetje optellen, een beetje aftrekken. Daar ben ik goed in. Het is al met al. Door naar ronde 5. Temper City Self-Aware hoor je morgenavond weer vanwege de Q-top 500 van de zomer. In ronde 5 bij Lars Boelen. Het is de zondagavond van Q. Davina Michelle komt eraan. Beat Me. Nieuwe muziek van Topic zometeen. Sorry, papi. En eerst Maroon 5. This love.

0: life.
1: Vertelde je net dat mijn meest gebruikte app overduidelijk TikTok is. Komt natuurlijk ook heel veel onzin voorbij, maar gelukkig ook leuke dingen, want ik kwam deze tegen. Davina, wat doe je nou? Titanium, wat een cover, joh. Wat een stem. Davina Michelle, je hoorde Beat Me bij Q. En deze verveelt ook maar niet. Samber, 12 to 12.

0: zondagavond van Q-Music. Zometeen wil ik nog heel graag even terug naar afgelopen vrijdag. Heb je het gehoord? Stefans Pianobar. Waanzinnig. Teddy Swims was hier te gast. En zong daar live muziek, akoestisch. En dat wil ik je echt nog even laten horen zometeen. En hij vertelde trouwens ook dat hij een hele bijzondere manier heeft om nieuwe muziek te laten keuren.
1: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: jij kunt besparen.
1: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer.
4: Here we go.
3: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Vincent Pronk.

Jammer dat ik op vrijdag vrij ben. Anders had ik deze man live kunnen zien hier bij Q Music. Hij was hier, Teddy Swims. Afgelopen vrijdag heb je misschien wel gehoord, en zo niet, laat ik het nog even heel graag aan je horen. Was Teddy Swims in Stefan's Piano Bar? Het is toch vet dat hij gewoon even hier in Amsterdam even hier dat pand binnenkomt. Dat industrieterrein dat Teddy Swims hier bij het koffiezetapparaat staat. Hij zong daar ook Mr. Know It All live. En als je je ogen even dicht doet, is het net alsof we weer op vrijdagavond zijn.

0: wat een stem. Je kan het allemaal checken op qmusic.nl. Hij heeft trouwens ook zijn nieuwe nummer live gedaan. Die is afgelopen vrijdag uitgekomen. Break in Reverse. Was wel grappig trouwens. Hij vertelt dat zijn nieuwe muziek wordt goedgekeurd door één iemand. Er is één iemand heel belangrijk in het leven van Teddy Swims voor nieuwe muziek. En dat is zijn zoontje van 1 jaar. Die bepaalt of hij het mag uitbrengen of niet.
1: I've been playing him some records, you know, when I pick him up and stuff. And if I see him doing the thing, I'm like, all right, that's a good record, you know? Maybe that's the one.
0: Ja, is toch mooi. Als het zoontje van één gaat dansen, dan weet Teddy, zijn vader, hè, dus Teddy, niet de knuffelbeer, zijn papa, die weet dan, oké, dit gaat dat worden, we gaan het uitbrengen. Toch mooi dat een baby, die normaal naar Mickey Mouse kijkt, verantwoordelijk is voor nieuwe muziek van Teddy Swims. Optredens check je op Q-Music.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw. De Q Music alarmschijf.
1: Q Music. Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy Will.

Taylor Swift. Het is alweer 2 jaar geleden dat ze in de arena stond. Konden we bij mij in Rotterdam bijna horen dat gegil van al die Swifties. Ja, dit jaar ook niet mis wat er allemaal naar Nederland komt qua buitenlandse artiesten. Grote namen dit jaar in Nederland. Hè. We hadden natuurlijk pas nog Harry Styles. 10 shows gegeven in de arena. Gisteren in de arena stond daar nog countryster Luke Combs. Ik hoorde Joe nog vertellen bij Tom & Joe dat hij dat fantastisch vond dat hij erbij was gisteravond. En volgende week staat The Weeknd in de arena met zijn eigen show. En als je nog even iets verder kijkt, nog meer leuke namen. Pitbull komt deze kant op. Niall Horan in de Ziggo Dome. Daar hebben we nog tickets voor weggegeven op Q-Music. En een maandje later ook nog The Script in Nederland. Oh. Ik zou er allemaal naartoe willen, maar ik ben even blut. Ik heb vorige week €180 uitgegeven aan deze man. Maar wat was het waard? Wat was het de show in de arena? Je hoort hem nu bij Q. Dit is Bruno Mars.

Sam Jeu bij Q-Music. Dark Before the Dawn. Ja, het is nu inderdaad hartstikke dark, pikken donker buiten. Maar morgen, hè, als die zon weer opkomt, jongens, gaan we verder met de Q-Top 500 van de zomer. De beste zomerhits ooit, volgens jou. Ik vond het vanmiddag echt al heerlijk om de eerste paar te draaien. We zijn vanmiddag al begonnen, dag 1. De eerste 70 hebben we gedraaid, maar nog 430 liedjes te gaan. En morgenochtend om 9 uur gaan we verder. Mattie en Marieke morgen met de Q-Top 500 van de zomer. En dat doen we nog tot donderdagavond. Het wordt heel de week lekker weer. Alleen maar zomerhits op Q. Het is nu Calvin Harris met Sam Smith. Dit is Desire.

Morgan Wallen en Tate McRae back your music and what I want. Hey, zondagavond. Hey, 11 uur. Hey, Vincent Pronk op de radio. Dan weet je wat dat betekent. Zometeen spelen we de Foute Menu.

0: is Big Sale bij Eyewear Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
4: Hakje dag!
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale.

0: van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Elf uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Daan Langkamp.
4: Goedenavond. In Bangkok zijn 27 doden gevallen bij een brand in een bar. Volgens de Thaise premier was er eerst een stroomstoring, gevolgd door een explosie. En de brand die daarna uitbrak ging als een razende tekeer. Veel slachtoffers zijn gevonden in de toiletten helemaal achterin het pand. Er zijn ook tientallen gewonden. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden vanavond weer thuis slapen. Er was een explosie, gevolgd door een brand. Die was snel weer geblust. Maar veel ramen en de gevel zijn kapot. En die gevel die kan nog naar beneden komen, zegt de brandweer tegen RTV Utrecht. Een rockster in Turkije is opgepakt voor fraude. Hij richtte een stichting op voor de slachtoffers van de aardbevingen 3 jaar geleden, maar wordt er nu van beschuldigd dat hij geld heeft witgewassen. De stichting wordt nu gezien als een criminele organisatie. En Wimbledon-winnaar Jannik Sinner noemde het zeker niet vanzelfsprekend dat hij tegenstander Alexander Zverev zou verslaan. Hij overlaadde Zverev na afloop ook met complimenten. Sinner won in 4 sets van Zverev, maar was blij dat de pot van erg hoog niveau was. Als Zverev zo doorgaat, zal hij Wimbledon ook een keer winnen, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden. Het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend begint grijs. Later weer veel zon en 22 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden.
3: 11 uur geweest, maar nog steeds wat vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A9 onder andere richting Alkmaar. Tussen Rottepolderplein en Velzen. Verkeer wordt omgeleid en de vertraging is daar 6 minuutjes. En de A12 richting Lunetten tussen de Meren en Oude Rijn. Daar 5 minuten vertraging. Let op je snelheid op de A9 richting Haarlem. Daar staan ze nog bij Heemskerk te controleren. 56.8. A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar bij 20.4. En de A59 richting Breda bij Sprangkapelle. 111.9.
5: Vincent Pronk.
3: Ja, zometeen spelen we de foute minuut. Dat kan alleen maar fout gaan. 3 Doors Down ga je ook horen met Kryptonite. En dit is Miley Cyrus. Yeah.

0: Just Stay, Jack Stijl en Jan bij Q. En Turn the Lights Off. De zondagavond. Fijn dat je nog zo laat wakker bent. Eerlijk is eerlijk. Het is 10 minuten over 11. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je naar bed kan, dat je lekker naar bed zou gaan. Maar blijf nog even lekker wakker, want we spelen zometeen.
1: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: We spelen de Foute Minuut. En dat is een leuk spel voor iedereen die dus niet zo goed is in spelletjes. Want je moet gewoon foute antwoorden geven op de vragen die ik zo meteen ga stellen. Er worden wel meer keuzeantwoorden, dus je moet even kiezen en goed nadenken. Maar als je 5 keer het foute antwoord geeft zo meteen, dan win je. En ik kijk ernaar, nu as we speak. Ik zie het hier voor me. Een bomvol Q-zomerpakket. Met een hoedje voor de zon. Ja, ja, een hoedje voor de zon. Een petje, een strandballetje, een zonnebril. En dat is pas, denk ik, 1/10 van wat erin zit. Meer ga ik niet verklappen. Wil je meedoen? Nou, dan zou ik zeggen, stuur even het foute antwoord in de app van Q-Music op deze kwalificatievraag. Foute antwoord, hè? Het is ook warm. Het wordt heerlijk weer komende week. We gaan door met de Q-top 500 van de zomer vanaf morgenochtend. Nou is mijn vraag, wat is de bovenste kleur van een raketijsje? Bovenste kleur, is dat geel of rood? Geel of rood? Geef het foute antwoord door via de app van Q-Music. Wie weet speel je zo meteen mee met de Foute Minuut. Dit is 3 Doors Down.

0: En dat is dus wat er niet moet gebeuren. Jelly Roll zegt I'm good, maar we zijn op zoek naar het foute antwoord. Wat is toch de bovenste kleur van een raketijsje? Geel of rood? Monique?
1: Geel.
2: De foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Monique, dames en heren! Monique, dat is hartstikke fout. Wanneer heb jij voor het laatst een raketje op?
1: Dat is echt al wel heel lang geleden. Maar die kleuren die blijven toch stiekem in je hoofd hangen.
0: Ja, dat is precies. Dat vergeet je nooit meer.
1: Nee,
0: ja, wel een beetje...
1: zeker niet meer.
0: Nee, dat blijft nu zeker in je hoofd zitten. Heb je wel een beetje afkoeling kunnen zoeken dit weekend?
1: Ja, ik heb moeten werken.
0: Wat voor werk doe je?
1: Ik ben taxichauffeur.
0: Oh, maar dan gok ik dat je wel een lekker aircootje hebt.
1: Ja, daarom ook inderdaad. Mensen zeggen altijd van, oh, vind je dat niet vervelend? Nou nee, laat mij met dat warme weer maar weg. Ik vind het meer als prima.
0: Dat snap ik helemaal. Is toch niks lekkerder dan lekker rondrijden in de airco en de radio aan?
1: Daarom.
0: En heb je nog binnenkort leuke plannen? Ga je nog op vakantie?
1: Ja, in september pas, maar we gaan wel richting Scandinavië.
0: Zo, jij zoekt echt de koelte op in het leven.
1: Ja, goed hè.
0: En waar ga je naartoe?
1: Ook alweer de warmte, want vorig jaar waren we op Bonaire. Dus het is een beetje
0: Oké.
1: We beginnen eigenlijk in Denemarken en dan willen we eigenlijk door naar Zweden, Noorwegen. Eigenlijk echt
0: geweldig,
1: heel Scandinavië.
0: Dat lijkt me ook nog fantastisch om een keer te doen.
1: Ja, mij ook. Ja, ik ga voor de eerste keer, dus ik ben benieuwd.
0: Nou, dan bellen we nog even over hoe het was.
1: Oh ja, dat is goed.
0: Dan gaan we nu weer even ter zake komen, want we spelen natuurlijk de foute minuut. 5 vragen moet je niet goed, maar fout beantwoorden. Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
2: De foute minuut.
0: Vraag 1. Welk land is door naar de halve finales van het WK? Is dat Engeland of Noorwegen?
1: Noorwegen.
0: Welk fruit wordt gebruikt voor een pina colada? Is dat een ananas of een passievrucht?
1: Passievrucht.
0: Welke Nederlander won vandaag een etappe in de Tour de France? Mathieu van der Poel of... Ja, die ga ik nat. Pogacar. Ik zeg zijn voornaam even niet.
1: Ik gok de tweede, want dat is geen Nederlander.
0: Ja,
1: andere, kut.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt, Pogacar. Dat is fout.
1: Ja, wel, hè?
0: Ja. Ja, het is inderdaad waar, ja. Vraag 4. Vraag 4. Hoe heet de spier aan de achterkant van je bovenarm? Biceps of triceps?
1: Dat zijn je triceps.
0: Nee. Nee. De achterkant, dat is, Vraag 5. Wat een zooitje. Wat gaan Domien en Anton dinsdag eten in de Q-middagshow? Een bak ijs of hutspot?
1: Ik gok een bak ijs.
0: Vraag 5. Wat is de hoofdstad van Griekenland? Athene of Rodos?
1: Rodos.
0: Ja! Toch nog 5 fout beantwoord.
1: Super.
0: Het was me een ronde, Monique. Excuses.
1: Ja, dat wel. Ja, nou, van mijn kant.
0: In de foute minuut mag het ook alleen maar fout gaan, toch?
1: Daarom.
0: We sturen het Q-zomerpakketje naar je op.
1: Super, hartstikke leuk.
0: Fijne vakantie.

0: Goed liedje toch? Olivia Rodrigo bij Q-Music. Nieuwe muziek, je hoort de Stupid Song. Ondertussen op nummer 27 in de top 40. Zometeen Afrojack, David Guetta, see ya. Awake Tonight komt eraan.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi. Vincent Pronk.

0: Wild Funky Music. Wat was het een lekker weekend, jongens. Wat heerlijk. Gisteren nog gebarbecued met vrienden. Lekker in de tuin. Ik ben naar het strand geweest. Alles eruit gehaald, hopelijk jij ook. Laten we dit lekkere weekend ook even afsluiten met een lekker zomersliedje zometeen. We hebben natuurlijk morgen sowieso weer de Q-top 500 van de zomer. Hè. Die gaat morgen om 9 uur verder bij Mattie en Marieke. Duurt nog tot donderdagavond. Maar nou ben ik ook wel een liefhebber van het Nederlandse lied. Dat heb je vast gemerkt als je vaker op zondagavond luistert rond 11:15. Dus zullen we even de allerleukste zomerliedjes Nederlandstalig tegenover elkaar zetten in een battle. En dan is het aan jou uiteindelijk om te gaan bepalen wat we gaan draaien. Maar als je even denkt, ik heb natuurlijk grote zomerhits dit jaar. Maar welke Nederlandse, aller tijden, mag ook dus een oudere zijn, zou je zo meteen willen horen? Want dan gaan we gewoon even lekker meezingen met André Hazes, met Zomer, met Cheerio van Justin de Wild. Of wat dacht je van Toppertje? Doe mij een Toppertje en een Breezer Ananas. Wat wil je horen? Heb je een leuke suggestie van een Nederlandstalige zomerhit? Gooi hem dan nu in de app van Q-Music. Ondertussen even een Engelstalige. Jennifer Lopez, Pitbull.
1: Say love.

0: We gaan een battle doen. En wat voor een. Het is tijd voor een Hollandse zomerbattle. In de linkerhoek. Jenny.
1: Goedenavond.
0: Jenny, welkom in de arena. De microfoon is van jou. Overtuig Nederland van jouw liedje.
1: Nou, ik heb gekozen voor André van Duin met Als de zon schijnt. Lekker zomers, staat ook elk jaar hoog in de foute 1500. En Nederlandstalig, kortom, een prachtig lekker liedje.

0: Ja, André van Duin is een hele leuke suggestie, Jenny. Die gaan we even in de battle stoppen in de app van Q-Music. Kan je daar nu op stemmen? Maar in de rechterhoek, Thomas, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Thomas, overtuigt Nederland van jouw zomerhit?
1: Nou ja, heel eerlijk gezegd moest ik van mijn vriendin een toppetje doorsturen. Maar goed, het was een topweekend, dus laten we ook afsluiten met een toppetje van Danny.
0: Tropical Danny.
1: Van Tropical Danny.
0: Speciaal voor jouw vriendin, met het mes op je keel zeg je dit.
1: Ja, inderdaad.

je voor Jenny die zegt, doe mij maar André van Duin? Of ga je voor Thomas die zegt, doe mij maar Tropical Danny met Toppertje? Je kan nu stemmen in de app van Q Music. Ik geef je een minuut of vier en Toppertje staat...

Zo, toppertje. Wilde Thomas horen in de Hollandse battle. Hollandse zomerbattle. Die stond aardig voor, maar er is iets gebeurd in de Q-up. Ik weet niet wat er is gebeurd. Maar ineens gaat Jenny aan kop. André van Duin, als de zon schijnt, was haar keuze. En ik zit even te kijken. Ik stop nu de poll in de Q in de app van Q-Music. Dik gewonnen hoor. 61% van de stemmen, dat is leuk. André

0: Dus Robin Schulz bij Q, All We Got. Het is alweer bijna maandag. Het is geen leuke dag.
1: Wel hoor.
0: Het is geen leuke dag.
1: Weekend.
0: Dat is voor ons een leuke dag. Oké, we hebben weekend, maar voor de meeste mensen is maandag vreselijk. Met het moed in je schoenen ga je naar bed op zondagavond, wat je denkt, morgen weer die wekker.
1: Schets jij een pessimistisch beeld. De enige reden waarom je nu met lood in je schoenen in je bed in loopt, is omdat je, of loopt, dan kom je niet in je bed in loopt. Nou. Is omdat het zo'n plaknacht wordt. Tenminste, ik weet niet of jij zal een airco hebben in huis.
0: Nee, zeker niet. In mijn appartementje is het denk ik nu 29 graden.
1: Ja, dat is echt niet te doen.
0: Nee. Maar dat is niet erg. Want we kunnen wakker blijven voor Kees Lobbe, dames en heren.
2: Ja, wat leuk.
0: En zo eindigen we toch weer positief. Altijd gezellig, Kane, want zometeen is het leuk als mensen even laten weten waarom ze wakker zijn. Bijvoorbeeld exact. Omdat ze nog niet kunnen slapen vanwege de plaknacht.
1: Precies, dat kan natuurlijk. Of je bent gewoon aan het werk vannacht. Zo naar alle strijders die gewoon nachtdienst draaien. Ja, laat even weten waarom ben je nog wakker. Stuur van een audioberichtje, dat vind ik dan wel leuk.
0: Ik heb een idee. Is het dan leuk als ze zeggen, hey Kane, ik ben nog wakker omdat. En dan even zeggen waarom.
1: Ja, vind ik een heel leuk idee. Okay. Laten we dat doen. En ik beloof dan ook aan jou, ik draai alleen maar leuke muziek vannacht.
0: Zometeen Olivia Dean hoor ik al.
1: Niks aan gelogen. En een van mijn favorietjes, Nothing But Thieves met Overcome, hoor je ook zo.
0: Top. Ga ik nu even appen. Hey Kane, ik ben nog wakker omdat.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: 12 uur, goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Daan Langkamp.
11: Goeienacht. Er komt een watertekort aan, dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwzuur. Het komt door de aanhoudende droogte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Er is nog geen sprake van een crisis, maar het advies is wel om zuinig aan te doen met water dat je niet gebruikt om zelf te drinken. In Bangkok wordt gevreesd dat het dodental na een brand in een populaire bar verder toeneemt. Tot nu toe zijn er 27 lichamen geborgen, maar er zijn ook tientallen gewonden van wie er veel slecht aan toe zijn. Een stroomstoring leidde tot een explosie en een enorme steekvlam.

0: bargasten konden daar niet meer aan ontsnappen. Een groot deel van de bewoners van 24 ontruimde huizen in Woerden slapen vannacht thuis. Er was een explosie en een brand en er wordt nog uitgezocht hoe die konden ontstaan. Een paar huizen zijn te zwaar beschadigd. De bewoners daarvan worden opgevangen bij een sporthal in de buurt. En omstanders hebben in de IJssel bij Doesburg een hond gered. Die werd uitgelaten door zijn baasje, maar sprong in het water en werd door de stroming meegevoerd. Een visser sprong erachteraan om de hond te redden. Iemand anders op een boot zag het gebeuren, vaarde erheen en bracht de twee in veiligheid. Niemand raakte gewond. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden, het koelt af naar een graad of 15. De ochtend start grijs, later weer veel zon en dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Flitsmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog een paar controles. Ja, wel nog een paar controles. Op de A9 van Alkmaar richting Haarlem staan ze bij hectometerpaal 56.8. De A44 even opletten op je snelheid van Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij hectometerpaal 20.4. En de A59 van Den Bosch richting Breda bij 111.9. Zo, ik ga je even door deze plaknacht heen slepen vannacht. Doe ik met alleen maar lekkere muziek. Nothing but Thieves.

0: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik onderweg ben van werk lekker naar huis.
1: Hey Kane, wij zijn nog wakker, want wij komen net uit Disneyland Parijs en we zijn eindelijk weer in Nederland.
2: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik moest plassen. Ja, dat heb je wel eens.
3: De Q-nacht met Kane Slobbe.
4: Hey, dat ben ik.
5: Een hele goede nacht en welkom bij het begin van maandag 13 juli 2026. Het is 9 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Ja, sterkte ook aan alle mensen die luisteren omdat ze niet kunnen slapen door de hitte. Ik heb zelf thuis ook last van de laatste dagen. Het is soms echt, ja, het is echt moeilijk uit te houden. Maar ik ga mijn best doen om er ook jou vannacht een beetje doorheen te slepen. Ik zit gelukkig momenteel wel in een goed geërcode studio. Die plaknachten, dat zijn dan misschien wel de ene kant van de medaille, maar de andere kant is het dat het wel overdag echt heerlijk zomerweer is. En ook daar proberen we deze dagen je bij Q-Music gepast doorheen te slepen.
3: De Q Top 500 van de zomer.
6: Van de zomer.
5: Voor de aanstaande donderdag hoor je namelijk elke dag tussen 9 en 7 de Q Top 500 van de zomer bij Q-Music. Nou, en om je vannacht dus een beetje door die plaknacht heen te slepen, leek het mij leuk om een liedje te draaien uit de Q Top 500 van de zomer. Dat jij dan weliswaar aanvraagt. Maar het lijkt me dan wel grappig als je niet weet welk liedje je aanvraagt. Dus in plaats van dat je nu de titel van een zomerhit stuurt, wil ik je vragen om een cijfer in te sturen tussen de 0 en de 500. En dan pik ik straks een willekeurig getal uit. Dat is ingestuurd in de Q-Music app. Nou, en dan draai ik dus die bijbehorende notering uit de Q Top 500 van de zomer. Dus ik zou zeggen, pak de Q-Music app erbij. Stuur met een berichtje een getal tussen de 0 en de 500 deze kant op. En wie weet draai ik dan zowel jouw aangevraagde notering. Here's Jonas Blue, I'm alive. It is Edge of Desire.

0: Amber bij Q-Music en My Body Isn't Ready. Toepasselijk liedje voor Kimberly.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik mijn dochter moet ophalen. Zij zou logeren, maar helaas speelt heimwee haar weer parten.
0: Oh ja, I've been there als kind. Ja, toch? Ik denk dat iedereen het wel eens heeft gehad. Dat je als heimwee toch gaat logeren, maar dat je het toch nog even spannend vindt. Want ja, soms is je lichaam er nog niet klaar voor.
2: De Q Top 500 van de zomer.
0: Hey, het wordt weer zonder brandsmeren de komende dagen. Want het wordt de hele week zo'n 30 graden. Oeh la la, heerlijk zomerweer. En daarom hoor je tot en met aanstaande donderdag elke dag tussen 9 en 7 de Q Top 500 van de zomer. En nu lijkt het mij dus leuk om één liedje te draaien uit de Q Top 500 van de zomer dat jij graag wilt horen. Maar wel zonder dat je weet welk liedje je eigenlijk aanvraagt. Je kon namelijk een nummer tussen de 0 en de 500 insturen via de Q Music app. En om wel eerlijk een willekeurig getal daaruit te kiezen, heb ik nu even alle ingestuurde cijfers in een online rad gestopt. De website wheelofnames.com. Nou, heb je zo'n mooie rad dat blijft draaien met alle namen. Dus shout-out naar Shirelle, die 45 instuurde. Marco, 277. Laurens, 132. Het gaat echt alle kanten op. Ik ga er een slinger aan geven, als het goed is, hoor je dat ook. Ja. Doe ik even pauken erbij. Nou. Het is geworden nummer 319. Ingestuurd door Daniel. Dan is nu natuurlijk de grote vraag. Wat is eigenlijk nummer 319? Het is een uitstekende vraag. Ik pak heel even de lijst erbij. Ik scroll een beetje naar beneden. Even kijken. 319. Oh, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Bob Sinclair met Love Generation. Even snel erbij pakken hier zo. Ja. Oh. Laat die zomer maar beginnen, joh. Oh, die zomer is al begonnen. Ja, nou, je snapt wat ik bedoel. Deze week dus elke dag tussen 9 en 7 op je music. De Q Top 500 van de zomer. En dit is dus 319. Bob Sinclair, Gary Pine. En Love Generation. In de Q-nacht.

nummer 1 in de Nederlandse top 40. Shakira, Burna Boy, Die Die bij Q-Music. Tevens het WK-anthem van dit jaar. Ja, het vliegt aan me voorbij, jongens, dit WK. Ik heb normaal helemaal niks met voetbal, maar met het EK en WK ben ik toch altijd weer helemaal fan. En we hebben nog maar een week te gaan voordat het voorbij is. Volgende week zondagavond is er weer de finale. Frankrijk tegen Argentinië. Tenminste, dat is natuurlijk eigenlijk nog de vraag. We moeten eerst nog twee halve finales, hè? Frankrijk tegen Spanje en Argentinië tegen Zwitserland. Maar ik kan mij haast niet anders voorstellen dan dat de finale Frankrijk tegen Argentinië gaat zijn. Hoewel Frankrijk-Spanje kan nog wel een kraker worden, maar Mbappé, kijk, straks heb je in de finale Mbappé tegenover Messi staan. En die vechten allebei ook nog over om wie de topscorer van dit hele WK gaat worden. Dat wordt natuurlijk de absolute klapper waar iedereen op zit te wachten. En ik denk dat Frankrijk dan de beker gaat pakken. Ik denk dat Frankrijk echt een maatje te groot is voor Argentinië. Maar dat hangt er ook een beetje vanaf in hoeverre de finale geen doorgestoken kaart gaat zijn, waarbij de scheidsrechters en de FIFA alles op alles gaan zetten om Argentinië te laten winnen. Zeg ik dat erop?

0: slapen in je naki. Nou, omdat het bloedheet is. Maar mentaal koelen we een beetje af met Niels van den IJskoud op je music. We gaan het gezongen woord spelen. Ik heb drie Engelse zomerhits voor je klaarstaan. En er is één woord dat zo in alle drie de liedjes voorbij komt. Ik ben benieuwd of jij dat gezongen woord weet te vinden. Nou, ik ga je daarbij wel alvast verklappen wat de eerste letter is van het woord dat we zoeken. Dan is het niet helemaal op zoek naar een speld en een hooiberg. Dat is namelijk de letter L. De L van... zo. Schoot een F in mijn keel hoor, sorry.
1: Net pindig kaas gegeten dus.
0: De letter L van Louise, Leendert, Laura, Luc. Bedenk het zo gek of het is niet met de L. Als je denkt te weten welk woord dat begint met de letter L in alle drie de komende liedjes voorbij komt, stuur je antwoord dan even in met een berichtje via de Q Music app. Maak je kans op een prijzenpakket. En we beginnen lekker afkoelend met Harry Styles.

Taylor Swift, Back in Music. I knew it, I knew you. Midden in het gezongen woord, ik draai 3 zomerhits. Waarbij 1 woord dat begint met de letter L van leven in alle 3 de liedjes voorbij komt. Het is aan jou de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q-Music app. Wesley, die gokt alvast op long. Nee, long is niet het goede antwoord. En Samantha, die zegt love. Nou, moet ik eigenlijk even dubbel checken, want het zou zomaar kunnen dat love eigenlijk wel in alle 3 liedjes voorbij komt. Maar dan moet ik alvast de kanttekening geven. Dat is niet het woord dat we zoeken vannacht. Wat is dan wel het woord? Ik zit ondertussen snel te kijken. Oh nee, love kwam ook helemaal niet voorbij in Watermelon Sugar van Harry Styles. Dus dat klopt sowieso niet. Nee, je hoorde het woord dus wel al voorbij komen in Watermelon Sugar van Harry Styles. En dus I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Maar als je hem nog niet denkt te hebben, dan heb ik nog 1 laatste track voor je om het te controleren. Calvin Harris and Disciples. Dit is How Deep Is Your Love.

0: hoort deze. Calvin Harris. And how deep is your love? Bij Q Music, midden in het gezongen woord. Ik draaide drie liedjes waarbij één woord dat begon met de letter L in alle drie de liedjes voorbij kwam. Je hoorde Harry Styles, Watermelon Sugar, Taylor Swift met I Knew It, I Knew You en Calvin Harris met How Deep Is Your Love. Mitch, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Vond je het moeilijk?
1: Nou, ik dacht met de eerste al een beetje te horen.
0: Ja.
1: En het tweede was ik mezelf aan het aanmelden, dus net hoorde ik bij het laatste liedje hoorde ik het weer.
0: Dus je had hem bij de tweede al ingestuurd en je dacht ik moet eigenlijk hopen dat hij bij de derde ook maar voorbij komt.
1: Ja.
0: Oh, ik hoor even een gekke piep. Je zit in een vrachtwagen,
1: ja, hè? Ja, mijn vrachtwagen slaat even uit.
0: Ga je achteruit? Rij je achteruit?
1: Nee, ik sta stil.
0: Oh, oké, kijk, dat is netjes. Dat is goed. Waar gaat de vrachtwagen heen?
1: Ik sta nu op DC in Zaandam.
0: Ja.
1: Dan even lossen en dan naar de zaak toe en dan kan ik naar bed toe.
0: Een mandje in. Nou, wat heerlijk, man. Je bent gewoon bijna klaar al.
1: Ja, nou, vanaf 12 uur gistermiddag, dus...
0: Oh, ja, je bent dan gewoon al 12 uur, bijna 13 uur ben je onderweg.
1: Ja.
0: Nou, dan mag het ook wel, ja. Nou, Mitch, dan laat ik je niet te lang ophouden, dan kan je zo snel mogelijk je mandje zo meteen in. Ben je op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
1: Nou, volgens mij moet je die zingen.
0: Kijk, goddomme Mitch, jongen. Ik heb elke week iemand die zegt, nee, geen idee wat de regel is, maar ik heb eindelijk iemand te pakken die wel weet wat de belangrijke spelregel is.
1: Ja.
0: Het gezongen woord dient gezongen te worden, inderdaad. Dus, Mitch Ansems, 31 jaar, uit het prachtige Heer Hugo Waard. Wat is volgens jou het gezongen woord?

0: Omdat je met zoveel overtuiging deed, ga ik zelfs een applausje voor je instarten.
1: Kijk, wat lief. Dankjewel.
0: Geweldig, Mis. Dat betekent dat jij het Q-Music prijspakket hebt gewonnen. Die ga ik naar je opsturen, naar het prachtige heer Hugo Waard. Succes nog even die laatste 12 minuutjes dan, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Werk ze en slaap lekker. Hoi, hoi. Voor je het weet heb je nog een Fever Dream zo, Mitch. Dit is Alex Ward.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw.
2: Ga niet voor je liegen, ik had ook nog nooit van Kelsea Ballerini gehoord. Maar ze heeft wel mooi in samenwerking met Marshmello op de kop weten te tikken. Another Dream.

0: Kensington bij je music. En little by little maakt het 1 uur. Het Kia Music nieuws krijg je van Daan Langkap. Daan, goedenavond.
1: Goeiedag, moet ik zeggen.
0: Goeiedag.
1: Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water wel goed te gebruiken. In het Overijsselse Hasselt is brand geweest in een huis. 4 mensen moesten door de ambulance worden nagekeken. De brand was al snel onder controle. In Woerden mogen veel bewoners van ontruimde huizen weer terug na een explosie. Maar sommige huizen zijn zo zwaar beschadigd dat de bewoners daarvan ergens anders moeten slapen. Er worden weer aanvallen uitgevoerd over en weer tussen Amerika en Iran. Het gaat allemaal om de Straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen proberen ze te voorkomen dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz aanvalt. Ondertussen voert Iran aanvallen uit op Amerikaanse doelen in de regio. En FIFA-baas Infantino gaat erover nadenken om bij de volgende WK's meer landen toe te laten. Aan dit WK doen 48 landen mee. Dat moeten er wellicht 64 worden. Hij zegt dat dit is om meer landen te laten meedoen. Verder zegt Infantino dat de dure kaartjes er niet voor zorgen dat er minder toeschouwers zijn. Dan het weer van Weer Online. Het kan vannacht mistig worden, het koelt af naar een graad of 15. De ochtend begint grijs, maar later weer veel zon en dan wordt het 25 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Niet zo gek ook, om 1 uur 's nachts. Wel nog een paar controles staan op de A9 van Alkmaar richting Haarlem bij hectometerpaal 56.8. En de A59 van Den Bosch richting Breda bij 111.9. Vraag me altijd.

af. Als ik die controles eens oplees, hè, en er staan daar echt mensen in zo'n politieauto als flitser, of ze dit dan zelf ook horen. En dan denken, hey, dat ben ik. Dat lijkt me zo grappig. Ik denk niet dat het nu zo gaat zijn. Maar als je nou ooit flitser bent en je hebt jezelf gehoord, laat het voor je horen in de Q-Music app. Lijkt me waanzinnig. Ah, ik denk echt niet dat er iemand hierop gaat reageren, maar goed. Hey, ik geef je zo meteen een filmtip over een film die ik nog niet gezien heb. Maar ik weet nu al dat hij hem echt gezien moet hebben.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It bij Q Music. Sluit gelijk mooi aan bij de vraag. Kijk jij wel eens films meerdere keren? Zet je die wel eens op herhaling? Ik ben groot filmfan. Ik ga graag naar de bioscoop. Dus het overkomt mij wel eens dat ik denk, deze film wil ik nog een keer zien. Voorbeeldjes daarvan zijn bijvoorbeeld alle Avengers films. Oppenheimer, een paar jaar geleden heb ik meerdere keren in de bioscoop bekeken. En soms als ik bijvoorbeeld een horrorfilm of een arthouse film waarvan ik denk, wauw, wat is dit mooi gemaakt, goed gedaan, goed verhaal. Ik moet het gewoon nog even één keer hebben gezien om dit weer helemaal te bevatten. Dan ga ik gewoon nog een keer naar de bioscoop. En ik denk dat dat ook het geval gaat zijn bij een film die komende week in de bioscoop komt. Ik kijk er al maanden naar uit om die film te gaan kijken. En ik weet eigenlijk al vrij zeker, ik ga er donderdagavond heen. En ik denk niet dat dat de laatste keer gaat zijn dat ik die film ga zien. Ik heb het over de film The Odyssey. Dat is een film naar aanleiding van een heel oud Grieks verhaal. The Odyssey, over Odysseus. En dat is een film van regisseur Christopher Nolan. Nou, nu ga ik een beetje mijn filmnerd brilletje opdoen. Christopher Nolan is een van de beste regisseurs die er op de aarde rondloopt, als je het aan mij vraagt. Hij staat erom bekend, A, dat hij geen gebruik maakt van CGI. Dus niks wat hij laat zien in beeld is door een computer geanimeerd. Zoals heel veel dingen natuurlijk tegenwoordig gaan met green screens en dat er dan allemaal effecten later worden toegepast. Nee, alles wat hij filmt en maakt, dat is praktisch in beeld gebracht. Dus dat heeft hij echt praktisch neergezet. Nou, er komen gigantische stunts voorbij, zover mij is verteld over in deze film. Of over deze film. Waarvan je je gaat afvragen, al dus heel veel recensenten, hoe hebben ze dit gedaan? Nou, daar ben ik al benieuwd naar. Tweede ding waar Christopher Nolan ook onbekend staat, de regisseur, is dat hij filmgrenzen wil verleggen. Dus films moeten worden gemaakt zoals ze nog nooit eerder gemaakt zijn. Dat gaat hij dit keer doen doordat hij voor het eerst ooit deze film heeft gemaakt met een IMAX-camera, waarbij alle shots in de film geschoten zijn met een speciaal ontworpen IMAX-camera voor deze film. Nou, dat klinkt natuurlijk super nerdig, want ja, het zal je weinig. Je zal er zelf weinig van merken als bezoeker natuurlijk. Dat kan ik me hartstikke goed voorstellen. Maar het idee dat er dus helemaal een camera speciaal voor deze film is ontworpen, wat helemaal next level is, waardoor het nog scherper, nog mooier, nog groter eruit komt te zien. Nou, daar ga ik als filmfan enorm op aan. En dan ben ik nog niet eens begonnen over de cast. De cast is zo stacked. Ik denk, kijk, ik kan nu allemaal namen gaan opnoemen, maar ik kan me ook voorstellen dat je er niet echt een beeld bij hebt. Ik kan voor de zekerheid zeggen, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Elliot Page, Travis Scott. Het houdt niet op. Maar als je nou denkt, ik ken deze naam allemaal niet, laat me dan zeggen, als jij deze film gaat kijken, dan durf ik geheid te zeggen dat je net zo druk bezig bent met op Wikipedia opzoeken, waar ken ik deze acteur ook alweer van, als dat je die film aan het kijken bent. Hoewel je natuurlijk wel even moet leren, je moet nooit je telefoon openen tijdens een bioscoopbezoek. Dus reken mij er maar op aan, The Odyssey. Nu al een filmtip vanaf donderdag in de bioscoop. En dit is Pink.

knijter van een hit is het toch. Bruno Mars, On My Soul in de Q Music Nacht. Bomvol met zomerhits om je de plaknacht door te helpen. Wiz the MC, Show Me Love hoor je zo. Ook Toto komt eraan. Na Zara Larsson, Midnight Sun.

0: DMC, Bees and Honey. Show Me Love bij Q Music. Daarvoor nog Toto en Stop Loving You. Krijg leuke berichtjes binnen de Q Music app, waaronder van Laura.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik nog aan het werk ben. Ik moet nog eventjes tot 2 uur. Ik ben namelijk buschauffeuse, dus ik ben nog lekker aan het rijden. Of tenminste, ik heb nu even pauze hoor. Ik ben niet aan het rijden, anders was ik dit niet aan het inspreken. Maar goed. Ik wens jullie ook nog een hele fijne nacht. En draai maar een heerlijk muziekje.
0: Nou, Laura, dankjewel. Dat komt goed. Jij werkt ze. Lekker even gas geven nog. Ik beloof ook nog wat leuke muziek voor je draai zo. En ik ben dus ook benieuwd, als jij ook aan het werk bent. Laat dan even van je horen in de Q Music app. Vind het leuk om even een audioberichtje te ontvangen waarin je zegt hoe je heet en wat voor werk je doet. Dat is alles wat ik van je nodig heb. We spelen zometeen namelijk weer De Nachtdienst. Dat is een spel waarbij ik harde werkers in de nacht even in het zonnetje zet. Dus het enige wat ik van je nodig heb is je naam en je beroep. Beetje zoals Eva vorige week deed.
2: Hoi, Eva hier. Verpleegkundige op de vaatchirurgie in het Amphia ziekenhuis.
0: Nou, dus naam en beroep. Dat is alles wat ik van je nodig heb.
3: Kane Slobbe.
0: Wie weet hoor je zelf dan zo wat terug in De Nachtdienst. Na Lucas en Steve.

0: Red Hot Chili Peppers bij Q Music, Other Side.
1: De Nachtdienst.
0: Welkom in de Nachtdienst. Je hoort zo 5 Q-luisteraars die momenteel hard aan het werk zijn. Stellen zich even voor. En na afloop stel ik een vraag over iets wat die 5 Q-luisteraars hebben gezegd. Als jij dan vervolgens als allereerste persoon het goede antwoord op mijn vraag weet te sturen in de Q-Music app, dan win jij weer een dienst in de nacht, want dan mag je een liedje aanvragen dat jij en jij alleen graag wil horen. Nou, spit je oren en pak de Q-Music app er maar alvast bij en zien wat iedereen doet.
1: De Nachtdienst.
2: Hoi, Karin hier, conductrice bij de Nederlandse Spoorwegen, oftewel de NS.
3: Ik ben Erik Vrieling en ik ben touringcarchauffeur.
4: Ik ben Jet en ik ben politieagent.
5: Hoi, ik ben Dennis en ik werk voor het mooiste tankstation van de Randstad.
6: Ik ben Naomi en ik werk als geitenmelker.
0: Zo, was een hoop in een korte tijd. Dan de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Karin. Maar wat voor een werk doet Karin? De eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de Q-Music app mag zo meteen een liedje bij me aanvragen naar de alarmschijf.
7: De Q-Music alarmschijf.
8: Q-Music, Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William.

0: Summer Back to Music en Home Wrecker. Hey Danny, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij hebt ook lekker een nachtdienst achter de rug, heb ik begrepen.
1: Ja, ik ben net klaar.
0: En wat voor werk doe je?
1: Ik ben BOA op een regionale trein.
0: BOA op een regionale trein. En wat houdt dat van dag tot dag dan in? Wat moet je dan precies doen?
1: Ja, het is een beetje een combinatie. Ik ben dus half BOA en half conducteur.
0: Half BOA, half conducteur. Dus dat betekent dat je als mensen hun overchipkaart niet netjes hebben ingecheckt, dat je ze dan gelijk een boete kan geven, moet ik het zo zien?
1: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Proberen altijd vanuit het oogpunt van gastvrijheid te kijken van wat is er mogelijk.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd zorgen we dat die trein ook veilig blijft.
0: En wat vind je het allerleukste aan je werk?
1: De verschillende mensen met wie ik contact heb.
0: Gewoon dat niet alleen collega's, maar zeg maar ook gewoon de mensen die
1: je door de ook gewoon de reizigers, de gesprekjes die je hebt. Geen dag is hetzelfde.
0: Oh,
1: je weet nooit wanneer er een gekkie in die trein stapt of zo. Ja, dat is leuk.
0: Nou, mooi Danny. Leuk om te horen. Hey, en het sluit mooi gelijk aan bij de andere Q-luisteraar die je net hoorde. Want we zitten in de nachtdienst. Je hoorde 5 Q-luisteraars die ook hard aan het werk waren of zijn vannacht. Een van die luisteraars is Karin. En ik vroeg na afloop, wat voor een werk doet Karin?
1: Ja, Karin is collega. Die is conducteur bij de NS.
2: Hoi, Karin hier. Conductrice bij de Nederlandse Spoorwegen, oftewel de NS.
0: Is geen woord aan gelogen, Danny.
1: Nee.
0: Je was de allereerste persoon die het goede antwoord op de vraag in de Q-Music app stuurde. En dat betekent dat jij een dienst in de nacht wint. Jij mag een liedje aanvragen wat jij en jij alleen graag wil horen.
1: Nou ja, dat wordt dan Cleaning of my Closet van Eminem.
0: Wat leuk. Hoe kom je daarbij? Van een klassiekertje.
1: Ja, nou ja, Eminem is voor mij, zeker toen ik jong was, heel belangrijk geweest.
0: Ja.
1: Dus die vind ik wel lekker om... Om daarmee naar huis te rijden.
0: En waarom specifiek cleaning aan mijn closet? Want die hoor ik niet zo vaak voorbij komen.
1: Nou, gewoon even lekker alles eruit gooien en meeblerren. Ja.
0: Nou, ik ga hem lekker voor je draaien, Danny. Kijk, hij loopt al. Ik zou hem lekker hard zetten in de auto. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Slaap lekker alvast en geniet ervan, hè.
1: Komt goed.
0: Hoi, hoi.
1: Ciao, ciao.
0: Eminem bij Q-Music. Cleaning out my closet. Yeah, my headphones.

Robin S. back in music. And Show Me Love. Daarvoor nog Ruben Hillen, 20 seconds. En het maakt het alweer 1 minuut voor 2. Zometeen hoor je Rihanna, The

Goeienacht. Veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Makelaars zijn niet blij met de nieuwe koers van huizensite Funda. Die vragen meer geld voor het plaatsen van een woningadvertentie. In de duurste gevallen zelfs twee keer zoveel, schrijft het FD. Ook kunnen kopers straks zelf een advertentie kopen. Nu kan alleen een makelaar dat. Het holt ons vak uit, zeggen die. En bijna drie weken na de verwoestende aardbevingen in Venezuela staat het dodental nu op zo'n 4500. Maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog verder op, want de VN denkt dat er nog tienduizenden mensen vermist zijn. En de kans dat die nog in leven zijn is heel erg klein. En complimenten over en weer tussen de finalisten van Wimbledon, Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner won in 4 sets, maar beide waren erg te spreken over het hoge niveau. Winnaar Sinner vreest dat Zverev ook snel van hem zal winnen als hij zo blijft spelen. En verliezer Zverev zei dat Sinner de beste ter wereld is. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog en wordt het 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.